0: zorgverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Hold.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: I got something I want to talk about.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op Solid.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gemerkt?

0: Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
5: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
4: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
6: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
4: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er is één uitzondering en dat is de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei.
18: Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
19: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De gemeente Katwijk verhoogt het budget voor startersleningen om jonge woningzoekenden uit de regio meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt. Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk. De spelers van Curaçao trainen namelijk bij SJC en slapen in Huis ter Duin. De gemeenteraad heeft ingestemd met een investering van ruim 1,5 miljoen euro voor een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden. En voetbalclub Quick Boys is voor de tweede keer op rij kampioen geworden in de tweede divisie. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Koen van den Bos uit Noordwijk heeft zich zaterdag geplaatst voor het WK Ironman 2026 op Kona in Hawaii. De triatleet heeft tijdens de Ironman in Lanzarote een zware race afgewerkt met technische problemen op de fiets en pijnlijke brandwonden aan zijn voeten. Ondanks die tegenslagen heeft hij de marathon toch voltooid. De volgende dag heeft Van den Bos als beloning een startbewijs ontvangen voor het WK op 10 oktober volgend jaar. Een groep inwoners en organisaties zijn een campagne gestart tegen nachtvluchten van Nederlandse luchthavens. Met de actie Dag-Nachtvluchten hebben de initiatiefnemers gevraagd om een vliegverbod tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Volgens de organisaties hebben omwonenden van Schiphol veel last van geluidsoverlast en slaapverstoring. De standpunten en eisen zijn inmiddels aangeboden aan het kabinet. En de Flora Band in Rijnsburg hoopt dat de gemeente Katwijk 500.000 euro wil inleggen voor de verduurzaming en uitbreiding van het clubgebouw De Kazerne. In totaal kost de verbouwing 1 miljoen euro. Het gebouw van de Flora Band is te klein geworden vanwege de groei in leden. Daarnaast wordt het gebouw ook verduurzaamd. Er komen namelijk betere isolatiesystemen en energiezuinige installaties. Voor de verbouwing is het ook nodig om extra grond te kopen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de verbouwing en verduurzaming zit een flink prijskaartje. Zo kost het uitbreiden van het pand al 350.000 euro en moet er een dak met asbest worden vervangen voor 125.000 euro. Samen met alle andere kosten komt het totale bedrag op 700.000 euro. De grond die daarnaast dus gekocht moet worden kost ook nog 300.000 euro. De Flora Band hoopt dat Katwijk 350.000 euro voor de verbouwing en 150.000 euro voor de grond wil bijleggen. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeente Katwijk verhoogt het budget voor startersleningen om jonge woningzoekenden uit de regio meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt. Met deze maatregel wil de gemeente voorkomen dat het beschikbare budget op korte termijn uitgeput raakt en starters uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg beter ondersteunen bij het kopen van een eerste woning in hun eigen omgeving. U hoort wethouder Gerard Mostert over het hogere budget.
1: Ja, wij hebben de startersleningen verhoogd. Dus niet het bedrag wat mensen kunnen lenen, maar wel het budget wat we hebben om startersleningen uit te geven. En dat doen we omdat we zien dat er steeds meer mensen gebruik maken van startersleningen in Katwijk. Hè. Dus Katwijkse jongeren, Katwijkse starters, Valkenburgers, Rijnsburgers, die kunnen daar gebruik van maken. En nou, als we niks zouden doen nu en we dat bedrag niet zouden aanvullen, dan zouden we geen startersleningen meer kunnen uitgeven. En dat zou heel jammer zijn, want we willen graag die starters die hier wonen ook graag helpen om hier te kunnen blijven wonen. En de starterslening is daar een van de middelen in. En dan verhogen we dus ook het budget.
2: Ja, hoe komt het dat er steeds meer van die leningen nodig zijn?
1: Nou, we zien dat gelukkig nog heel veel starters in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg willen blijven wonen. Dat ze ook gebruik maken van die starterslening. En dat er dus ook nog steeds wel woningen zijn die in aanmerking komen voor zo'n starterslening. Hè. Je kunt niet een villa kopen met een starterslening. Dat mag niet. Dat lijkt me ook logisch. Maar wel een woning onder de NHG-grens, de Nationale Hypotheekgarantie. En die woningen die zijn er nog steeds, gelukkig. Het zijn er niet veel. En er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. Maar er zijn woningen die daaraan voldoen. En daarmee kunnen dus nog steeds starters hier ook blijven wonen.
2: Ja. Tot wanneer is dit geld dan beschikbaar?
1: En het geld is beschikbaar tot het weer op is. Hè? Maar in principe verwachten we dat we nu nog echt een tijd met dit budget door kunnen. Wat we wel zien is dat de komende jaren natuurlijk ook gebouwd gaat worden op Valkors. Dus we hebben ook direct gezegd tegen de ambtelijke organisatie, ga nou eens uitzoeken wat dat gaat betekenen voor ons potje startersleningen. En moeten we dan misschien dat bedrag nog een keer verhogen? Of redden we het hiermee? Nou, ook omdat natuurlijk uiteindelijk ook weer de aflossing van al die leningen die we hebben uitgeschreven de afgelopen jaren ook weer terugkomt. Dus uiteindelijk komt het geld ook weer terug bij de gemeente. Maar je hebt wel een pot geld nodig om het allemaal netjes uit te kunnen voeren.
2: Ja, want welke bedragen hebben die startersleningen?
1: Je kunt maximaal tot 50.000 euro lenen in Katwijk. De afgelopen jaren hebben we dat bedrag ook verhoogd. Want dat was 20.000 euro en dat is naar 50.000 euro gegaan. Daarom heb je ook meer geld nodig. Maar dat, wij denken dus dat dit ook wel een zetje in de rug geeft om mensen die hier graag willen blijven wonen ook te ondersteunen.
2: Ja, wat zijn de criteria voor de startslening?
1: De criteria zijn dat je hier in Katwijk moet wonen. De afgelopen 3 jaar in ieder geval. En als je niet hier woont, dan moet je in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar hier hebben gewoond. En dat hoeft maar één van de twee te zijn. Hè. Dus als je een vriend of vriendin hebt die niet uit Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg komt, dan mag je ook gewoon gebruik maken van zo'n starterslening. Dus dat zijn de criteria. En je moet natuurlijk geen woning kopen die hoger is dan de Nationale Hypotheekgarantie. Die zit ongeveer rond de 480.000 euro. Dus alle woningen daaronder, die vallen hieronder.
2: Ja. En zijn er nog genoeg van dat soort woningen in Katwijk?
1: Nee, nooit genoeg, hè, want we zien dat het probleem heel groot is. Daarom moeten we ook flink doorbouwen. Dat doen we, proberen we ook in Katwijk te doen. Maar ja, er moet nog wel echt heel veel meer gebeuren. En niet alleen in Katwijk, in heel Nederland moeten er meer woningen bij komen. En ik hoop dat dit kabinet daar ook echt een flinke duw aan geeft.
2: Ja.

0: never change.
1: Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk. De ploeg van Dick Advocaat gaat een week lang op trainingskamp in Noordwijk. De spelers van Curaçao trainen bij SJC en slapen in Huis ter Duin. Met veel kabaal werden de spelers maandag bij het Noordwijkse hotel ontvangen. Verslaggever Stijn Zandbergen was aanwezig bij het feestelijke ontvangst.

0: voor Noordwijk.
1: Ja, dankjewel. Wat een onthaal natuurlijk, dit voor ons. Het is een soort thuiswedstrijd nu. Ja, nee, het is geweldig. Het weer zit mee. Iedereen die hier staat, ja, mooi om mee te maken.
2: Ja, we zijn heel enthousiast. Ik denk dat we allemaal niet kunnen wachten. En dat we gewoon zo snel mogelijk moeten voorbereiden voor wat er te komen staat.
0: Waarom zijn jullie naar Noordwijk gekomen?
1: Ik zou het niet weten. Ik weet niet waarom, wat de reden daarvan is. Maar het is goed.
0: Ga je nu zorgen voor een steun?
1: Ik hoop dat we ergens kunnen steunen. Ik hoop het wel, ja.
2: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik denk dat we ons gewoon gaan voorbereiden op elke tegenstander. En ja, we moeten eerst nu oefenwedstrijd spelen tegen Schotland. Daarna tegen Aruba op Curaçao. En ja, daarna gaan we onze focus volgende week aanzetten.
0: Jullie hebben er zin in?
2: Zeker weten.
3: S'avonds stond de eerste training bij SJC op het programma. Dat was een open training waar meer dan 1000 fans op afkwamen. Ook daar sprak verslaggever Stijn Zandbergen met een aantal van hen en bestuurslid van SJC Wouter Leides. Hij legde uit hoe Curaçao bij SJC is beland.
4: Grote drukte bij SJC in Noordwijk. Daar traint Curaçao de komende week in aanloop naar het WK voetbal. En dat trekt enthousiaste fans.
0: Wordt Curaçao wereldkampioen?
5: We zijn al wereldkampioen. Wat we hebben bereikt, dat is al wereldkampioen voor mij. En denk ook voor alle Curaçao ook, zijn we al kampioen.
4: Maandagavond was de eerste open training van Curaçao in Noordwijk.
6: Ik had niet zoveel mensen verwacht, echt druk. Alleen missen we wel een paar Antilliaanse eten en zo, maar ja.
4: Dat Curaçao nou net bij SJC traint, is geen toeval.
7: Dik Advocaat, een stuk kind aan huis in Huis te Duin. We hebben zelfs een suite naar hem vernoemd. En dus dit trainingskamp, ze slapen ook in Huis te Duin. En ja, ergens trainen op gras, ja, dan kom je snel bij SJC uit. Dat mooie hybride veld van ons.
4: De open training trok ruim 1000 supporters. En daar zaten ook een aantal jonge fans tussen.
8: Mijn vader die zag dat dat dus hier was en het was wel leuk om hierheen te gaan.
0: En nu staan jullie te zwaaien met de wereldbeek.
8: Ja, het zijn toch wel gewoon proefvoetballers. Dus dat vind ik leuk.
0: Als ze erom vragen, Dik Advocaat, dan zeg je?
8: Ik denk dat ik dan wel ja zeg.
0: Ga je ze dan ook nog op het WK een beetje in de gaten houden, s'nachts ook?
8: Ja.
0: Mag dat dan?
8: Ja, dat gewoon stiekem in mijn bed kijken of zoiets.
4: Jong of oud, de supporters zijn vrolijk, opgewekt en ook een beetje optimistisch.
5: We gaan 2-1 tegen Duitsland. We gaan Ivercus 1-0 winnen van Ivercus. En die andere gaan we verloren, gewoon even. Dat is wat iedereen wil. Maar we gaan de volgende ronde in.
6: Al is het 1 of 2 win, maar ja. Het is moeilijk, maar ja. We hopen.
4: Maar wat er ook gebeurt, iedereen is trots op Curaçao.
6: Ik ben altijd trots op hen geweest, ja.
5: Ik ben heel trots op mijn team. Op Curaçao, op al die jongens, ja, wat hebben ze gedaan. Weet je, echt fantastisch.
4: Het WK van Curaçao start op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland.
3: De Curaçaose ploeg blijft tot 2 juni trainen in Noordwijk. Op 14 juni opent Curaçao het toernooi met een wedstrijd tegen Duitsland.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Stichting Oud Sassenheim heeft kritiek geuit op een nieuwe poort bij Rijksmonument Het Oude Koningshuis aan de Wilhelminalaan. Volgens de stichting heeft de massieve toegang het zicht op het historische landhuis uit 1628 grotendeels weggenomen. Veel inwoners hebben hun zorgen gemeld omdat zij vinden dat het monument zichtbaar moet blijven als onderdeel van het erfgoed van Sassenheim. Het onderwerp is inmiddels besproken in de erfgoedcommissie van de gemeente Teylingen. Het UWV heeft gewaarschuwd voor groeiende personeelstekorten in de horeca van Holland-Rijnland. De horeca is sterk afhankelijk van jonge werknemers. 6 op de 10 medewerkers zijn tussen de 15 en 25 jaar. Volgens het UWV werkt bijna 80% van de jongeren al, waardoor extra instroom lastig wordt. Werkgevers kunnen oplossingen zoeken in beter behoud van personeel, bredere werving en efficiënter werken. Dit adviseert het UWV. Zo kunnen meer oudere werknemers en nieuwkomers worden ingezet. En de 19-jarige Yannick Tavernier heeft zondag de landelijke finale van de Mister Nederland gewonnen. Hij mag zich officieel de mooiste man van Nederland 2026 noemen. Met deze titel zal hij Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale verkiezing Mister International. Deze is aankomende september in Bangkok. Samen met 14 anderen streed de Katwijker om de titel Mooiste Man van Nederland. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, zo ook op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet rijdt het langzaam over 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A20 is het druk, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht om precies te zijn. Ook hier een kleine 10 minuten. En ook op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel rijd je in de file. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend is er een afwisseling van wolken en zon. Hier en daar een kleine bui is niet helemaal uitgesloten, maar waarschijnlijk blijft het overal droog. Om 10 uur is het al minimaal 14 graden. In de middag blijft het droog, het wordt dan 20 tot 23 graden. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is matig van kracht. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een investering van ruim 1,5 miljoen euro voor een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Desondanks klonken vanuit vrijwel alle fracties zorgen over de snelheid van het besluit, de uitwerking van de plannen en de betrokkenheid van bewoners. U hoort wethouder Gerard Mostert over de opvanglocatie.
1: Het besluit ziet erop toe dat we geld krijgen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een locatie aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Daar verwachten wij ongeveer 180 bedden te realiseren voor de Oekraïense ontheemden. Die zitten nu in het herenhuis in Katwijk aan de Rijn. Maar die moeten daaruit, uit dat gebouw. En wij willen graag op korte termijn die locatie kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met een particuliere initiatiefnemer. En daar heb je natuurlijk wel geld voor nodig. En dat besluit hebben we genomen. Namelijk A, dat we dat geld krijgen. En B, dat we kiezen voor deze locatie in Rijnsburg.
2: Waarom moesten ze het herenhuis uit?
1: Nou, eigenlijk tweeledig. Eén, omdat het contract afliep. Maar twee, dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Dat we zien dat die locatie eigenlijk niet meer geschikt is voor nog een aantal jaar opvang van Oekraïense ontheemden. We zien dat de oorlog in Oekraïne nog niet stopt. We verwachten ook niet dat mensen binnen nu en een jaar al weggaan. En dan is eigenlijk deze situatie in het herenhuis niet meer toekomstbestendig en ook niet meer op een veilige manier te exploiteren, zoals ze dat dan heet. En daarom moeten ze weg op die locatie.
2: Ja, hoe toekomstbestendig is de volgende locatie?
1: Nou, dat moeten we aantonen met allerlei onderzoeken. Die onderzoeken die lopen op dit moment nog. Dus ik durf nu nog niet te zeggen dat dat zeker zo is, maar we verwachten dat dat wel zo is. Die onderzoeken die moeten aantonen dat dat op die locatie kan. Tijdelijk, want het is geen permanente locatie. Als die onderzoeken er zijn, kunnen we daar ook meer over vertellen.
2: Ja. Heb je een idee van hoe tijdelijk dit gaat zijn?
1: Ik heb geen idee over hoe tijdelijk de oorlog in Oekraïne zal zijn. Ik heb ook geen idee welke richtlijnen en wetten er vanuit Europa en het Rijk gaan komen als het gaat over de opvang van Oekraïense ontheemden. Maar wat ik wel weet is dat we op zo'n locatie in ieder geval 5 jaar deze mensen op een goede manier moeten kunnen opvangen. En tegelijkertijd kijken we nu ook al vooruit. Stel nu dat die mensen straks weer terug gaan naar Oekraïne. Of een andere huisvesting vinden. Wat kunnen we dan met die locatie doen? En daarom hebben we ook direct de opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om na te denken of er ook andere doelgroepen op die locatie zouden kunnen gaan wonen. Bijvoorbeeld Katwijkse jongeren, starters die een huurwoning zoeken.
2: Ja. En hoeveel Oekraïners zullen er op de nieuwe locatie zijn?
1: Nou, op dit moment wonen er ongeveer 165 mensen in het herenhuis. De verwachting is dat die ook allemaal naar de Noordwijkerweg gaan verhuizen. We maken iets meer bedden, ook om ervoor te zorgen dat we een goede invulling kunnen geven per situatie aan deze mensen.

0: Katwijkse voetbalvereniging Quick Boys is voor het tweede seizoen op rij kampioen van de tweede divisie geworden. Quick Boys versloeg de Kozakken Boys met 1-2 in Werkerdam. Nu mag de club zich dus opnieuw de beste amateurvoetbalvereniging van Nederland noemen. Mediapartner Omroep West sprak met Quick Boys trainer Adrie Poldervaart.
1: Het moest gebeuren en het is gebeurd.
2: Zeker. Prachtige titel. Prachtige titel. Ik draag hem ook op aan twee goede vrienden van ons. Wij hebben een vriendengroep. Dus Erik Steenbeek en Sophie Steenbeek. Twee goede vrienden van ons. Voetballiefhebbers puur sang. Jongens weten het. Erik is overleden in juni aan kanker. En zijn vrouw 9 dagen later kreeg ook het onheilspellende bericht dat ze ook kanker had. En die is in april overleden. En ik draag de titel op aan hun. En aan de supporters van Quick Boys. Dat we ze nu iets tastbaars hebben gegeven. Dat was ons doel. Mensen iets tastbaars geven. En dat is vandaag tot een mooi einde gekomen.
1: Daarover gesproken, ben jij een voetbaltrainer of een dirigent?
2: Een voetbaltrainer. Er komt geen muziek uit. Ze maken wel muziek, maar ik ben een voetbaltrainer. Hoezo?
1: Jij stapte nadrukkelijk op en zweepte het publiek ook echt op. Op de maat van de muziek, klappen, enzovoort, enzovoort. Had ik nog niet gezien bij jou.
2: Ja, maar, omdat het een ongelooflijk publiek is. En dat hadden we even nodig. En als zij dat zingen, super Quick Boys. Als iedereen dat zingt, dat gaat niet onmoeilijk. Het geeft steun, het geeft motivatie. Het geeft een gevoel waardoor je de vermoeidheid niet voelt. Waardoor je door kan blijven gaan.
1: En dan halen ze dus de dirigent in Adrie Poldervaart naar boven.
2: Ja, maar door alles om te winnen.
1: Dat is gelukt vandaag. Heb jij met samengeknepen billen in de slotfase nog gezeten? Of wist je zeker dit gaat goed komen?
2: Nee, ik ben nooit zo zeker. Sommige mensen weten altijd alles heel zeker. Nou, dan ben ik een tegenovergestelde. Ik weet alles niet zo heel veel zeker. Ik weet wel wat we kunnen. Maar of het dan altijd heel zeker is. Wij hebben kansen gehad. 2 grote kansen op 0-2. En ik heb gezegd, die kunnen nog duur gaan worden. Dat we die niet maakten. En toen maakten zij 1-2. En dan denk je toch weer, potverdorie, het zal toch niet. Nou, dan hoor je uiteindelijk dat het blijft 1-2. Krijgen we nog meer kansen. Maar je hoorde ook dat Hoek voor stond. Dus we moesten winnen. Ja, dat uiteindelijk daar dan nog 2-2 wordt. Dat is tot daar aan toe. Dus we hebben nu gewoon ook nog 3 punten. We kijken 3, ja 1 punt. Ja, we hebben 3 punten voorsprong op punt. Dus het is prachtig, het is prachtig.
1: Jij kwam niet bepaald in een gespreid bedje terecht. Zonder iemand daar ook maar in tekort te doen. Maar zoveel spelers zijn vertrokken afgelopen zomer. En dan ben je actief bij de regerend kampioen. Je mag best een slokje nemen hoor, ga rustig je gang. Dan maak je de zin wat langer. Zoveel vernieuwingen in een selectie. Je moet een compleet nieuw team smeden. Hoe heb je dat gedaan?
2: Op 18 juni, presentatie gegeven. Jongens gingen allemaal zitten. Toen zeg ik, jullie zitten niet goed. Dus ik deed alle jongens die bij Quick Boys zaten en stafleden zet ik aan de rechterkant van de kamer. Tom Noordhoff zette ik in de midden van de kamer. En verder alle andere nieuwe zette ik links, plus stafleden die nieuw waren. En toen heb ik gevraagd waarom ik doe. Nou, dat wisten ze eerst niet. En uiteindelijk was Luca met nog iemand, geloof ik. Ja, wij zijn allemaal kampioen geworden. Ik zeg inderdaad, Noordhof in de midden met Spakenburg. En jullie zijn kampioen geworden. Wij allemaal niet. Wij als kampioen, maar niet van de tweede divisie. En er is één club in Nederland die 2 keer, sinds het ontstaan van de tweede divisie, 16-17, 2 keer achter elkaar kampioen geworden is. Ik zeg, en die zeggen wij niet zo vaak, maar dat is Katwijk. Ik zeg dus, willen we ons levelen met een ploeg die 2 keer achter elkaar back-to-back kampioen geworden is, dan zullen we moeten strijden. En op dat moment hebben we een klein zaadje geplant.

0: dat om kampioen van de tweede divisie, om landskampioen bij de amateurs te zijn?
1: Ik heb dat gevoel nog niet. Ik heb het gevoel. Ik heb met een aantal mensen bij Quick Boys afgesproken dat als het mocht worden, dat ik een mooie fles wijn van ze krijg. En dan gaan we op een duintop zitten met 4 glazen. En dan gaan we alleen maar over Nieuw-Zuid kijken, waar de mensen allemaal aan het feesten en aan het vieren zijn. En dan probeer ik het langzaam in te laten zakken.
0: En nu met een gerust hart naar Feyenoord?
1: Dan zal Feyenoord een keus moeten maken. Dat is nog niet aan de orde. Dat is nog niet aan de orde. Dus er is ook niks aan gelogen. Dat zijn de feiten. Dus daar, dat is afwachten. En dat komt misschien na het weekend gaan ze een keus maken. Maar daar hebben ze ook wat andere dingen te doen. Feyenoord zoals ieder kan lezen en zien. Dus ik denk dat ze dan niet zomaar... Ik denk dat ze eerst wat prioriteiten stellen.
0: Afsluitend, vat deze vraag vooral niet verkeerd op. Maar kan jouw gezondheid het aan om dat enorme volksfeest in Katwijk in volle mee te gaan maken?
1: Ja, ik vind het aardig dat je... Maar mijn gezondheid is prima. Ik heb gisteren weer hard gelopen en 8 keer 200 meter gerend. Volgende keer mag je meer rennen met me.
0: Lukt niet.
1: Met tempo 5 minuten onder de kilometer. Dus mijn gezondheid is prima. Maar ik weet wat je bedoelt. Nee, ik ga genieten. En nogmaals, iets tastbaars geven aan mensen. Dat is het grootste goed wat je kan doen. Deze mensen associëren zich dus met deze titel. Bereikt op 23 mei 26 in Werkendam. En daar zijn heel veel mensen getuigen van geweest. Dus dat is prachtig dat we dat kunnen geven.
0: Ga je nog een Van Gaaltje doen op het bordes?
1: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen.
0: Stille genieter.
1: Ik ga stil genieten, laat die mensen maar... De jongens allemaal die de benen uit de lijf hebben. Laat die maar genieten. Ik ga het vanaf een zijkantje ga ik staan kijken naar al die supporters en al die mensen. Voor een vreselijke happening heb ik begrepen. Ik hoorde vorig jaar natuurlijk van Delano Acohen veel. Dat is een vriend van me, die heeft me heel veel geholpen met heel veel situaties. En die was goed ingevoerd natuurlijk bij Quick Boys. En die zei dat het een fantastisch feest was. En dat ons nu weer iets fantastisch staat te wachten. Dus wij gaan dat meemaken.
0: Geniet ervan, kampioen.
1: Dankjewel, joh. Klinkt mooi.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
8: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
9: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
7: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
10: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
7: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bo.
11: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is op dit moment niet heel druk op de weg. Wel staat er een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander is je vertraging 10 tot 15 minuten... De andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En ook op de N11 is het druk, richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk Kijk op uwcomputerstudent.nl.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
16: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
17: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
18: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De gemeente Katwijk verhoogt het budget voor startersleningen om jonge woningzoekenden uit de regio meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt. Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk. De spelers van Curaçao trainen namelijk bij SJC en slapen in Huis ter Duin. De gemeenteraad heeft ingestemd met een investering van ruim 1,5 miljoen euro voor een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden. En voetbalclub Quick Boys is voor de tweede keer op rij kampioen geworden in de tweede divisie. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Koen van den Bos uit Noordwijk heeft zich zaterdag geplaatst voor het WK Ironman 2026 op Kona in Hawaii. De triatleet heeft tijdens de Ironman in Lanzarote een zware race afgewerkt met technische problemen op de fiets en pijnlijke brandwonden aan zijn voeten. Ondanks die tegenslagen heeft hij de marathon toch voltooid. De volgende dag heeft Van den Bos als beloning een startbewijs ontvangen voor het WK op 10 oktober volgend jaar. Een groep inwoners en organisaties zijn een campagne gestart tegen nachtvluchten van Nederlandse luchthavens. Met de actie Dag-Nachtvluchten hebben de initiatiefnemers gevraagd om een vliegverbod tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Volgens de organisaties hebben omwonenden van Schiphol veel last van geluidsoverlast en slaapverstoring. De standpunten en eisen zijn inmiddels aangeboden aan het kabinet. En de Flora Band in Rijnsburg hoopt dat de gemeente Katwijk 500.000 euro wil inleggen voor de verduurzaming en uitbreiding van het clubgebouw De Kazerne. In totaal kost de verbouwing 1 miljoen euro. Het gebouw van de Flora Band is te klein geworden vanwege de groei in leden. Daarnaast wordt het gebouw ook verduurzaamd. Er komen namelijk betere isolatiesystemen en energiezuinige installaties. Voor de verbouwing is het ook nodig om extra grond te kopen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de verbouwing en verduurzaming zit een flink prijskaartje. Zo kost het uitbreiden van het pand al 350.000 euro en moet er een dak met asbest worden vervangen voor 125.000 euro. Samen met alle andere kosten komt het totale bedrag op 700.000 euro. De grond die daarnaast dus gekocht moet worden kost ook nog 300.000 euro. De Flora Band hoopt dat Katwijk 350.000 euro voor de verbouwing en 150.000 euro voor de grond wil bijleggen. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeente Katwijk verhoogt het budget voor startersleningen om jonge woningzoekenden uit de regio meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt. Met deze maatregel wil de gemeente voorkomen dat het beschikbare budget op korte termijn uitgeput raakt en starters uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg beter ondersteunen bij het kopen van een eerste woning in hun eigen omgeving. U hoort wethouder Gerard Mostert over het hogere budget.
1: Ja, wij hebben de startersleningen verhoogd. Dus niet het bedrag wat mensen kunnen lenen, maar wel het budget wat we hebben om startersleningen uit te geven. En dat doen we omdat we zien dat er steeds meer mensen gebruik maken van startersleningen in Katwijk. Dus Katwijkse jongeren, Katwijkse starters, Valkenburgers, Rijnsburgers, die kunnen daar gebruik van maken. En nou, als we niks zouden doen nu en we dat bedrag niet zouden aanvullen, dan zouden we geen startersleningen meer kunnen uitgeven. En dat zou heel jammer zijn, want we willen graag die starters die hier wonen ook graag helpen om hier te kunnen blijven wonen. En de starterslening is daar een van de middelen in. En daarom verhogen we dus ook het budget.
2: Ja, hoe komt het dat er steeds meer van die leningen nodig zijn?
1: Nou, we zien dat gelukkig nog heel veel starters in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg willen blijven wonen. Dat ze ook gebruik maken van die starterslening. En dat er dus ook nog steeds wel woningen zijn die in aanmerking komen voor zo'n starterslening. Je kunt niet een villa kopen met een starterslening. Dat mag niet. Dat lijkt me ook logisch. Maar wel een woning onder de NHG-grens, de Nationale Hypotheekgarantie. En die woningen die zijn er nog steeds, gelukkig. Het zijn er niet veel. En er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. Maar er zijn woningen die daaraan voldoen. En daarmee kunnen dus nog steeds starters hier ook blijven wonen.
2: Ja. Tot wanneer is dit geld dan beschikbaar?
1: En het geld is beschikbaar tot het weer op is. Hè? Maar in principe verwachten we dat we nu nog echt een tijd met dit budget door kunnen. Wat we wel zien is dat de komende jaren natuurlijk ook gebouwd gaat worden op Valkhorst. Dus we hebben ook direct gezegd tegen de ambtelijke organisatie, ga nou eens uitzoeken wat dat gaat betekenen voor ons potje startersleningen. En moeten we dan misschien dat bedrag nog een keer verhogen? Of redden we het hiermee? Nou, ook omdat natuurlijk uiteindelijk ook weer de aflossing van al die leningen die we hebben uitgeschreven de afgelopen jaren ook weer terugkomt. Dus uiteindelijk komt het geld ook weer terug bij de gemeente. Maar je hebt wel een pot geld nodig om het allemaal netjes uit te kunnen voeren.
2: Ja, want welke bedragen hebben die startersleningen?
1: Je kunt maximaal tot 50.000 euro lenen in Katwijk. De afgelopen jaren hebben we dat bedrag ook verhoogd. Want dat was 20.000 euro en dat is naar 50.000 euro gegaan. Daarom heb je ook meer geld nodig. Maar dat, wij denken dus dat dit ook wel een zetje in de rug geeft om mensen die hier graag willen blijven wonen ook te ondersteunen.
2: Ja, wat zijn de criteria voor de startslening?
1: De criteria zijn dat je hier in Katwijk moet wonen, en de afgelopen 3 jaar in ieder geval. En als je niet hier woont, dan moet je in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar hier hebben gewoond. En dat hoeft maar één van de twee te zijn. Hè. Dus als je een vriend of vriendin hebt die niet uit Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg komt, dan mag je ook gewoon gebruik maken van een starterslening. Dus dat zijn de criteria. En je moet natuurlijk geen woning kopen die hoger is dan de Nationale Hypotheekgarantie. Die zit ongeveer rond de 480.000 euro. Dus allerlei woningen daaronder, die vallen hieronder.
2: Ja. En zijn er nog genoeg van dat soort woningen in Katwijk?
1: Nou, nooit genoeg, hè, want we zien dat het probleem heel groot is. Daarom moeten we ook flink doorbouwen. Dat doen we, proberen we ook in Katwijk te doen. Maar er moet nog wel echt heel veel meer gebeuren. En niet alleen in Katwijk, in heel Nederland moeten er meer woningen bij komen. En ik hoop dat dit kabinet daar ook echt een flinke duw aan geeft.
2: Ja.

0: never change.
1: Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk. De ploeg van Dick Advocaat gaat een week lang op trainingskamp in Noordwijk. De spelers van Curaçao trainen bij SJC en slapen in Huis ter Duin. Met veel kabaal werden de spelers maandag bij het Noordwijkse hotel ontvangen. Verslaggever Stijn Zandbergen was aanwezig bij het feestelijke ontvangst.

0: Christopher Noordwijk.
1: Ja, dankjewel. Wat een onthaal natuurlijk, dit voor ons. Het is een soort thuiswedstrijd nu. Ja, nee, het is geweldig. Het weer zit mee. Iedereen die hier staat, ja, mooi om mee te maken.
2: Ja, we zijn heel, heel enthousiast. Ik denk dat we allemaal niet kunnen wachten. En dat we ja, gewoon zo snel mogelijk moeten voorbereiden voor wat er te komen staat.
0: Waarom zijn we naar Noordwijk gekomen?
1: Ik zou het niet weten. Ik weet niet waarom, wat de reden daarvan is. Maar het is goed.
0: Ga je nu zorgen voor een steun?
1: Ik hoop dat we ergens kunnen steunen. Ik hoop het wel, ja.
2: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik denk dat we ons gewoon gaan voorbereiden op elke tegenstander. En ja, we moeten eerst nu oefenwedstrijd spelen tegen Schotland. Daarna tegen Aruba op Curaçao. En ja, daarna gaan we onze focus volgende WK zetten.
0: Jullie hebben er zin in?
2: Zeker weten.
3: S'avonds stond de eerste training bij SJC op het programma. Dat was een open training waar meer dan 1000 fans op afkwamen. Ook daar sprak verslaggever Stijn Zandbergen met een aantal van hen en bestuurslid van SJC Wouter Leides. Hij legde uit hoe Curaçao bij SJC is beland.
4: Grote drukte bij SJC in Noordwijk. Daar traint Curaçao de komende week in aanloop naar het WK voetbal. En dat trekt enthousiaste fans.
0: Wordt Curaçao wereldkampioen?
5: We zijn al wereldkampioen. Wat we hebben bereikt, dat is al wereldkampioen voor mij. En denk ook voor alle Curaçao ook, zijn al kampioen.
4: Maandagavond was de eerste open training van Curaçao in Noordwijk.
6: Ik had niet zoveel mensen verwacht, echt druk. Alleen missen we wel een paar Antilliaanse eten en zo, maar ja.
4: Dat Curaçao nou net bij SJC traint, is geen toeval.
7: Dik Advocaat is natuurlijk kind aan huis in Huis te Duin. We hebben zelfs een suite naar hem vernoemd. En dus dit trainingskamp, ze slapen ook in Huis te Duin. En ja, ergens trainen op gras, ja, dan kom je snel bij SJC uit. Dat mooie hybride veld van ons.
4: De open training trok ruim 1000 supporters. En daar zaten ook een aantal jonge fans tussen.
8: Mijn vader die zag dat dat dus hier was en het was wel leuk om hierheen te gaan.
0: En nu staan jullie te zwaaien met de wereldbeek.
8: Ja, het zijn toch wel gewoon proefvoetballers. Dus dat vind ik leuk.
0: Als ze erom vragen, Dik Advocaat, dan zeg je?
8: Ik denk dat ik dan wel ja zeg.
0: Ga je ze dan ook nog op het WK een beetje in de haat houden, s'nachts ook?
8: Ja.
0: Mag dat dan?
8: Ja, dat gewoon stiekem in mijn bed kijken of zoiets.
4: Jong of oud, de supporters zijn vrolijk, opgewekt en ook een beetje optimistisch.
5: We gaan 2-1 tegen Duitsland slaan. We gaan Ivercus 1-0 winnen van Ivercus. En die andere gaan we verloren, gewoon even. Dat is wat iedereen wil. Maar we gaan de volgende ronde in.
6: Al is het 1 of 2 win, maar ja. Het is moeilijk, maar ja. We hopen.
4: Maar wat er ook gebeurt, iedereen is trots op Curaçao.
6: Ik ben altijd trots op hun geweest, ja.
5: Ik ben heel trots op mijn team. Op Curaçao, op al die jongens, ja, wat hebben ze gedaan. Weet je, echt fantastisch.
4: Het WK van Curaçao start op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland.
3: De Curaçaose ploeg blijft tot 2 juni trainen in Noordwijk. Op 14 juni opent Curaçao het toernooi met een wedstrijd tegen Duitsland.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Stichting Oud Sassenheim heeft kritiek geuit op een nieuwe poort bij Rijksmonument Het Oude Koningshuis aan de Wilhelminalaan. Volgens de stichting heeft de massieve toegang het zicht op het historische landhuis uit 1628 grotendeels weggenomen. Veel inwoners hebben hun zorgen gemeld omdat zij vinden dat het monument zichtbaar moet blijven als onderdeel van het erfgoed van Sassenheim. Het onderwerp is inmiddels besproken in de erfgoedcommissie van de gemeente Teylingen. Het UWV heeft gewaarschuwd voor groeiende personeelstekorten in de horeca van Holland-Rijnland. De horeca is sterk afhankelijk van jonge werknemers. 6 op de 10 medewerkers zijn tussen de 15 en 25 jaar. Volgens het UWV werkt bijna 80% van de jongeren al, waardoor extra instroom lastig wordt. Werkgevers kunnen oplossingen zoeken in beter behoud van personeel, bredere werving en efficiënter werken. Dit adviseert het UWV. Zo kunnen meer oudere werknemers en nieuwkomers worden ingezet. En de 19-jarige Yannick Tavernier heeft zondag de landelijke finale van de Mister Nederland gewonnen. Hij mag zich officieel de mooiste man van Nederland 2026 noemen. Met deze titel zal hij Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale verkiezing Mister International. Deze is aankomende september in Bangkok. Samen met 14 anderen streed de Katwijker om de titel Mooiste Man van Nederland. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
3: Rijn Baartmans van de ANWB. De spits kwam vanochtend nauwelijks op gang in de regio. Ook nu staat er niet veel file, 15 kilometer in totaal. Wel een kleine file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is het drukker. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op staat file, A20 richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Gouwen is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend is er een afwisseling van wolken en zon. Hier en daar een kleine bui is niet helemaal uitgesloten, maar waarschijnlijk blijft het overal droog. Om 10 uur is het al minimaal 14 graden. In de middag blijft het droog, het wordt dan 20 tot 23 graden. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is matig van kracht. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een investering van ruim 1,5 miljoen euro voor een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Desondanks klonken vanuit vrijwel alle fracties zorgen over de snelheid van het besluit, de uitwerking van de plannen en de betrokkenheid van bewoners. U hoort wethouder Gerard Mostert over de opvanglocatie.
1: Het besluit ziet erop toe dat we geld krijgen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een locatie aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Daar verwachten wij ongeveer 180 bedden te realiseren voor de Oekraïense ontheemden. Die zitten nu in het herenhuis in Katwijk aan de Rijn. Maar die moeten daaruit, uit dat gebouw. En wij willen graag op korte termijn die locatie kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met een particuliere initiatiefnemer. En daar heb je natuurlijk wel geld voor nodig. En dat besluit hebben we genomen. Namelijk A, dat we dat geld krijgen. En B, dat we kiezen voor deze locatie in Rijnsburg.
2: Waarom moesten ze het herenhuis uit?
1: Nou, eigenlijk tweeledig. Eén, omdat het contract afliep. Maar twee, dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Dat we zien dat die locatie eigenlijk niet meer geschikt is voor nog een aantal jaar opvang van Oekraïense ontheemden. We zien dat de oorlog in Oekraïne nog niet stopt. We verwachten ook niet dat mensen binnen nu en een jaar al weggaan. En dan is eigenlijk deze situatie in het herenhuis niet meer toekomstbestendig en ook niet meer op een veilige manier te exploiteren, zoals ze dat dan heet. En daarom moeten ze weg op die locatie.
2: Ja, hoe toekomstbestendig is de volgende locatie?
1: Nou, dat moeten we aantonen met allerlei onderzoeken. Die onderzoeken die lopen op dit moment nog. Dus ik durf nu nog niet te zeggen dat dat zeker zo is, maar we verwachten dat dat wel zo is. Die onderzoeken die moeten aantonen dat dat op die locatie kan. Tijdelijk, want het is geen permanente locatie. Als die onderzoeken er zijn, kunnen we daar ook meer over vertellen.
2: Ja. Heb je een idee van hoe tijdelijk dit gaat zijn?
1: Ik heb geen idee over hoe tijdelijk de oorlog in Oekraïne zal zijn. Ik heb ook geen idee welke richtlijnen en wetten er vanuit Europa en het Rijk gaan komen als het gaat over de opvang van Oekraïense ontheemden. Maar wat ik wel weet is dat we op zo'n locatie in ieder geval 5 jaar deze mensen op een goede manier moeten kunnen opvangen. En tegelijkertijd kijken we nu ook al vooruit. Stel nu dat die mensen straks weer terug gaan naar Oekraïne. Of een andere huisvesting vinden. Wat kunnen we dan met die locatie doen? En daarom hebben we ook direct de opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om na te denken of er ook andere doelgroepen op die locatie zouden kunnen gaan wonen. Bijvoorbeeld Katwijkse jongeren, starters die een huurwoning zoeken.
2: Ja. En hoeveel Oekraïners zullen er op de nieuwe locatie zijn?
1: Nou, op dit moment wonen er ongeveer 165 mensen in het herenhuis. De verwachting is dat die ook allemaal naar de Noordwijkerweg gaan verhuizen. We maken iets meer bedden, ook om ervoor te zorgen dat we een goede invulling kunnen geven per situatie aan deze mensen.

0: Katwijkse voetbalvereniging Quick Boys is voor het tweede seizoen op rij kampioen van de tweede divisie geworden. Quick Boys versloeg de Kozakken Boys met 1-2 in Werkerdam. Nu mag de club zich dus opnieuw de beste amateurvoetbalvereniging van Nederland noemen. Mediapartner Omroep West sprak met Quick Boys trainer Adrie Poldervaart.
1: Moest gebeuren en het is gebeurd.
2: Zeker. Prachtige titel. Prachtige titel. Ik draag hem ook op aan twee goede vrienden van ons. Wij hebben een vriendengroep. Dat is Erik Steenbeek en Sophie Steenbeek. Twee goede vrienden van ons. Voetballiefhebbers puur sang. Jongens weten het. Erik is overleden in juni aan kanker. En zijn vrouw 9 dagen later kreeg ook het onheilspellende bericht dat ze ook kanker had. En die is in april overleden. En ik draag de titel op aan hun. En aan de supporters van Quick Boys. Dat we ze nu iets tastbaars hebben gegeven. Dat was ons doel. Mensen iets tastbaars geven. En dat is vandaag tot een mooi einde gekomen.
1: Daarover gesproken, ben jij een voetbaltrainer of een dirigent?
2: Een voetbaltrainer. Er komt geen muziek uit. Ze maken wel muziek, maar ik ben een voetbaltrainer. Hoezo?
1: Jij stapte nadrukkelijk op en zweepte het publiek ook echt op. Op de maat van de muziek, klappen, enzovoort, enzovoort. Had ik nog niet gezien bij jou.
2: Ja, omdat het een ongelooflijk publiek is. En dat hadden we even nodig. En als zij dat zingen, super Quick Boys. Als iedereen dat zingt, dat gaat niet onmoeilijk. Het geeft steun, het geeft motivatie. Het geeft een gevoel waardoor je de vermoeidheid niet voelt. Waardoor je door kan blijven gaan.
1: En dan halen ze dus de dirigent in Adrie Poldervaart naar boven.
2: Ja, we doen alles om te winnen.
1: Dat is gelukt vandaag. Heb jij met samengeknepen billen in de slotfase nog gezeten? Of wist je zeker dit gaat goed komen?
2: Nee, ik ben nooit zo zeker. Sommige mensen weten altijd alles heel zeker. Nou, dan ben ik een tegenovergestelde. Ik weet alles niet zo heel veel zeker. Ik weet wel wat we kunnen. Maar of het dan altijd heel zeker is. Wij hebben kansen gehad. 2 grote kansen op 0-2. En ik heb gezegd, die kunnen nog duur gaan worden. Dat we die niet maakten. En toen maakten zij 1-2. En dan denk je toch weer, potverdorie, het zal toch niet. Nou, dan hoor je uiteindelijk dat het blijft het 1-2. Krijgen we nog meer kansen. Maar je hoorde ook dat Hoek voor stond. Dus we moesten winnen. Ja, dat uiteindelijk daar dan nog 2-2 wordt. Dat is tot daar aan toe. Dus we hebben nu gewoon ook nog 3 punten. We kijken 3, ja 1 punt. Ja, we hebben 3 punten voorsprong op punt. Dus het is prachtig, het is prachtig.
1: Jij kwam niet bepaald in een gespreid bedje terecht. Zonder iemand daar ook maar in tekort te doen. Maar zoveel spelers zijn vertrokken afgelopen zomer. En dan ben je actief bij de regerend kampioen. Je mag best een slokje nemen hoor, ga rustig je gang. Dan maak je de zin wat langer. Zoveel vernieuwingen in een selectie. Je moet een compleet nieuw team smeden. Hoe heb je dat gedaan?
2: Op 18 juni, presentatie gegeven. Jongens gingen allemaal zitten. Toen zeg ik, jullie zitten niet goed. Dus ik deed alle jongens die bij Quick Boys zaten en stafleden zet ik aan de rechterkant van de kamer. Tom Noordhoff zette ik in de midden van de kamer. En verder alle andere nieuwe zette ik links, plus stafleden die nieuw waren. En toen heb ik gevraagd waarom ik doe. Nou, dat wisten ze eerst niet. En uiteindelijk was Luca met nog iemand, geloof ik. Ja, wij zijn allemaal kampioen geworden. Ik zeg inderdaad, Noordhoff in de midden met Spakenburg. En jullie zijn kampioen geworden. Wij allemaal niet. Wij als kampioen, maar niet van de tweede divisie. En er is één club in Nederland die 2 keer, sinds het ontstaan van de tweede divisie, 16-17, 2 keer achter elkaar kampioen geworden is. Ik zeg, en die zeggen wij niet zo vaak, maar dat is Katwijk. Ik zeg dus, willen we ons levelen met een ploeg die 2 keer achter elkaar back-to-back kampioen geworden is, dan zullen we moeten strijden. En op dat moment hebben we een klein zaadje geplant.

0: om bij de amateurs te zijn?
1: Ik heb dat gevoel nog niet. Ik heb nog niet gevoel. Ik heb met een aantal mensen bij Quick Boys afgesproken dat als het mocht worden, dat ik een mooie fles wijn van ze krijg. En dan gaan we op een duintop zitten met 4 glazen. En dan gaan we alleen maar over Nieuw-Zuid kijken, waar de mensen allemaal aan het feesten en aan het vieren zijn. En dan probeer ik het langzaam in te laten zakken.
0: En nu met een gerust hart naar Feyenoord?
1: Dan zal Feyenoord een keus moeten maken. Dat is nog niet aan de orde. Dat is nog niet aan de orde. Dus er is ook niks aan gelogen. Dat zijn de feiten. Dus dat is afwachten. En dat komt misschien na het weekend gaan ze een keus maken. Maar daar hebben ze ook wat andere dingen te doen. Feyenoord zoals ieder kan lezen en zien. Dus ik denk dat ze dan niet zomaar... Ik denk dat ze eerst wat prioriteiten stellen.
0: Afsluitend, vat deze vraag vooral niet verkeerd op. Maar kan jouw gezondheid het aan om dat enorme volksfeest in Katwijk in volle mee te gaan maken?
1: Ja, ik vind het aardig dat je... Maar mijn gezondheid is prima. Ik heb gisteren weer hard gelopen en 8 keer 200 meter gerend. Volgende keer mag je mee rennen met me.
0: Lukt niet.
1: Met tempo 5 minuten onder de kilometer. Dus mijn gezondheid is prima. Maar ik weet wat je bedoelt. Nee, ik ga genieten. En nogmaals, iets tastbaars geven aan mensen. Dat is het grootste goed wat je kan doen. Deze mensen associëren zich dus met deze titel. Bereikt op 23 mei 26 in Werkendam. En daar zijn heel veel mensen getuigen van geweest. Dus dat is prachtig dat we dat ook kunnen geven.
0: Ga je nog een Van Gaaltje doen op het bordes?
1: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen.
0: Stille genieten.
1: Ik ga stil genieten, laat die mensen maar... De jongens allemaal die de benen uit de lijf hebben. Laat die maar genieten. Ik ga het vanaf een zijkantje ga ik staan kijken naar al die supporters en al die mensen. Voor een vreselijke happening heb ik begrepen. Ik hoorde vorig jaar natuurlijk van Delano Acohen veel. Dat is een vriend van me, die heeft me heel veel geholpen met heel veel situaties. En die was goed ingevoerd natuurlijk bij Quick Boys. En die zei dat het een fantastisch feest was. En dat ons nu weer iets fantastisch staat te wachten. Dus wij gaan dat meemaken.
0: Geniet ervan, kampioen.
1: Dankjewel, dat klinkt mooi.

0: Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
8: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
7: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
9: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
7: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een relatief rustige ochtend. Wel heb je wat vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is je tijdverlies 5 minuten. En de andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel, ook hier heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
12: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
13: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
14: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: funky ochtend. Met de Family Affair van Sly en de Family Stone uit 1971.
1: Elke werkdag van 9 tot 10.
2: Muziek, meer informatie.
1: Bo Ochtendshow.
0: Het is 8 minuten over 9.
1: Dit is Bo. Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: De hele dag allemaal programma's van Bo. We hadden al Nieuwsboulevard natuurlijk. Nu is het tijd voor de ochtendshow. En straks de koffiemix, een 12 uurtje enzovoorts. En zo gaat het door. Ja, lekker. Funky begin. Goedemorgen. Aandacht voor peuteryoga in de Piep in Voorhout. In deze ochtendshow. En morgen een bijeenkomst. Wij vrouwen. Bij Reuring in Noordwijkerhout. Rond 9:30 doen we nieuwsberichten uit de Bollenstreek en een uitgebreid weerbericht. Nou, kijk naar buiten. Het ziet er lekker uit weer vandaag. Iets koeler. Kom er straks uitgebreid op terug. Wat gebeurde er in de geschiedenis vandaag op 27 mei? Nou, dat is een dag om te herinneren. Ja, kom ik ook straks op terug. En wie zijn er jarig op deze 27e? Nou, ik zal er eentje noemen. De provo achter de witte fietsen is jarig vandaag. Ja, ja. En muziek hebben we uit alle tijden en van alle gezinten. En we gaan als tweede natuurlijk volgens de traditie... gaan we naar een hele nieuwe. Dit is de nieuwe van de School.

0: leuk nieuw liedje van The Script. Bandje uit Dublin in Ierland. Met Danny O'Donoghue als frontman. En dat is de zanger die je hoort zingen op dit nieuwe liedje. Man in the Arena. En dan kijken we eens even in de agenda.
1: Bo. Agenda.
0: Want straks om 10 uur is het alweer de koffiespeeltuin in de Biep in Voorhout. En vandaag is kindercoach Elvira van Bronkhorst er. En die vertelt over de waarde van yoga voor jonge kinderen. En laat peuters ook kennis maken met speelse oefeningen. Waarbij de nadruk natuurlijk ligt op plezier en ontdekken. En zeker niet op prestaties. Peuteryoga is interessant. En aanstaande ouders, ouders met hun kleinkinderen, opa's en oma's dus. Tot en met 4 jaar, daar is het voor bedoeld. De koffiespeeltuin. Om 9:30 gaat de Biep open. En om 10 uur begint het. Aanmelden is niet nodig. Je kan gewoon zo naar binnen lopen.
1: Bo Ochtendshow. Met Sjaak van den Berg.
0: En we pakken even uit de oude doos. 1959.
2: Bo

0: Ja, dat was een bruiloft die niet zo goed afliep. Where were you on our wedding day? Uit 1959 van Lloyd Price. En het is vandaag 27 mei. En als ik dan terugdenk aan 1959... ik was er toen nog niet, maar er was wel een bruiloft. En ja, daar ben ik wel meer of meer het gevolg van.
1: Bo. Ouwe meuk.
0: Ja, inderdaad. 27 mei, dus eens even kijken op onze verjaarskalender. Een hele dikke, grote kalender hier hangen. En daar staat op dat het vandaag de 91ste verjaardag is. Van Luut Schimmelpenning. Zegt die naam je nog wat? Hij is ontwerper, was hij van zijn vak. Maar het was ook een bekende provo uit Amsterdam. En hij kwam met het witte fietsenplan. Die fietsen, witte fietsen die je overal zo zonder slot neerzette. En dan pakte iemand anders hem weer en ging ermee op pad. Ja, het was best een heel aardig plan. Goed bedoeld. En later kwam hij met de witcar Luut Schimmelpenning. Hij wordt 91 vandaag. Het is vandaag ook de 77ste verjaardag van een van de zangers, James Mitchell van de Detroit Emeralds. Draai straks een liedje daarvan. En Engelse zangeres Siouxsie Siouk. Ja, eigenlijk heet ze Suzanne Dalian. Ze was zangeres van Susie and the Banshees. Punkmuziek. En daarna was ze ook nog wel een tijdje actief. 69 wordt ze vandaag. Engelse voetballer Paul Gascoigne. Een van de beste van zijn generatie. Maar ja, de drank en de drugs. Dat had een negatieve invloed op zijn prestaties. Hij wordt 59 vandaag. Engelse acteur Joseph Fiennes speelde onder andere Shakespeare in Shakespeare in Love. Hij wordt 56. En Engelse kok Jamie Oliver is jarig vandaag. 51 wordt hij. Van jongs af aan stond hij bij zijn ouders in de keuken van de pub die zij hadden. En hij werd natuurlijk een wereldberoemde televisiekok. 51, zo oud is ook rapper Andre 3000. Andre Benjamin heet hij van... Het bandje Outkast draaien we straks ook een liedje van. Voormalig voetballer Lasse Schöne, want hij is met voetbal pensioen. Hij speelde onder andere bij Ajax, bij Heerenveen en bij NEC. Hij is 40 jaar oud vandaag. En dan is het vandaag de 68ste verjaardag van een man uit Nieuw-Zeeland... die aan de basis stond van een bandje als Split Ends... maar ook aan de basis van Crowded House. Ik heb het over Neil Finn. En hij is jarig. Dus we doen gebak. Wat dacht je van chocoladecake?

0: van mij wel hoor, neem nog een plakje. Lekker. Heerlijk. De muziek van de andere kant van de wereldbol. Crowded House uit Nieuw-Zeeland, Australië. Met chocolate cake.
1: Agenda.
0: We hoorden net in het NOS-journaal berichten over de zorgen die mensen maken over ja, de kosten van het tegengaan van het verslechteren van het klimaat. In Noordwijk aan de Leeweg nummer 18 bij de familie Jansson in de Kas. Daar is een kunstexpositie die als thema heeft het broeikaseffect. En komend weekend, 30 en 31 mei, is die van 1 tot 5 nog voor het laatst te zien. De kas is een ruimte waar gespeeld wordt met de natuur, altijd in beweging. En dat is dus ook een plek waar je kunst kan laten zien. Een bijzondere kunstplek. Een nieuwe groep kunstenaars is geselecteerd en die hebben al geëxposeerd. 23, 24, 25, dat was met Pinksteren. En komend weekend nog een keer, 30 en 31 mei, kun je erbij zijn. In de Kas aan de Leeweg 18 in Noordwijk. Een kunstexpositie in de Kas onder het thema Broeikaseffect 2.0.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meivoog, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.

en de Detroit Emeralds. Waarin ze refereren aan hun grote hit uit 1973, Feel the Need in Me. Dit was de Dance School. En we draaien dat natuurlijk vanwege de verjaardag vandaag van James Mitchell. Een van de zangers van de Detroit Emeralds. Hij is 77 geworden op deze dag. Straks kijken we naar wat berichten uit de Bollestreek via de presentatrice van Nieuwsboulevard van de vorige uren. Maar eerst doen we nog even de Outcast. 1, 2...

0: was een grote hit hoor. Dit, vooral in Amerika overigens. In Nederland deed hij het wat minder goed. Maar het is heerlijk dansbaar. Natuurlijk een beetje ochtendgymnastiek. Outkast met Andre 3000 als een van de leden. En die is jarig vandaag. 51 is die geworden. Als je nu naar de website van Bo gaat, kun je lezen over... ja, is interessant voor in de agenda. De werkzaamheden aan de A44. En wat dat betekent voor het eventueel wel of niet door kunnen rijden over die snelweg. Dat staat bij ons op de website allemaal opgestonden. Dat kan je het in je agenda zetten, zodat je er niet door verrast wordt. Meer berichten hoor je van Marjolein.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Morgen.
2: Het nationale elftal van Curaçao is maandag aangekomen in Noordwijk voor een trainingskamp bij voetbalvereniging SJC. De selectie van bondscoach Dick Advocaat heeft haar intrek genomen in Huis ter Duin en is feestelijk ontvangen met trommels en trompetten. Volgens projectcoördinator Wouter Leides is het trainingskamp mogelijk geworden door de band van Advocaat met Huis ter Duin en SJC. De ploeg is zich in Noordwijk aan het voorbereiden op het wereldkampioenschap voetbal en blijft tot 2 juni trainen in Noordwijk. Ruim 1000 supporters hebben maandagavond een eerste open training bezocht bij VVSJC. Op 14 juni opent Curaçao het toernooi met een wedstrijd tegen Duitsland. Buttonpop op landgoed Keukenhof in Lisse is opnieuw volledig uitverkocht. Het Tribute Festival vindt plaats op zaterdag 30 mei en beleeft dit jaar de 13e editie. Verschillende tribute bands zoals MJ History, The Dolly Show en Slash & Roses treden hierop. Volgens de organisatie blijft de populariteit van tribute acts groeien. Er zijn 8 nationale en internationale toptributes. En Stichting Oud Sassenheim heeft kritiek geuit op een nieuwe poort bij Rijksmonument Het Oude Koningshuis aan de Wilhelminalaan. Volgens de stichting heeft de massieve toegang het zicht op het historische landhuis uit 1628 grotendeels weggenomen. Veel inwoners hebben hun zorgen gemeld omdat zij vinden dat het monument zichtbaar moet blijven als onderdeel van het erfgoed van Sassenheim. Het onderwerp is inmiddels besproken in de erfgoedcommissie van de gemeente Teylingen.
0: Dankjewel Marjolein en Sadi. Meer berichten dus bij ons op de website. Kijken we nu naar buiten.
1: Bo.
0: Zonnige periode vandaag en ook wolkenvelden. Het wordt zo'n 22 graden vanmiddag in de Bollenstreek. Nu is het een graad of 18. Er kan vandaag heel lokaal een buitje voorkomen. En met een matige noordoostenwind wordt het niet zo warm als de afgelopen dagen. Aan het strand is de wind zelfs vrij krachtig. Vanavond is het ook nog zonnig. De komende nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen donderdag wordt het weer wat warmer. Het is dan stralend zonnig en de temperatuur gaat weer richting de 24 graden. En op vrijdag draait de wind van oost naar zuidwest. En voert dan warme lucht aan. Het wordt dan weer op grote schaal flink zomers met veel zon. Later vrijdag, maar dat is pas later. Dan is er een kleine kans op een lokale bui. En in ieder geval komt er dan wat meer bewolking.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: alweer meer dan 20 jaar oud, dit liedje Love About It van de Zeeuwse band Raccoon. Ook live de moeite van het bekijken waard.
1: Agenda.
0: Nou, morgen organiseert Reuring in Noordwijkerhout een gespreksbijeenkomst over zelfzorg en balans. En die is bedoeld voor vrouwen. Een vrouwenleven wordt vaak gekenmerkt door mantelzorg voor anderen. Kinderen, partner, ouders, verdere omgeving, die vragen aandacht. Dat kan heel intensief zijn. Hoe zorg je dan ook nog goed voor jezelf? Hoe zorg je dat die balans er is? Specialisten van Rivierduinen die komen naar Noordwijkerhout, naar het gebouw van Reuring. Dat is aan de Dr. Polslaan 21, achterkant van de Maasgaarde is dat. En daar moet je je voor aanmelden, vandaar dat ik het nu al lees. Want het is morgen, donderdag 28 mei en dan ook nog op donderdag 4 juni en donderdag 11 juni. Het zijn drie middagsessies van 1:30 tot 3:30. En die zijn dus getiteld Wij Vrouwen. Uitwisselen van ervaringen en met elkaar zorgen dat je een beter in balans leven krijgt. Ja, klinkt allemaal heel zwaar. Maar zo zwaar is het niet, maar het is wel heel nuttig. Zelfzorg en balans, deze serie bijeenkomsten.

Ja, bijzondere stem, Nederlandse zangeres Sharon Kovacs. Soulful, ja, lijkt een beetje op Amy Winehouse, maar ze heeft toch haar geheel eigen muziek. Leuk hoor. Wie ook zijn eigen muziek heeft is Bob Dylan natuurlijk. En die draait al een paar jaar mee. Want vandaag in 1963 werd in de Verenigde Staten de tweede LP van Bob Dylan uitgebracht. De Freewheeling Bob Dylan. Ja, dat was toen nog volledig 100% folkmuziek. Ja, muziek die volledig gebracht werd, dus onversterkt. Later zou hij heel veel kritiek krijgen op het feit dat hij ineens met versterkte gitaren ging werken. Dit is uit 63. Natuurlijk, Blowing in the Wind.

0: Het origineel uit 63 van Bob Dylan zelf. Blowing in the Wind. Ja, meer over de dag van vandaag. 27 mei.
1: De dag van vandaag.
0: Op deze dag in 1903 werd de beurs van Berlage geopend. Oorspronkelijk de nieuwe Koopmansbeurs. In Amsterdam natuurlijk door koningin Wilhelmina. En 30 jaar later, in 1933, kwam de tekenfilm over de drie kleine biggetjes van Walt Disney uit. Wie is er bang voor de grote slechte wolf? In 1937 ging bij San Francisco de Golden Gate hangbrug open voor voetgangers. En de Tros op Hilversum 3 startte op deze dag in 1976 met de Europarade, gepresenteerd door Ferry Maat. Een van de nieuwe hitparades rond de meest verkopende Europese liedjes. En ook op dezelfde dag, dus op deze dag in 1976, startte Atje Roland met de Polderpopparade voor de best verkochte Nederlandse producties. Vandaag in 1995 viel de Amerikaanse acteur Christopher Reeve van zijn paard. Hij is bekend van onder andere de Superman-films. Hij raakte bij de val bijna volledig verlamd. En vandaag in 2022 werd bekendgemaakt dat uitdrukkingen als Joepie de Poepie en grote grijze geitenbreien in de dikke vandalen kwamen. Edwin Rutte gebruikte natuurlijk deze uitdrukkingen als oma Willem. Het is vandaag de geboortedag van de Engelse acteur Christopher Lee, bekend als Graaf Dracula. Hij speelde ook Saruman in de Lord of the Rings films. Christopher Lee overleed in 2015. Journalist, schrijver Jan Blokker is van deze dag in 1927. En ook countryzanger Don Williams is van deze dag. Hij werd geboren op 1939 op 27 mei. En we kennen hem als The Gentle Giant, want zo werd hij genoemd. En hij maakte onder andere dit leuke liedje. Some Broken Hearts Never Mend. Hoe drink jij je koffie, Don?
2: Coffee black. Cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

liedje dat in 1980 ook gedaan werd door die kale Kojak. Ja, Telly Savalas. Dat was meer praatzingen. Dit is Don Williams op zijn karakteristieke manier gezongen.

prijzen. Er is een zoete schatting. Ja, wat dat precies is, weet ik ook niet. En een prijsuitreiking van de kleurwedstrijd voor kinderen. En er is een hapje, een drankje en gezellige achtergrondmuziek. Op het Heemplein aan de Mariastraat 28 in Hillegom is dat aanstaande vrijdag tussen 2 en 5 uur.

Ja, lekkere nieuwe muziek van Ilse de Lange aan het eind van deze ochtendshow. Want het zit er alweer bijna op. Maar morgen om 9 uur meldt Jan Berg zich voor een nieuwe ochtendshow. Straks na 10 de koffiemix met lekkere liedjes van bijvoorbeeld de Everly Brothers, Elvis Presley. En Tom Jones is de artiest van de dag in de koffiemix. Dus blijf luisteren tussen 10 en 12. En om 12 uur is Willem van Zuijlen er, zoals de traditie wil, met zijn 12 uurtje. Ik laat je achter met Miss Montreal en het nieuwe liedje van deze band rond Sanne Hans. Liedje heet Schuilen en brengt je naar het nieuws van 10 uur. Wat mij betreft graag tot volgende week. Op woensdag 3 juni ben ik er voor een nieuwe ochtendshow. Fijne dag vandaag.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro... De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

luisteraars, van harte welkom bij de omroep van de Bollesweek. U luistert naar Bo. We zijn er beluisterd op 105.3 FM en op kanaal 43 van Ziggo. Dit is het programma Koffiemix, gemaakt door technicus Koen Maas en uw gastheer Floor Wink.

het is vandaag woensdag 27 mei. En na de afgelopen dagen lijkt het wel een hartje zomer hier in de Bollestreek. En wat gaan wij in ieder geval doen? Het eerste uurtje rond 10:30 natuurlijk. Het nieuws en het weer van Bo. We gaan u natuurlijk verblijden met heel veel activiteiten die hier in de omgeving plaatsvinden. En we gaan natuurlijk muziek draaien. Muziek jaren 60, jaren 70. Daar is het grootste gedeelte natuurlijk hier in dit programma. En we beginnen met de artiest van de dag. En dat is dit keer gekozen voor natuurlijk Tom Jones.

Onze artiest van de dag, die zei, zorg goed voor jezelf. Met andere woorden, help yourself. Tom Jones dus, als artiest van de dag. Tom wordt geboren op 7 juni 1940. Dat is een klein dorpje in Wales. Hij groeit op in een mijnwerkersgezin. Op 12-jarige leeftijd krijgt hij TBC en ligt 2 jaar in het ziekenhuis. En hij, als hij eruit komt, dan maakt hij in ieder geval zijn school af. En hij is daar vroeg bij. In 57 trouwt hij al met zijn jeugdliefde. En hij wordt bouwvakker. En hij gaat wat bijverdienen als drummer in een bandje. Die heette de Playboys. En in 1963 wordt hij ontdekt door een manager. En die man heet Gordon Mills. Die later ook de manager van Engelbert Humperdinck en Gilbert O'Sullivan zou zijn. En na razend populaire avonturen in de bioscopen draait hij. En hij werd manager van Tom. En hij heeft nog een liedje klaar liggen dat hij eigenlijk heeft geschreven voor Sandy Shaw. Maar de zangeresje wijst het nummer af omdat het niet goed genoeg voor haar vindt. Dus mag Tom het liedje dingen. En in 1965 komt zijn hit uit, It's Not Unusual.

U kon meezingen met Rick en Ramona, een onbekend duo, maar wel een heel erg leuk, gezellig liedje om mee te zingen. Zing met ons mee. Ik heb nog een berichtje aanstaande, vandaag eigenlijk, woensdag 27 mei wordt er in Noordwijkerhout een bomenwandeling gehouden. Onder leiding van Herman Doornenbal, Yvonne Filippo en Carolinda van der Linden nemen de deelnemers mee naar de begraafplaats Sint-Jozef aan de Herenweg nummer 15. Het begint in ieder geval om 7:15. U wordt dan volgd bij de ingang van de begraafplaats van de Jozefkerk. De deelname is, kost €2,50 en de opbrengst is voor een aanplant van een boom bij de kinderboerderij De Dierenhoeve.

En dat waren de twee broertjes Don en Phil Everly met het nummer Bye Bye Love. Begon in de jaren 50 en succesvol in de jaren 60. De volgende is zeker zo succesvol, zeker ook in de jaren 60.

was de King himself, oftewel Elvis Presley, met het nummer King Creole. Ik heb nog een berichtje. Vrijdag 29 mei organiseert natuurvereniging De Bollestreek een excursie naar de Nieuwkoopse plassen. Met een fluisterboot trekt men door het gebied om te kijken naar verschillende soorten vogels. Verzameld wordt er vanaf 5 uur in het gemeentehuis, bij het gemeentehuis in Lisse aan de Herenweg 254. De kosten zijn ongeveer tussen de 15 en 20 euro, naar gelang het aantal deelnemers. Ze zal gevaren worden vanaf 6 uur tot 9 uur. En je kan je eigen aanmelden via JF59 van schie-apenstaartje-hotmail.com.

Wat rustiger country nummertje van de groep Sound Vision met Lost Dance in Texas. Deze dames die doen nu een beetje op

0: Een van de grote meidengroepen die we in de jaren 80 hadden. De groep Barbarella met weer Cheer You Up. En wij gaan naar nieuws en weer.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollenstreek.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollenstreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Noordwijk. Ruim 1000 mensen zijn maandagavond op de open training van Curaçao afgekomen. De supporters wilden allemaal de spelers onder leiding van Dick Advocaat in actie zien. Curaçao bereidt zich voor bij voetbalvereniging SJC op het WK voetbal. De ploeg traint tot 2 juni in Noordwijk. En Wouter Leijders, coördinator van het project Curaçao bij SJC, legt uit dat de ploeg niet zomaar bij SJC is komen trainen. Dick Advocaat is kind aan huis in Huis ter Duin en wilde graag trainen op gras. Nou, dan kom je al snel bij SJC uit. Curaçao start het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. Daarna volgen de duels tegen Ecuador en de Ivoorkust. Wil u nog een keertje deze mensen aan het werk zien, dan kan dat. En dat kan op donderdagavond van 17:15 tot 19:45. En dan zijn de heren in actie op het terrein van SJC. We gaan naar een bericht uit Hillegom. Twee jongens die zaterdag betrokken waren bij de vechtpartij bij zwembad De Vossen in Hillegom hebben een zwembadverbod gekregen. Rond 17:00 kreeg de politie een melding van een vechtpartij waarbij mogelijk een mes was gezien. En toen de agenten ter plaatse kwamen was de situatie alweer rustig. De vechtpartij was voorbij. Twee jongens werden door de agenten apart genomen. Bij hen werd een mes aangetroffen. Het mes is in beslag genomen en de jongens kregen een zwembadverbod. We krijgen nog een berichtje en dat gaat over de gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen. Worden vanaf deze week door asielminister Bart van den Bring op de vingers getikt. Uit onderzoek blijkt dat de 3 van de 4 gemeenten in de Bollenstreek geen mensen opvangen. Noordwijk is de enige gemeente waar asielzoekers worden opgevangen en zij slechts 24% van het aantal benodigde opvangplekken. Hillegom vangt 0% op, moet er 124 opvangen, Lisse ook 0%, moet er 128 opvangen. Noordwijk 24%, maar er moeten er 254 opgevangen worden. Teylingen ook 0% en die moeten er 227 opvangen. In de spreidingswet wordt de opvang van de asielzoekers in ons land verdeeld. Hierbij gaat het om langdurige opvang, de noodopvang en de opvang van Oekraïners stellen niet mee volgens deze spreidingswet. Dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdag is er afwisseling van wolken en zon. Lokale buien in het zuidwesten is niet uitgesloten. In de middag blijft het droog met zonnige perioden. Hier en daar sluierwolken. In de avond blijft het droog tot zonsondergang zonnig. En om rond 10:00 is het noord naar zuid zo om en bij de 13 tot 20 graden. Donderdag wordt het op de meeste plaatsen enkele graden warmer dan woensdag. Bij een zwakke oostenwind wordt het ongeveer 19 op de Wadden, tot 21 in Groningen, tot 24 in Utrecht en 27 graden in het zuiden. Vrijdag draait de wind naar oosten via zuidoosten naar zuidwest en warme lucht wordt er aangevoerd. De dagen daarna neemt de kans op buien geleidelijk toe. In het weekend kan het landinwaarts regionaal nog 25 graden worden, maar op lange termijn liggen de maxima waarschijnlijk veelal tussen de 19 en 23 graden. Dat is vrij gebruikelijk voor begin juni.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: The old hometown looks the same.

En dat was onze artiest van de dag. In de half uur draaien we een nummer van hem. Dit keer Tom Jones. In 59 brengt hij dus zijn eerste nummer uit. It's Not Unusual. En dat wordt een Engelandse nummer 1 hit. En opeens is Tom een veelbelovende ster die door de kenners een grote toekomst wordt voorspeld. En dat komt helemaal uit, want in hetzelfde jaar staat hij in het voorprogramma van de Rolling Stones en vertolkt hij een titelstuk van de James Bond film Thunderball. Daarna volgen nog een aantal grote hits, waaronder What's New Pussycat, de zojuist gedraaide Green Grass of Home, Detroit City en Delaware, en die ook in de rest van de wereld hoog op de hitlijsten belanden.

En dat was natuurlijk André van Duin met Als de zon schijnt. Ja, dan is het heerlijk weer, zo'n graadje of 25, 26. Hoger hoeft van ons niet. Maar ja, zegt Koen ook. We gaan naar een berichtje en dat is over het volgende. En komt uit Hillegom. Vrijdag 29 mei verzorgt de Hillegomse Harmoniekapel zijn jaarlijkse concert. Naast de harmonie speelt ook opleidingsorkest een aantal nummers. En u kunt daar naartoe. Het concert vindt plaats in de Maartenskerk in Hillegom. De aanvang is 8 uur en de toegang is

Deze past er natuurlijk heel erg goed bij de temperaturen van op dit moment. Hoorde Cliff Richard met natuurlijk het nummer Summer Holiday. Ik heb nog een berichtje, zaterdag 30 mei. En dan voert het koor de Troubadours uit Oesgeest in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Die vindt u aan de Voorstraat nummer 24. Zij zingen dan het Requiem van Mozart. Het koor onder leiding staat van Erik van Balen zal worden begeleid door een symfonieorkest van het LKA. O uit Leiden en solisten zijn sopraan Isabelle Delamar en alt Irene Verburg en tenor Steven van der Linden en de bariton Luca van de Boer. Het begint om 8:15. De toegang is €25. In deze kerk is het lekker fris 's avonds volgens mij.

En dat was natuurlijk Buddy Holly. Vroeger hadden ze van die hele korte plaatjes. En deze duurde 2 minuten en 6 seconden. Buddy Holly dus met Brown Eyed Handsome Man. Ik heb nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Aanstaande zaterdag 30 mei organiseert Warmerdam Hulpmiddelenbedrijf een onderdeel van Warmerdam Revalidatieservice in Noordwijkerhout in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een scootmobiel en driewieler wendigheidscursus. En tijdens deze cursus leert men veilig omgaan met een scootmobiel of een driewielerfiets. Het is op de Herenweg nummer 112 en het duurt van 9 uur tot 1 uur. De deelname is gratis en de koffie staat klaar.

Dat was Dance the Night Away op iedere Line Dance avond een aantal jaren terug. Werd dit muziekje natuurlijk wel een keertje gedraaid. En dat was natuurlijk een nummer van de Mavericks. Dit kwam uit een country Line Dance CD. 4 stuks nog wel. En daar staan ze nu dan toch wel leuke nummertjes op. En zijn er nog Line Dance verenigingen? Ik zou het wel eens graag willen weten. Altijd een berichtje sturen naar redactie@bollestreekomroep.nl.

De waren Willem Duin en Sjoutje Spijker, oftewel het duo Mouse en McNeil. En zij brachten het nummer Helloa. Onze eerste uurtje zit er alweer op. Dat wil zeggen, Koen heeft nog een stukje filmmuziek uitgezocht. Tot het nieuws van 11 uur hoort een stuk van The Bodyguard. En een film uit 1992 met in de hoofdrollen natuurlijk Kevin Costner en Whitney Houston. En de muziek werd gemaakt door Alan Silvestri. En u hoort het tot het nieuws van 11 uur.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar.

0: Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Tot 12 uur, de koffiemix.

Luisteraars, nogmaals van harte welkom. U luistert naar Bo, de omroep van de Bollestreek. En wij zenden uit op 105.3 FM en kanaal 43 van Ziggo. Dit is het tweede uur van ons programma Koffie Mix. Achter de schuif technicus Koen Maas en achter de microfoon uw gastheer Floor Vink.

gaan we doen in het tweede uur. Natuurlijk rond 11:30 het nieuws en het weer van Bo. Rond 11:45 de verjaardagskalender van Oh Ja. En we gaan natuurlijk u verblijden met heel veel berichtjes die we aan u kwijt willen. Er wordt van wat georganiseerd in de regio. En we gaan natuurlijk ook muziek draaien. Ieder half uur draaiden we een nummer van onze artiest van de dag. En dat is dit keer Tom Jones.

En dat was natuurlijk onze artiest van de dag, Tom Jones, met het nummer Love Me Tonight. Tom Jones is zeer populair in Engeland in de jaren 70. Hij maakt grote optredens en grote shows. Zeker zo populair als Elvis in Amerika. En vandaar dat hij ook een keertje naar Amerika toe gevraagd wordt. En daar gaat hij optreden in Las Vegas met een super grote show. En ook in de jaren 90 is hij zeker nog niet uitgebonjourd. Hij brengt een LP uit waarvan een nummer een single wordt. En dat is de Sexbomb. En dat wordt de grote wereldhit. En past naadloos bij zijn nog immer geweldige macho uitstraling.

Weer zo'n onbekend duo, dit keer Hessel en Ineke. En zij hadden het over de hele wereld mag het weten. Nederlandstalig nummer, iedere tweede muziekje in ieder half uur is een Nederlandstalige in dit programma. We hebben nog een berichtje. Zaterdag 30 mei, organiseert de historische kring Voorhout weer een café. Dit keer zijn te gast Marjolein van der Jacht en Wilfred Simons. Ze houden een lezing over Herman Boerhaven. De lezing vindt plaats in de BNS in Voorhout. Dat vindt u aan de Rijnsburgerweg nummer 4. En begint om 11:15. En de toegang is gratis.

En dat waren de broertjes Don en Phil Everly dus met Should We Tell Him. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Aanstaande zaterdag 30 mei houdt de jeugdafdeling van muziekvereniging Adest Musica een open huis. Belangstellenden kunnen vanaf 10 uur tot 12 uur terecht in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan nummer 40A om te ontdekken wat de vereniging voor kinderen te betekenen heeft. U kunt zich natuurlijk aanmelden. Donderdag 28 mei via adeskids@adesmusica.nl. En voor het open huis zelf hoeft men zich niet vooraf aan te melden.

Dat was een van de rustige nummers van The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Nummer Good Luck Charm. Ik heb nog een berichtje, het gaat over het volgende uit Warmond. In het kader van een langerlopende burgerwetenschapproject Oeverplanten organiseert Centrum Koudehoorn Naturalis en de Universiteit Leiden op zondag 31 mei een oeverinventarisatie. Het gaat over herkennen van bepaalde plantensoorten. Het duurt vanaf 2 uur tot 4 uur en wordt begeleid door een ervaren onderzoeker van Naturalis. Deelname is gratis en aanmelden kan via info@koudehoornontdekken.nl.

rustpuntje in deze muzikale show van de Koffiemix. Dit keer de groep Sound Vision nogmaals. We hebben nog een berichtje en dat gaat over de volgende. Zondag 31 mei wordt in Huis Dever in Lisse, die vindt u aan de Herenweg 349A, opgetreden door strijkensemble La Tempesta. Het programma varieert van barokken tot romantiek. Het concert duurt vanaf 3 uur tot 5 uur, inclusief pauze. En de toegangsprijs bedraagt €15. En kaartjes kunt u reserveren via meermuziek@hotmail.com.

0: Dat waren de dames Maywood. Ze gingen natuurlijk naar Rio de Janeiro. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollenstreek.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollenstreek gelezen door Floor Vink. Aanstaande weekend is in het landgoed Keukenhof een buttonpop voor de zoveelste keer. Voor de 13e editie dus. Het tributfestival vindt plaats op zaterdag 30 mei en blijft dit jaar zijn 13e editie. Volgens de organisatie blijft de populariteit van deze acts groeien. En buttonpop trekt jaarlijks veel muziekliefhebbers door de combinatie van bekende muziek, een ontspannen sfeer en overzichtelijk terrein. Het festival heeft 2 buitenpodia zonder overlappende speeltijden. Er zijn 8 nationale en internationale top-tributes. Het is helaas voor de andere mensen die daar naartoe willen uitverkocht al. En wij gaan naar een ander berichtje. En dat gaat over het volgende. Menko Wiersema gaf op de dag van de Noordwijkse geschiedenis een lezing met als titel De strijd om de boulevard van 1970 tot heden. En de lezing werd zeer druk bezocht. En omdat het onderwerp nog steeds actueel is Menko Wiersema te gast in het tv-programma Bollenstreek van Toen en in gesprek met Wilma de Goedmondson. Nog een berichtje. De reddingsboot Paul Johannes en de kusthulpverlening van de KNRM. Reddingsstation Noordwijk zijn dinsdagmiddag op zoek geweest naar 2 zwemmers. Rond 2 uur kwam de melding dat 2 zwemmers zich ter hoogte van Langewelde Slag in een mui zouden bevinden en de zee ingetrokken zouden worden. De KNRM gingen samen met strandpolitie, ambulancedienst en de brigade ter plaatse. En eenmaal op de locatie waren geen personen in zee zichtbaar. Kort nadat de ervarende eenheden hun eerste zoekslag waren begonnen, kwam het bericht dat de personen uit zee waren gekomen. En de zoekactie kon worden afgeblazen. Dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdag een afwisseling van wolken en zon. De lokale bui in het zuidwesten is niet helemaal uitgesloten. In de middag blijft het droog met zonnige perioden, met hier en daar wat sluierenbewolking. In de avond blijft het droog tot de zonsondergang. Zonnig. En om 10 uur is het van noord tot zuid zo'n 13 tot 20 graden. Donderdag wordt het op de meeste plaatsen enkele graden warmer dan woensdag. Bij een zwakke oostenwind wordt het ongeveer 19 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Vrijdag draait de wind naar oost, via zuidoost naar zuidwest en voert warme lucht aan. Het wordt op grote schaal zomers warm en in het zuidoosten kan er zelfs lokaal tropisch worden met maximaal rond de 30 graden. De dagen daarna neemt de kans op buien geleidelijk toe. In het weekend kan het een landinwaartse regionaal nog 25 graden worden en op lange termijn liggen de maxima waarschijnlijk veelal tussen de 19 en 23 graden. Dat is vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.

Never Fall In Love Again, een nummer van onze artiest van de dag. Iedere half uur draaien we een nummer van hem. Tom Jones dus vandaag. In 2006 wordt Tom Jones door koningin Elisabeth geslagen tot ridder. Een jaar later verzorgt hij een spectaculair optreden tijdens het concert voor Diana in het Wembley Stadion in Londen. En in 2012 wordt hij jurylid van de Britse versie van The Voice. Intussen woont Tom afwisselend in Los Angeles en Wales. En hij geniet van zijn jeugdliefde Melinda, waar hij al meer dan 50 jaar mee getrouwd is, en van zijn kleinkinderen.

En dat was Stef Eckel. En hij ging op een terrasje. Ja, dat zijn veel mensen die daar gebruik van maken van dat soort terrasjes. Zoals bijvoorbeeld bij ons in rondom de Witte Kerk. Daar is het goed toeven op alle terrasjes met zon in je gezicht. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het dierenasiel in Noordwijk. Zondag 31 mei organiseert het dierenasiel Offum in Noordwijk. En dat vindt u aan de Laagweg nummer 2 een open middag. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 1 uur en 4 uur om een kijkje te nemen in het asiel. En bovendien kunnen bezoekers hun kat laten chippen en direct laten registreren. En u bent daar natuurlijk van harte welkom.

Ja, dit was dan de Sir Cliff Richard. Want ja, zo moet hij tegenwoordig genoemd worden. Want ook hij werd onderscheiden door koningin Elisabeth voor zijn werkzaamheden voor de jeugd. Voor wat betreft tennis op Wimbledon. Cliff Richard dus met In the Country. Ik heb nog een berichtje. Dat gaat over het Trefpunt. Zondag 31 mei, sorry. In het Trefpunt in Warmond is de finale van het Monwert Jeugdconcours. De derde editie van het jeugdconcours. Klassieke muziek wordt georganiseerd door het Theater Trefpunt, de Kunstweek en Monwert Concours in Warmond. De finalisten zijn ingedeeld in allerlei leeftijdscategorieën. De finale begint om 14:30 en de toegangsprijs bedraagt €7,50. En kaarten zijn verkrijgbaar via www.theatertrefpunt.nl.

het was natuurlijk Buddy Holly met Early in the Morning. Allerlei kleine liedjes van 2 minuten en 30 seconden. Dus op deze grote cd. Buddy Holly dus met Early in the Morning. Ik heb de lijst van er even bijgepakt. Dus we moeten even een paar mensen feliciteren. Mevrouw Komen is 29 mei jarig. Dat wordt ze 80 jaar. En de heer Piet Broekhoff, neem ik aan, P. Broekhoff, 29 mei wordt het 80 jaar. Dat zal waarschijnlijk wel Piet Broekhoff van het Julianaplein zijn, denk ik zo. Ja, en, wordt ook 80 jaar, Piet. En 31 mei is mijn zoon jarig. 31 mei wordt hij ook alweer behoorlijke leeftijd. En Richard van Harte, proficiat alvast. We eten er een weekend een taartje op. En vandaag is mijn achterkleindochter... een kleinkind is, Nine is jarig en ze wordt vandaag 1 jaar. Ja, dat wordt feest vanavond.

En dat kwam uit de CD Dance the Night Away, I Want You Bad. En we hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Het WK kondigt zich aan. Voorafgaand aan het WK-duel tussen Nederland en Japan zal op zondag 14 juni in Café de Engelen in Lisse een voetbalquiz worden georganiseerd. Er is plek voor zo'n 12 teams van 5 personen die om 7 uur worden verwacht. En om 7:30 is er een Oosters buffetje met aansluitend 2 quizrondes. Daarna kan de wedstrijd Oranje-Japan worden gezien en de deelname kost €22,50. De organisatie van de quiz is in handen van Quiz op je Club.

En dat was popmuziek van vaderlandse bodem. We hoorden de groep Shocking Blue met natuurlijk een zangeres Mariska Veres met Never Marry a Railroad Man. En we gaan kijken of Koen er nog eentje op heeft staan. Ja, we gaan naar de Ohio Express.

En deze mannen begrepen dat het naar het 12 uurtje toe loopt. Met andere woorden, yummy, yummy, yummy. Oftewel, lekker, lekker, lekker. Dat waren de mannen van Ohio Express. Wij gaan in ieder geval afscheid van u nemen met een stukje filmmuziek uitgezocht door Koen. We danken u voor het luisteren. We hopen u volgende week weer te treffen. Zelfde tijd, zelfde zender. En veel plezier straks met Willem en met het lunchuurtje. En u gaat luisteren naar een stukje muziek van de Secret Garden. Een album met 13 nummers, maar onder het winnend liedje Nocturne van het Eurovisie Songfestival van 1995. Veel plezier vandaag. Doe rustig aan met het zonnetje. En graag tot volgende keer. Tot ziens.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen.

0: problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
16: Willem van Zuilen.

hij is lekker, hè? Ja, dat is wel. Het beste moet Tino Martin en zijn meest recente, wat een heerlijke plaat. Bedankt aan de mannen van de koffiemix. Voor de afgelopen 2 uur informatie en muziek op Omroep Bo. Welkom bij 12 uurtje de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille op de Omroep van de Bollestreek. Tot 1 uur, jouw muzikale ondersteuning. Het ritme van de woensdag. Minder warm als gisteren. En ik ben daar blij mee als ik heel eerlijk ben. Zullen we Sieneke even draaien? Doen we!

0: kennen hem nog van Rob Zoren en van Hanny. Nu heeft Sieneke er ineens mee. Ik doe wat ik wil. Dit
1: is 12 uurtje.
2: Willem van Duinen.

je dit Nederlandstalige popmuziek noemen? Ik dacht het wel, hè? Ja, wel. Woensdagmiddag. Jij luistert naar de radio. En dit is jouw muzikale ondersteuning. Welke muzikale week dus weer door midden. Van Fleming was dat op Marupo. Het moet ook gezellig zijn, hè, om naar de radio te luisteren. De 2.0 uitvoering, de 2.26 uitvoering. Van de geur van je huid, Danny Nico.

Wat een heerlijk gezellig nummer, hè? Danny Nicolai. En het verhaal van de geur van je huis. Regenboog. Oh nee. Heb ik dat weer? Robert Pater.

lekker hoor dit. Ik weet niet echt. Lekker, luister, smartlapje. Maar ik denk 12 uur. Heel veel fijn. Muzikale mengelmoes, muzikaal ratatouille, hak op de tak, noem alles maar op. Dat je nog bij me wil zijn. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Je hoorde Robert Pater in 12 uurtje op de Omroep van de Bollestreek. Zullen we naar het nieuws gaan met de Beatles en haar film?

0: Bo. Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Drumfanfare Saint Cecilia uit Voorhout heeft tijdens het Pinksterweekend meegedaan aan het jaarlijks Schuttersfeest in Duitsland. De muzikanten hebben verschillende parades gelopen en hun streetshow Formule 1 opgevoerd tijdens het feest van Schuttersvereniging Sint Sebastianus. Na optredens, een bezoek aan de kermis en een overnachting in Duitsland is de groep weer teruggekeerd naar Voorhout. Bewoners van de straat Voerman in Lisse hebben zich geplaatst voor de landelijke finale van Kern met Pit. Met hun project De Voerman Vergroenen hebben zij hun straat groener gemaakt en een gezamenlijke pluktuin aangelegd. Dit hebben de bewoners gedaan om meer ontmoeting en contact in de wijk te stimuleren. Vrijdag hebben 12 buurtinitiatieven uit heel Nederland meegedaan aan de finale in Utrecht. De winnaar ontvangt €3.000 voor verdere uitbreiding van het project. En een groep inwoners en organisaties zijn een campagne gestart tegen nachtvluchten van Nederlandse luchthavens. Met de actie Dag-Nachtvluchten hebben de initiatiefnemers gevraagd om een vliegverbod tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Volgens de organisaties hebben omwonenden van Schiphol veel last van geluidsoverlast en slaapverstoring. De standpunten en eisen zijn inmiddels aangeboden aan het kabinet. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van Zuilen.
5: Dit is Bo.
4: 12 uurtje.
6: Jij, de radio en Willem van Zuilen.

afgelopen vrijdag uitgekomen. En nu al een knoert voor dit aan het worden. En we hebben het allemaal kunnen zien, hè, de laatste paar dagen. We moeten er alleen even naar de zee, of naar het strand, de boulevard. Rutger van Barneveld is een nieuwe single. Het zou eens een hele grote zomer dit kunnen worden. Ik wil de zon zien zakken in de zee op de omroep van de Bollenstreek. Leuk dat je luistert trouwens na 12 uurtje. Wou die ook nog maar een keer draaien, want die gaat ook hard, hè? Ja, die gaat ook hard. In de Nederlandstalige top 30.

Heerlijke plaat, heerlijke plaat. Uit een Nederlandstalige hitparade van dit moment. Het ritme van de nacht van Bodhi van der Brink. Uit Haarlem. Van Haarlem op deze woensdagmiddag even naar het noorden van Nederland. Toen hij nog Nederlandstalig zong. Verlangen naar jou, dit is Bouke.

The Bellamy Brothers, Howard and Eric Bellamy, and Let Your Love Flow op de radio. En dit is gezellig, dit is gezellig. Dit is Rick de Jong. En doen wij nog maar een rondje.

Doe nog maar een rondje, de hele boel is totaal los. Nou ja, dat kan toch. Woensdagmiddag. Het muzikale ratatouille met de meester zelf. Ik zie...

van die vele meesterwerkjes van deze man. André Hazes in 12 uurtje op de omroep van de Bonnenstreek in het lunchprogramma waarin we muzikaal zo vaak van de hak op de tak springen. Het is koud zonder jou was dat. En dit is Ilse. Get it right. Welke Ilse? Ilse de Lange natuurlijk. Wist je wel, hè?

Heerlijke, open, eerlijke country rock. Van Ilse de Lange. Een 12 uurtje op deze woensdag. Mooi, mooi, mooi. Get it right op de radio. Ja, ik heb nog wat leuke muziek voor je tot aan het nieuws en de reclame. En dan zien wij elkaar morgen weer. Morgen weer. Nou ja. Nou, zo vroeg ben ik er nog niet, hoor. Om dat voor je te zeggen morgen. Om dat nu voor jou morgen te beloven. Vrienden, tot morgen. Luister nog even mee naar Grat Damen. Het ontbijtje van morgen. Ik

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal.

0: al en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: De Omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

0: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Vrijwilligers van de Duin en Bollen Vierdaagse kunnen gratis toneelles volgen. De organisatie van het wandelevenement start deze opleiding. Zij leren acteren en improviseren van trainingsacteur Kimberly van Loon. De vrijwilligers spelen in de komende editie kleine rollen langs de route. Zo wil de organisatie de sfeer van de wandeltocht groter maken. De gemeente Teylingen werkt met 17 andere gemeenten aan suïcidepreventie. Dat gebeurt door een nieuwe wet die sinds 1 januari geldt. Het college van burgemeester en wethouders meldt dat er een regionaal plan is gemaakt. Dat plan richt zich op beter opletten, goed samenwerken en hulp aan groepen met meer risico. Jongeren van 12 tot 27 en agrariërs krijgen hierbij meer aandacht. De KNRM in Noordwijk zocht dinsdagmiddag naar twee zwemmers. De melding kwam rond 2 uur vanaf de Langevelderslag. De zwemmers zouden in een mui zitten en de zee in worden getrokken. De KNRM ging samen met hulpdiensten kijken naar die plek. Daar waren geen mensen in zee te zien. En even later bleek dat de zwemmers zelf uit zee waren gekomen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.

0: precies. Volgens het college van BMW is de straat te smal voor vrachtverkeer. En aan beide kanten komt nu een bord met een maximale breedte. Daardoor kan de gemeente overtreders makkelijker beboeten. Twee jongens hebben een zwembadverbod gekregen voor de Vossen in Hillegom. Zij waren zaterdag betrokken bij een vechtpartij bij het zwembad. De politie kreeg rond 5 uur een melding over de vechtpartij. Daarbij zou mogelijk een mes zijn gezien. Toen agenten aankwamen was de situatie weer rustig. Bij de twee jongens vonden agenten een mes en dat mes is in beslag genomen. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.

0: Haasbo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Vrijwilligers van de Duin en Bollen Vierdaagse kunnen gratis toneelles volgen. De organisatie van het wandelevenement start deze opleiding. Zij leren acteren en improviseren van trainingsacteur Kimberly van Loon. De vrijwilligers spelen in de komende editie kleine rollen langs de route. Zo wil de organisatie de sfeer van de wandeltocht groter maken. De gemeente Teylingen werkt met 17 andere gemeenten aan suïcidepreventie. Dat gebeurt door een nieuwe wet die sinds 1 januari geldt. Het college van burgemeester en wethouders meldt dat er een regionaal plan is gemaakt. Dat plan richt zich op beter opletten, goed samenwerken en hulp aan groepen met meer risico. Jongeren van 12 tot 27 en agrariërs krijgen hierbij meer aandacht. De KNRM in Noordwijk zocht dinsdagmiddag naar 2 zwemmers. De melding kwam rond 2 uur vanaf de Langevelderslag. De zwemmers zouden in een mui zitten en de zee in worden getrokken. De KNRM ging samen met hulpdiensten kijken naar die plek. Daar waren geen mensen in zee te zien. En even later bleek dat de zwemmers zelf uit zee waren gekomen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang aan het komen. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. Onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meer staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag. De andere kant op dus. Tussen Kanaleneiland en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. En dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële website. App Store. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een kettingbotsing zorgde dinsdagmiddag voor veel vertraging bij Sassenheim. Het ongeluk gebeurde op de Van Pallandlaan. Twee auto's en een bedrijfsbusje raakten erbij betrokken. De achterste auto raakte totaal los. Die auto en het busje zijn met veel schade weggesleept. Niemand raakte gewond bij de botsing.

0: Agenten aankwamen, was de situatie weer rustig. Bij de twee jongens vonden agenten een mes en dat mes is in beslag genomen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang gekomen, met inmiddels zo'n 80 kilometer file. Veelal dagelijkse files gelukkig, dus weinig bijzonderheden. Wat opvalt is de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. De vertraging is 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. Een stukje verderop op dezelfde A12 bij Nieuwebrug, daar staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ook 10 minuten. A15, Europoort Rotterdam, voor afrit Brielen een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De jongen zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. En voor de woensdag een behoorlijk drukke avondspits met ruim 120 kilometer file. De meeste oponthoud zien we daar op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het Prins Klausplein staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht voor Zoetermeer is een auto gestand met pech. Vanaf Voorburg kom je daar in een file van 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En een stukje verderop op dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht bij de meer een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging nogmaals een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Vrijwilligers van de Duin en Bollen Vierdaagse kunnen gratis toneelles volgen. De organisatie van het wandelevenement start deze opleiding. Zij leren acteren en improviseren van trainingsacteur Kimberly van Loon. De vrijwilligers spelen in de komende editie kleine rollen langs de route. Zo wil de organisatie de sfeer van de wandeltocht groter maken. De gemeente Teylingen werkt met 17 andere gemeenten aan suïcidepreventie. Dat gebeurt door een nieuwe wet die sinds 1 januari geldt. Het college van burgemeester en wethouders meldt dat er een regionaal plan is gemaakt. Dat plan richt zich op beter opletten, goed samenwerken en hulp aan groepen met meer risico. Jongeren van 12 tot 27 en agrariërs krijgen hierbij meer aandacht. De KNRM in Noordwijk zocht dinsdagmiddag naar twee zwemmers. De melding kwam rond 2 uur vanaf de Langevelderslag. De zwemmers zouden in een mui zitten en de zee in worden getrokken. De KNRM ging samen met hulpdiensten kijken naar die plek. Daar waren geen mensen in zee te zien. En even later bleek dat de zwemmers zelf uit zee waren gekomen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het westen van het land in volle gang, met bijna 100 kilometer file nog altijd. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knooppunt Hofvliet 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zo'n 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende 2 wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech bij Nieuwekerk aan de IJssel. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending. De mooiste man van Nederland komt uit Katwijk. Horecaondernemers zijn afhankelijk van jongeren. De schuldhulpverlening in Hillegom wordt aangepast. En de laatste triathlon Noordwijkerhout van organisator Saskia van Dam. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijwilligers van de Duin- en Bollenvierdaagse kunnen gratis toneelles volgen. De organisatie van het wandelevenement start deze opleiding. Zij leren acteren en improviseren van trainingsacteur Kimberly van Loon. De vrijwilligers spelen in de komende editie kleine rollen langs de route. Zo wil de organisatie de sfeer van de wandeltocht groter maken. De gemeente Teylingen werkt met 17 andere gemeenten aan suïcidepreventie. Dat gebeurt door een nieuwe wet die sinds 1 januari geldt. Het college van burgemeester en wethouders meldt dat er een regionaal plan is gemaakt. Dat plan richt zich op beter opletten, goed samenwerken en hulp aan groepen met meer risico. Jongeren van 12 tot 27 en agrariërs krijgen hierbij meer aandacht. De KNRM in Noordwijk zocht dinsdagmiddag naar 2 zwemmers. De melding kwam rond 2 uur vanaf de Langevelderslag. De zwemmers zouden in een mui zitten en de zee in worden getrokken. De KNRM ging samen met hulpdiensten kijken naar die plek. Daar waren geen mensen in zee te zien. En even later bleek dat de zwemmers zelf uit zee waren gekomen.

0: De mooiste man van Nederland komt dit jaar uit Katwijk aan Zee. De 19-jarige Yannick Tavernier heeft zondag de landelijke finale van Mr. Nederland gewonnen. Daarmee mag hij zich officieel Mr. Nederland 2026 noemen. En we spreken hem nu aan de telefoon. Yannick Tavernier, een hele goede dag.
1: Hele goede dag.
0: Ja. Wendt dat, de mooiste man van Nederland genoemd te worden?
1: Het begint langzamerhand een beetje tot me te komen. Maar het blijft toch wel eigenlijk een hele grote droom.
0: Ja? Waar ik in zit. Hoe is dat? Droom je hier al over sinds jongs af aan? Of is dit in de laatste jaren een beetje opgekomen?
1: Nou, om eerlijk te zijn is dit me heel erg komen overvallen. Ja? Ik ben in januari benaderd om mee te gaan doen. Want ik werd gescout via social media. En toen wist ik niet wat me overkwam. Ja. Ik dacht van, waarom ik? Dus toen ben ik uiteindelijk toch mee gaan doen. En in het begin had ik er niet per se heel veel hoop bij. Ik dacht van, ik doe mee en misschien biedt het wat kansen. En naarmate de tijd begon ik er steeds meer in te geloven. En uiteindelijk, de laatste week, toen dacht ik van, nu staan we er. Nu gaan we er gewoon voor. En toen ging ik gewoon volle vertrouwen die finale in.
0: Ja, en ik heb wel eens deelnemers van misverkiezingen gesproken. De vrouwelijke versies, maar eigenlijk nog nooit een man. Hoe gaat zo'n misterverkiezing in zijn werk?
1: Een misterverkiezing gaat in zijn werk doordat wij eigenlijk iets minder focussen op het catwalk gedeelte. Dus de manier waarop je loopt. Dat is voor de mannen eigenlijk veel simpeler. Gewoon heel zelfverzekerd eigenlijk, hè? Niet ingedoken. En de missen hebben eigenlijk echt technieken en manieren om echt te lopen. En er wordt heel erg gekeken ook, dat zal ook bij de missen zijn. Ik heb daar nooit aan meegedaan. Dus ik heb daar niet volledig ervaring in hoe dat gaat. Maar bij de mannen ging het ook heel erg om de uitstraling, de persoonlijkheid en je houding. En dan heb ik het zowel over je postuur als over je mentale, hè. Geloof je in jezelf of kom je een beetje onzeker over?
0: Oké. Zelfverzeker. Ben jij een zelfverzeker persoon?
1: Ik ben het wel steeds meer gaan worden. Ik vind het belangrijk in ieder geval dat je niet onzeker bent. Dat is vooral belangrijk. Kijk, zelfverzekerdheid moet natuurlijk niet egoïsme of arrogantie worden. Maar het is belangrijk dat zou ik gewoon aan iedereen überhaupt meegeven. Wees niet onzeker over jezelf. Je bent mooi zoals je bent. Het is de titel die ik nu met me heb. Dat is de mooiste man van Nederland. Dat is niet de knapste man. De knapste, dat is hartstikke discutabel. Ja. Maar binnen deze verkiezing heb ik wel deze titel gewonnen. En daar ben ik gewoon blij mee. En dat komt puur omdat ik gewoon blij ben met wie ik ben.
0: Ja. En dan gaan we even terug naar zondag. Hè. Toen werd je naam omgeroepen. Wat ging er door je heen?
1: Nou, ten eerste 3 keer checken of ik wel echt mijn naam hoorde als winnaar. Niet dat ik ga juichen en dat er opeens een andere winnaar voor mijn neus staat. Gewoon blijdschap. Heel veel blijdschap. Het publiek dat aanwezig was in die zaal, die was ook heel erg positief richting mij. Als ik opkwam, dan kreeg ik echt meteen aanmoedigingen naar me toe geslingerd. En dat heeft me echt heel veel goed gedaan. Ja, en toen mijn naam werd omgeroepen, werd er ook gejuicht. En dat doet je gewoon zoveel goed. Daar word je gewoon zo blij van. En de jongens waarmee ik de verkiezing heb gedaan, die hebben het me ook allemaal gegund. Die kwamen het podium op stormen, die hebben me opgetild, de lucht in gegooid. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch.
0: Ah, gaaf om te horen. Want je gaat nu wel alle mannen van Nederland vertegenwoordigen in Bangkok komende september.
1: Ja, dat is wel het plan, ja.
0: Ja, want jij gaat naar de internationale verkiezing. Mr. International heet dat?
1: Ja, Mr. International ga ik heen. En dan ga ik inderdaad Nederland vertegenwoordigen tegen allemaal andere landen.
0: Oké. En hoe ga je je daarop voorbereiden?
1: De exacte details, die moet ik zelf ook nog aanhoren, want we moeten de planning nog goed bespreken. Want we willen natuurlijk het traject zo goed mogelijk laten verlopen. Maar dat zal gewoon, je zou je een beetje een beeld kunnen krijgen van het nationale traject, maar dan gewoon nog intensiever, nog meer perfectionistisch en nog harder werken.
0: Dus eigenlijk zou jij binnen een half jaar of binnen 3/4 jaar van een Katwijker naar Mr. International, de mooiste man van de wereld, kunnen gaan.
1: Ja, de kans zit erin. Maar maak je geen zorgen, ik blijf nog steeds Yannick de Katwijker. Daar hoef je geen zorgen over te maken.
0: Yannick de Katwijker, heel goed. Wel Mr. Nederland 2026, zo mogen we je wel noemen. En in september ga je dan voor die internationale titel. Yannick, hartelijk bedankt voor je tijd en heel veel succes. En zodra het zover is, dan spreken we elkaar weer, want dan wil ik het er fijne van weten.
1: Ja, jullie hartstikke bedankt sinds dag 1, zodat het bekend was dat ik een finalist was, dat jullie me al hebben geholpen. Ik waardeer het heel erg en ik hoop jullie inderdaad snel weer terug te spreken als winnaar internationaal.

0: De horeca in de regio draait voor een groot deel op jonge medewerkers. Volgens het UWV is 60% van de mensen die in de horeca werken tussen de 15 en 25 jaar. Maar juist die groep jongeren wordt de komende jaren kleiner. Tegelijkertijd blijft de vraag naar horecapersoneel hoog. Daarover praten we met Sjoerd Hogervorst van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noordwijk. Dag Sjoerd.
1: Dag Jordan.
0: Dag. Ja, het UWV waarschuwt dat de horeca in de regio sterk leunt op jonge arbeidskrachten. Herkent u dat beeld in Noordwijk?
1: Ja, dat is een beeld dat wij als belangenvereniging zeker ook terugzien bij onze leden.
0: Ja. En uit hoeveel het UWV zegt 60%. Hoeveel is dat in Noordwijk?
1: Wij hebben die cijfers niet in die zin paraat dat we die precies weten. Maar als ik om me heen kijk en de geluiden van leden hoor, dan is dat wel iets wat wat we terugzien. Waar we ook zeker van weten dat zo is.
0: Ja, dus rond de 60% neem ik aan.
1: Ja, dat zou wel rond die, percentage liggen.
0: En merken die horecaondernemers dan nu ook dat het al lastiger wordt om jongeren te werven? En dan vooral voor avonden, weekenden en we staan aan de voet van het zomerseizoen.
1: Ja, je merkt dat er wel een verandering door de jaren heen heeft plaatsgevonden. En dat is dat jongeren steeds flexibeler willen zijn in de momenten waarop ze willen werken. Dus dat zij graag het heft in eigen handen hebben om wat betreft roosters. Dus ja, dat geeft enige druk op beschikbaarheid. Je hebt gewoon wat meerdere medewerkers per locatie nodig om aan al die wensen te kunnen gaan voldoen. Dus we merken wel dat dat door de jaren heen wat veranderd is.
0: Ja. En hoe reageren die ondernemers daar dan op? Laten ze zelf hun roosters invullen? Of,
1: tegenwoordig heb je eigenlijk allemaal software. Alles is geautomatiseerd. Medewerkers kunnen zelf hun beschikbaarheid aangeven. Dat is ook allemaal veel flexibeler geworden. Dus de ondernemers zijn daar wel mee ingebogen. Maar je merkt gewoon wel echt dat je daardoor wat meerdere mensen op de payroll hebt staan per locatie. Die planning wat dat betreft wordt wat lastiger. Maar de automatisering daarin die maakt het makkelijker.
0: Oké. Nou, dat is wel een verbetering. En het UWV geeft ook aan dat het aantal jongeren de komende jaren gaat afnemen. En dat bijna 8 op de 10 jongeren al betaald werk heeft. Ja, hoe gaan de ondernemers daar dan straks mee om als ze nog minder werknemers kunnen vinden?
1: Ja, ik denk dat daar meerdere oplossingen voor zijn of meerdere uitdagingen ook. Enerzijds zijn wij natuurlijk steeds verder aan het automatiseren in de horeca ook. Een robotje aan tafel is nog niet gewend, maar denk bijvoorbeeld aan een AI-telefoonassistent die door al wat bedrijven wordt ingezet, waardoor je niet standaard iemand meer nodig hebt die de hele avond de telefoon aangenomen. Of dat de telefoon de hele avond aangenomen moet worden. Maar ook zou je moeten kijken naar wat er door de jaren heen al steeds meer plaatsvindt, is dat er ook een gedeelte wordt door arbeidsmigranten wordt ingevuld. Denk daarbij aan stewarding, housekeeping, spoelkeuken, dat soort werk. Dat wordt nu veelal ingevuld door arbeidsmigranten. Maar daar komt het volgende probleem weer. En dat is de huisvesting van die arbeidsmigranten. Dus ook in het gemeentelijk beleid zal er, als de gemeente Noordwijk graag badplaats wil blijven, zal daar een oplossing voor moeten worden gezocht.
0: Ja, dus als de jongeren weg gaan vallen, dan neemt de druk op arbeidsmigranten, die neemt dan toe?
1: Die neemt verder toe. Je ziet het eigenlijk al gebeuren in de agrarische sector. En door de jaren heen is dit ook in de horeca steeds een steeds belangrijker doelgroep geworden voor om te werken.
0: Ja.
1: Ja, omdat je ziet dat vroeger eigenlijk alle jongeren begonnen in de afwas bij een restaurant en groeiden zo door. En inmiddels is de vraag zo groot aan de voorkant dat je het eigenlijk niet meer kan invullen en dat het ingevuld wordt met buitenlandse medewerkers.
0: Ja, en het langer vasthouden van personeel. Kijk, voor sommige jongeren is het een vakantiebaantje of een zomerbaantje of zo.
1: Ja.
0: Het UWV zegt van, nou ja, probeer ze vast te houden, eventueel met een lekker salaris. Is dat mogelijk?
1: Ja, nou, door de jaren heen is de horeca-CO dermate aangepast en de loontabellen zo aangepast dat vroeger stond horeca altijd bekend om hard werken en weinig verdienen. Maar door de jaren heen is dat al zo aantrekkelijker geworden dat die voorwaarden denk ik wel op orde zijn inmiddels. Dus ja, je moet het ook gaan vinden in de secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat begint al bij jongeren door ze extra training te geven. Te enthousiasmeren ook voor het vak.
0: Ja.
1: En dat is ook iets waar de landelijke KN zich ook voor inzet. En ook met scholen bezig is om het beroep weer aantrekkelijk te maken. En ook de opleidingen die door de jaren heen een beetje leeg zijn gelopen, om die ook weer verder aan te sterken. En dat is ook zeker de landelijke afdeling van de KN die zich daar vol voor inzet. In samenwerking met scholen.
0: Ja, nou duidelijk. Dat is dus de situatie over de afhankelijkheid van jongeren in de horeca van Noordwijk. Sjoerd Hoogvorst van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
1: Een kettingbotsing zorgde dinsdagmiddag voor veel vertraging bij Sassenheim. Het ongeluk gebeurde op de Van Pallandlaan. Twee auto's en een bedrijfsbusje raakten erbij betrokken. De achterste auto raakte totaal los. Die auto en het busje zijn met veel schade weggesleept. Niemand raakte gewond bij de botsing. Bij de binnenweg in Noordwijk komt een extra verkeersbord dat zwaar vrachtverkeer moet tegenhouden. Bewoners klagen al langer over vrachtwagens die winkels bevoorraden. Deze leiden tot schade en onveilige situaties. Volgens het college van BMW is de straat te smal voor vrachtverkeer. Aan beide kanten komt nu een bord met een maximale breedte. Daardoor kan de gemeente overtreders makkelijker beboeten. De gemeente Katwijk houdt een informatieve sessie over nieuw strandbeleid. Het huidige beleid is verouderd en moet duidelijker worden voor de praktijk. De gemeenteraad van Katwijk wil graag horen wat inwoners en betrokkenen van de plannen vinden. Het gaat onder meer om strandpaviljoens en strandhuisjes die mogelijk het hele jaar gebruikt mogen worden. Ook ruimere openingstijden en een opruimplicht voor hondenpoep staan in het plan. De bijeenkomst is op 4 juni om 19:30 in het gemeentehuis.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen. De inspectie gaat kijken naar de rol van de betrokken instanties. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. En morgen nog wat warmer dan vandaag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet nog een kleine 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nieuwebrug gebeurde een ongeluk. De vertraging is opgelopen tot een klein kwartier. En tenslotte een auto met pech op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Die is gestrand bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vertraging een kleine 10 minuten ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag start vrij zonnig met enkele wolkenvelden. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 11 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig. In de middag loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Het blijft droog en er is genoeg zon. Soms staat langs de kust een krachtige wind. En donderdagavond blijft het helder en een beetje licht bewolkt. De temperatuur daalt langzaam naar ongeveer 15 graden. Ook in de nacht blijft het droog met een zwakke tot matige noordoostenwind.

0: BNW van Hillegom hebben het beleid om mensen met schulden te helpen opnieuw vastgesteld. Er is speciaal aandacht voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. U hoort wethouder Jeroen Nederpelt in het programma BNW van Hillegom.
1: Jongeren met schulden zijn natuurlijk heel erg lastig. Want als je als jongere al in de schulden terechtkomt, probeer dat dan maar eens de rest van je leven weer op de rails te krijgen. En het schijnt ook dat, dat zegt de nationale ombudsman ook, jongeren die bijvoorbeeld in de bijstand zitten, die zijn extra gevoelig voor schulden. Het heeft er ook mee te maken dat als je 18 wordt, dat je dan op een gegeven moment een hele lading verantwoordelijkheid krijgt. Maar je kan ook ineens een creditcard bestellen. En je kan ineens, zorgverzekering of zorgtoeslag kan bijvoorbeeld veranderen. En dat heb je dan van de een op de andere dag. En als je dat op dat moment nog niet voldoende in snotje hebt als jongere, ja, dan kan je wel in de problemen komen financieel gezien. En met alle gevolgen van dien.
2: Oké, en hoe weet u dan dat inwoners van Hillegom in de problemen zitten? Dat ze last hebben van schulden? Moeten ze dan ergens zelf aanbellen bij de ISD of zo? Moeten ze zich ergens melden? Hoe gaat zoiets, weet u dat?
1: Nou, er zijn verschillende opties. Dat kan natuurlijk dat we dat... Nou, ten eerste ziet ook een landelijke trend. Dat heeft er ook mee te maken, dingen als Klarna. Waar jongeren als het ware tegenwoordig al in de winkel een stuk kleding mee kunnen nemen. En dan zeg ik betaal hem achteraf. Dat is gek. Normaal betaal je bij de kassa. Maar ook online kunnen ze natuurlijk alles via Klarna bestellen. Dus een landelijke trend zien we. Is een reden om dat beleid aan te passen. Ten tweede kunnen jongeren soms zien. Zijn er gewoon letterlijk betalingsachterstanden en aanmaningen. Ik weet niet precies of de ISD dat ziet. Maar dan komen er wel signalen. Kunnen er signalen binnenkomen van er is wat aan de hand. Maar jongeren kunnen ook zelf aankloppen bij de ISD of bij voor iedereen bijvoorbeeld. Als ze vragen hebben. Ja, dat kan wel een bruggetje zijn om eens een keertje goed naar situaties te gaan kijken.
2: Ja, want de crux is zo snel mogelijk melden en zo snel mogelijk behandelen. Zou ik maar zeggen, tussen de aanhalingstekens.
1: Ja, op tv hoor je ook wel eens van als we alle schulden in Nederland zouden kwijt. We geven meer geld uit op dit moment aan het oplossen van sommige schulden. Dan dat we eigenlijk schulden hebben. Als je dat een beetje gaat optellen over een aantal jaren, dat is natuurlijk wel lastig. Ja. Dus eigenlijk wil je dat zo vroeg mogelijk in de kiem smoren dat er echt problemen gaan ontstaan.
2: Okay. U heeft er een klap op gegeven. Moet de gemeenteraad er dan nog een beslissing?
1: Ja, die gaat dat inderdaad ook vaststellen, het schuldbeleid. Dus als daar nog puntjes op die je moet, of ze willen wat anders, of ze vinden het heel slecht, dat kan natuurlijk. Dat is aan de raad.
2: En is het nieuwe beleid voor volgend jaar, neem ik aan?
1: Ja, voor 27. Volgens mij is het voor 3 of 4 jaar dat we dat dan weer... Het is eigenlijk klein nuanceverschil. Het is geen totaal nieuw beeld, maar wel even wat extra aandacht op de jeugd. En dan vooral die nieuwe ontwikkelingen rondom Klarna, wat je ziet. Maar ook crypto trouwens. Ja. Dat is ook natuurlijk het beeld van de jeugd. Snel rijk worden, veel geld verdienen, TikTok, Instagram. Nou goed, we kennen het allemaal wel. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk niet de beste signalen.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen rondom het Oosterduinse meer. Op 14 juni wordt voor de 34ste keer de triathlon van Noordwijkerhout gehouden. De belangstelling is opnieuw groot, want kort na de opening van de inschrijving waren alle startnummers alweer vergeven. Voor organisator Saskia van Dam wordt het een bijzondere editie. Na 5 jaar neemt zij afscheid en draagt ze het stokje over. En hoe dat voelt, dat vragen we aan haarzelf. Dag Saskia.
1: Dag.
0: Ja, waarom is dit dan het moment om afscheid te nemen na 5 jaar?
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd al gezegd, ik ga dit 5 jaar doen. Het is best een intensieve taak. Je bent druk bezig om alles natuurlijk op poten te zetten. De eerste jaren waren we echt druk bezig om alles te fine-tunen. Je moet draaiboeken schrijven, veiligheidsplannen moeten up-to-date zijn. Dat zijn best wel eisen die er tegenwoordig wel bijgekomen zijn.
0: Oké. En die gaan niet elk jaar mee hetzelfde, die moeten elk jaar aangepast worden?
1: Soms wel. We deden natuurlijk eerst de editie als een klein stukje Oosterduinse meer en dan in het zwembad. Op een gegeven moment zijn we natuurlijk overgestapt om alles bij het Oosterduinse meer te doen. Alles moest opnieuw uitgezocht worden. We hadden eerste jaar hadden we het fietsparcours anders dan het hardloopparcours. En eigenlijk vanwege de veiligheid hadden we het tweede jaar van, dat moeten we toch anders doen. Dus dan moet je natuurlijk je draaiboeken en ook weer aanpassen. En daarop moet je je veiligheidsplan weer aanpassen.
0: Ja.
1: De gemeente stelt natuurlijk ook iedere keer wel wat eisen. Want iedere jaar willen ze toch wel weer een bepaald onderdeel duidelijk omschreven hebben. Dat neemt gewoon heel veel tijd in beslag.
0: Dat snap ik. En het is voor de 5e keer dat het echt bij het Oosterduinse meer plaatsvindt.
1: Klopt.
0: Het is jouw 5e jaar. Is dat een idee dat jij meebracht?
1: Wat zeg je?
0: Is het het idee om het bij het Oosterduinse meer te houden? Was dat van jou?
1: Nee, dat was niet specifiek van mij hoor. Dat was wel een beetje de wens eigenlijk vanuit de club.
0: Oké. Okay.
1: Wat er de komend jaar gaat gebeuren, daar durf ik nog geen uitspraken over te doen. Dat zal mijn opvolger
0: beslissen.
1: Die zal daar uiteindelijk een beslissing over gaan nemen.
0: Ja.
1: Dus dat is nog even afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Oké. Okay. Ja. En straks, 14 juni is de dag. Waar hou je jezelf dan mee bezig?
1: Ik begin 's ochtends om 5:30. Dan komen alle komt het organisatieteam bijeen. Ik probeer iedereen te coördineren. Iedereen heeft een onderdeel. Er gaan mensen die gaan het fietsparcours, de dranghekken uitzetten. Het hardloopparcours moet even schoongeveegd worden. Het is een beetje de mensen aansturen, ontvangen van bijvoorbeeld de reddingsbrigade, van de EHBO, de motorrijders, de NTB-jury. En de rest, als dat eigenlijk allemaal achter de rug is, dan kan ik meestal ook een beetje genieten en de supporters aanmoedigen.
0: Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, en tussendoor komen er wel eens vragen van als er een incidentje is of zo op een fietsparcours. Of de verkeersdeelnemers zijn niet altijd respectvol, coulant. En soms de meeste verkeersregelaars weten dat altijd goed op te lossen. En dan hoor ik achteraf pas wat er eigenlijk gespeeld heeft.
0: Ja.
1: Maar soms gebeurt het wel eens dat ik gelijk gebeld word.
0: Dus dat ligt een beetje aan de editie, hoe druk het is.
1: Dat ligt eraan de editie, ja.
0: Oké. Ja. En dan draag je nu het stokje over aan Koen van den Bos.
1: Ja.
0: Dat is een hele bekende. Afgelopen zaterdag is bekend dat hij naar het wereldkampioenschap Ironman ging.
1: Klopt.
0: En dan gaat hij jullie triathlons organiseren. Wat laat je achter voor hem?
1: Nou, we hebben een heel uitgebreid draaiboek. Waar eigenlijk de dagomschrijving in staat van het parcours. We hebben natuurlijk ook nog een jaardraaiboek waarin eigenlijk alle taken in staan wat hij gaat overnemen. Die taken die zijn ook, een aantal taken zijn natuurlijk ook verdeeld over de andere coördinatoren. Weet je, we hebben coördinatoren materialen, zwemmen, wisselzone, hardlopen, fietsen. Dus iedereen heeft eigenlijk zijn eigen taakje. Maar ja, voor Koen is het natuurlijk een uitgebreide takenpakket. En er moeten natuurlijk ook wel op vrijwilligers gezocht gaan worden. En dat is wel... dit jaar hebben we het eigenlijk wel heel snel voor elkaar gekregen.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Koen die was op een gegeven moment coördinator vrijwilliger geworden. En we hadden eigenlijk 1 mei hadden we al een groot deel van de vrijwilligers rond.
0: Oké, dat is best netjes. Want je ziet overal dat er vrijwilligers tekort zijn.
1: Ja!
0: Ben jullie geen gebrek?
1: Het ligt er ook aan welk tijdstip je gaat beginnen met werven. En normaal gesproken houden we nog belrondes. We hebben nog wel wat mensen gebeld, maar het was niet zoals voorgaande jaren dat we echt continu achteraan moesten.
0: Oké, nou dat scheelt. Ja. Hey, en dan volgend jaar ben je vrij, neem ik dan aan. Ga je dan zelf meedoen?
1: Ik heb 10 mei heb ik meegedaan met Triathlon Ter Aar. Dat was in het zwembad. Ik ben niet zo'n buitenzwemmer. En ik ben ook wat ouder, maar inmiddels 55. Voor mij was uiteindelijk het doel finishen. Dat heb ik gehaald. Ik ben geen buitenwaterzwemmer. Dus ik denk niet dat ik mee ga doen.
0: Oké. Saskia van Dam, jouw laatste keer. De organisator van de Triathlon Noordwekkerhout. Zondag 14 juni vindt die plaats. De 34ste editie bij het Oosterduinse Meer. Hartelijk bedankt voor de tijd en geniet nog even van deze editie.
1: Ja, dankjewel. Ja.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
5: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
4: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
4: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
17: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
18: Dit is Bo.
19: De omroep van de Bollestreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
4: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
9: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei.
13: Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist, gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Luisteraars, welkom op deze extra uitzending van Bollestreek Sport op deze woensdag de 27e mei. En dan zitten we al heel erg ver in het seizoen, kan ik je rustig vertellen. Wat zeg ik? De laatste wedstrijd is geweest. En we zitten in de degradatie- en de promotiewedstrijden. En we hebben daarin 3 wedstrijden. Wat zeg ik? Misschien nog wel 4, want voorronde tel ik eigenlijk ook nog wel mee. Maar goed, die hebben de eerste ronde vrij. Maar goed, wat we wel hebben is natuurlijk FC Lisse, VVSB en Terlede die vanavond mogen gaan voetballen. En gelukkig hebben wij hun de verslaggevers bereid gevonden hun partners op de knietjes te vragen om naar deze wedstrijden te mogen. Gegaan. Want ja, je bent ze toch weer een avondje kwijt, hè? En wij zitten ermee. Wat zeg ik? Wij zitten ermee. U zit ermee. Want u gaat luisteren naar bijvoorbeeld Jan Kees Vaas bij ADO 20 tegen FC Lisse. Dat is in Heemskerk. Jan Kees.
1: ADO doet overwinnen 1920. Daar staat ADO 20 voor. ADO 20 afgelopen seizoen gedegradeerd uit de tweede divisie. En zaterdag zijn ze eigenlijk op plek 4 in die derde divisie A, waardoor ze een wedstrijd kregen tegen FC Lisse. Nou, de bekendste spelers van ADO 20 met een verleden in de Bollestreek. Virgil Deen, ex-speler van de keeper trouwens, ex-speler van Rijnsburg en van Katwijk. Oscar Wilfert heeft bij Noordwijk gespeeld. En Jesper de Vreek kende ook van Noordwijk en van Big Boys. En natuurlijk Julian Helder, de zoon van Glenn Helder, die dit seizoen naar Katwijk ging. Maar tijdens de winterstop weer teruggekeerd is naar ADO 20, volgend jaar bij Rijnvogels. Bij Lisse ontbreekt Wout Heemskerk, hij heeft een blessure voor zijn vreemde plaats, Daryl Bailey. Heel veel toeschouwers ook met Lisse. Het is prima weer. Veel beter dan de Curaçao's omstandigheden gisteren in Noordwijk, Herman.
0: Oh, ik heb hem vanochtend ook gezien. Ik zag de training van onze al een kleine generaal. Ja, het was heerlijk om te zien. En dan komen de jongens het veld op en hebben ze een grote geluidsbox bij zich. En dan is het niets anders dan Bombini-muziek. Ja, je waant je op Curaçao. Komt ook omdat wij de Curaçao'se vlag al uitgehangen. Maar dit eventjes aan de zijkant. Wie ook toestemming heeft gehad van zijn partner om naar de voetbal te gaan, is Marco van den Berg. Die zit bij VVSB Excelsior Maasluis. Marco, goedenavond.
2: Goedenavond. En ik zit op een zonovergoten sportpark de Boekhorst, waar het al lekker druk aan het worden is. De tribune zit overvol en ook langs de kant staan voldoende mensen die allemaal willen gaan kijken naar een waarschijnlijk wel heerlijke wedstrijd tussen VVSB en Excelsior Maasluis. Excelsior Maasluis die dus promotiedegradatie vanuit de tweede divisie moet doen. En VVSB die afgelopen zaterdag met 3-0 won van Rijnvogels. En daardoor de derde periode wist te veroveren. En dus mee mag doen met deze promotiedegradatiewedstrijden. Nou ja, alles is aanwezig om hier al een heerlijke wedstrijd van te gaan maken. We hebben 6 minuten op de klok. En de stand is heel verrassend. 0-0.
0: Nou, als jij zo de hele avond tekeer gaat met je verrassingen, dan wordt het een lange avond. De derde persoon, die ook, die mocht van Joke ook weg. Van joh, ga jij lekker naar de voetbal? Nou, als je Joke zegt, dan zeg ik natuurlijk gelijk Willem. En Willem Molenveld, die mocht het iets verder opzoeken dan collega Jan Kees Vaas. Want Willem Molenveld, die mocht naar Alkmaar. Daar voetbalt Kolping Boys vanavond tegen Terlede. Willem.
3: Dat klopt helemaal, Herman. En dan zeg ik allereerst natuurlijk een hele goede avond. En inderdaad, we zijn hier al een kleine 7 minuten bezig. Stand is het 0-0, alles zeker onderbroken. Ja, je weet natuurlijk, ja, ik zit niet in Curaçao. Ik zit inderdaad in Alkmaar. Het heet eigenlijk Ouddorp, maar het hoort tegenwoordig ook tot de Alkmaar. En dan kijk ik naar een bepaald bord. En dan weet ik dat 23 april 1939 is deze vereniging Kolping Boys opgericht. Ja, en we hebben het al gezegd. Het is natuurlijk promotie tegen degradatiewedstrijd. Nou, dan weet je het wel. Dan is het een soort loterij, dat kan ik niet altijd zeggen. Maar in ieder geval, ik zie Kolping Boys iets meer in de aanval. Alhoewel de leden ook een paar kansjes hebben gehad. Maar in ieder geval, 7e minuut. Die stand is nog steeds 0-0. Maar ja. Prachtige weersomstandigheden. Gelukkig niet de temperaturen van Curaçao. En ook niet de temperaturen van gisteren. 0-0, 7e minuut.
0: Nou, dan weet je welke wedstrijd je vanavond op je bordje krijgt. Geserveerd van de redactie. En de redactie vanavond hier in de studio, dat is aan de andere kant van het glas. Natuurlijk! Wie anders dan Dennis van Zuilen?
4: Bollestreek Sport presentatie Herman Meivogel.

0: Nou, dan hoop ik dat jullie er allemaal nog zijn. Want dit was onze opener voor vanavond. The Whole Lot of Rosie. En ik was 26, ik was gek van die muziek. En goddank had ik de ouderlijke woning al verlaten. Mijn ouders waren wat blij dat ik die muziek meenam. Maar weg uit huis, weg ermee. Hupkee. En ik ben zingen thuis. Whole Lot of Kobe. Want ja, dat was mijn vrouw. En ja, ik geweldig. Nee, daar zit je hier niet voor. Je zit hier natuurlijk voor de voetbal. Dus gaan we naar de voetbal. Laten we naar de Boekhorst gaan. Marco van den Berg, de wedstrijd VWSB tegen Excelsior Maasluis.
1: En die is lekker begonnen hoor. Zowel VVSB als Excelsior Maasluis zitten er vol op. Het was net Wolters die weggestuurd werd. Wolters die als nummer 10 speelt. Omdat Esveld nog steeds geblesseerd is. Die heeft een kneuzing aan een van zijn botten. En dat zijn altijd lastige blessures waar je niet zomaar genezen van bent. Maar die Wolters die werd dus weggestuurd. En die werd toen door de nummer 8 van Excelsior Maasluis. Dat is het Jeremy Udenhout. Werd hij onreglementair vastgehouden en naar de grond gewerkt. Dat leverde hem een gele kaart op. Terwijl als hij een rode kaart had gekregen van meneer Robin Verrijken, dan had hij ook niets te zeggen gehad hoor. Maar goed, hij gaf dus geel en de wedstrijd ging nog geen minuut verder door. En toen was het Bewalen die ook iets deed waar de scheidsrechter niet helemaal van niet helemaal mee eens was. Dus die kreeg ook een gele kaart voorgeschoteld. En zo staat het tussen qua kaarten vast al gelijk hier op Sportpark de Boekhorst. Excelsior Maasluis die wel al de betere kans heeft gehad. Maar je kan niet zeggen dat ze al sterker zijn of zo. En ja, we hebben hier ook al een poosje hier de verhalen van, ja, is die tweede divisie nou eigenlijk wel zo sterker als die derde divisie? Want als je gaat kijken, de kampioen van vorig jaar, Hoek, wordt toch derde in de tweede divisie. En Noordwijk en Scheveningen, die vorig jaar allebei gedegradeerd zijn uit die tweede divisie, konden zich in de derde divisie maar net aan handhaven. Terwijl het nu voor Nieuwkerk is die van dichtbij kon uithalen op een voorzet van Velzen. En daarna was het ook nog Wolters die probeerde die bal nog een tikkie te geven, maar kon het net niet volbrengen zodat de keeper Tobias van der Klei de bal makkelijk kon opvangen en weer in het spel kon brengen. VVSB wat dus lekker in de aanval is, net als Excelsior Maasluis, dan kan je spreken van een open wedstrijd. Dus ik denk dat het hier ook nog wel een doelpuntje zal gaan vallen op Sportpark de Boekhorst. Maar voorlopig is dat na 14 minuten nog niet gebeurd. En is de stand 0 tegen 0.
0: 0-0. Nou Willem, hoe zit dat bij Kolping Boys tegen Terlede?
2: Hetzelfde verhaal. Ik kan me aansluiten bij natuurlijk bij Marco. Want dat doe ik meestal. Maar het is hier ook 0-0. En ik zie hier ook echt een boeiende partij voetbal. Waarbij je duidelijk nog niet kan zeggen, wie is de bovenliggende partij. Maar net als een schitterende actie aan die linksbuiten. En dan heb ik het natuurlijk over Mark de Kruis. Hij gaat snoeihard in. Maar dan ging de bal maar rakelings langs. En nu is er een vrije trap gegeven aan Kolping Boys. Waarbij ik zeg een metertje op 15, 20 buiten het strafgebied. En dat betekent dus opletten. Want dan wordt die bal in het strafgebied gepompt, zoals het heet. En uiteindelijk wordt hij goed weggewerkt door de leden. Van nu 100% enzovoort. Ja, en er zijn natuurlijk wat ins en outs. Want de leden heeft natuurlijk moeten puzzelen in de opstelling. Want we hebben natuurlijk een aantal. Oh, daar komt hij. Ja. Ik dacht het al. Oh. Ik wou er nog overheen praten. Maar dat lukt me niet. Het wordt dus 1-0 door, noem het maar, een voorzet van links. En het is Lorenz Schouten, de man die bal voor het inschieten heeft. En het was al een linkmoment aan die linkerkant. En zo wordt het dus 1-0 in de 16 minuten. Maar even terug te komen op de ins en outs. En dat betekent dus dat in dit geval de leden moet improviseren. Want Ivan Spijkstra is er niet bij, is geschorst. En we hebben natuurlijk Ferris die ook niet mee kan doen. En zo kom je dus pak een beet in de 16 minuten met die 1-0 achter. En dat is natuurlijk een domper. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling, met andere woorden. En dat zijn van die linkerkant. Het was dus een vrijstaande man die in kon schieten. En het was niemand minder, als ik zei het al, Lorenz Schouten, die bal dus in kon schieten. Ja, en even, noem het maar, op Marco terugkomende, is die eerste klas dan veel slechter als die derde, vierde divisie? Dat weet ik niet. Dat kunnen ze vandaag bewijzen. Maar goed, de leden moeten aan de bak bij die 1-0 achterstand. In ieder geval in de 16 minuten gescoord door niemand minder als Lorenz Schouten. 1-0 voor Kolping Boys.
0: En hoe liggen de verhoudingen tussen ADO 20 en SC Lisse? We vragen het aan Jan Kees Vaas.
3: Ook ik was natuurlijk een fan van ACDC, maar het is nog niet hier. If we want blood, you've got it. Dat is een vrij rustig begin. Wel wat kans voor beide ploegen. Het was een hele mooie aanval van FC Lisse. Overgeschoten door Quillan Paulina. En aan de andere kant een hele sterke linksbuiten Ion Herman. Die kopte over. Ja, ADO 20 getraind dit jaar door Lars Keppel. Dat is de opvolger van de man die naar Noorden ging, Roy van der Meijen. Maar de voorganger van Roy van der Meijen, die heeft hier 6 jaar gezeten. Zeer succesvol. Raymond Bronckhorst. Hij ging naar FC Lisse en werd de Lisse kampioen. We hebben IJsselmeer als kampioen, maar ja, toen ging IJsselmeer minder presteren en toen werd hij dus ontslagen. ADO 20 en VWSB hebben ook hele mooie wedstrijden gespeeld in het seizoen 22-23. Eigenlijk wisten ze alles te winnen. ADO 20 werd kampioen en VWSB kwam toen tot de halve finales van de nacompetitie. Dus ADO 20 is wel een ploeg die een beetje heen en weer gaat, maar wel altijd veel goede spelers heeft. En 2 jaar geleden hadden ze echt een superspits in huis. En dat is wel gebleken, Milan Zonneveld. Hij ging vorig seizoen naar Kwiks Boys en dit seizoen heeft hij al bij Telstar gespeeld en Sparta. Dus ja, het is wel een opleidingsvereniging. Zowel ADO 20 als FC Lisse. We werken met veel spelers uit de omgeving en uit de eigen jeugd. En beide buitenstaanders, maar zien meestal de goede spelers vertrekken naar vaak grote amateurclubs. En in dit geval Zonneveld uiteindelijk ook naar het betaalde voetbal. De wedstrijd die vandaag onder leiding van de zeer ervaren arbiter Willem van Bronsvoort. Op dit niveau worden natuurlijk de beste arbiters in huis gehaald. En ja, voor de mensen thuis, het is een tweeluik. Dus zaterdag speelt Lisse de return tegen ADO 20. En de winnaar van dit duel speelt tegen de winnaar van Sparta Nijkerk tegen IJsselmeervogels. Dus ja, het zou een droom kunnen zijn, Herman. Finale VWSB Lisse. Dat zou kunnen. Maar zo werkt het nog niet. Even kijken wat Lisse nu gaat doen. Want ze gaan in de avond met Remy van Eken. Dus maar geeft hij wel verkeerd. En zo hebben we 19 minuten gespeeld. 0-0.
4: Bollenstreek Sport is er ook vandaag weer bij.

0: En zo, ja. En zo reizen we af naar Boston. Een fantastische stad in het noorden van Amerika. Ik ben er 2 keer geweest en ik heb me nooit verveeld. En daar werd in 1970 opgericht de Amerikaanse rockband Aerosmith. Ja, en die hadden het over de liefde in de lift. Ja, liefde in de lift, dat doet me dan weer denken aan Gerard Joling of zoiets. Maar daar gaan we het niet over hebben. Nee, we gaan het over voetbal hebben. Willem Oleveld, die ziet zijn ploeg tegen Coldplay Boys voetballen. En ja, terlede, het is jammer om te zeggen, maar staat wel met 1-0 achter.
1: Inderdaad, Herman, 1-0 steeds achter. En inderdaad was het een goed moment voor de leden om 1-1 te maken. Maar een vrije trap, uitstekend gezien door de scheidsrechter was een handbal. We resulteerden ook in een gele kaart voor de speler. En Steven Waaier, ja, de man heb ik nog niet direct genoemd. Maar is invallend natuurlijk voor Ivan Spijkstra. Omdat de mannen, ja, 2 schorsingen hebben dus. Veris is geschorst en Ivan Spijkstra is geschorst. Dus dan moet je gaan improviseren. Maar het was een vrije trap, een metertje buiten stadsgebied. En enorm, maar goed, daar staat natuurlijk de keeper in de goal. En die staat er nu voor Jan Joker, wat ik al maar zeg. En Nick Klomper, dat is de man van het Colping Boys. Die pakt die bal dus in dit geval vrij goed. Dus nou, dan zie je weer dat Colping Boys vrij veel in de aanval is. En dat val opvallend is. Via de vleugelspelers, de linksbuiten, rechtsbuiten. Handige jongens, absoluut. En daar kwam ook dat doelpunt uit. Want die linksbuiten, ja, die passeerde de speler van te leden. En toen kwam hij voor. Ja, toen was het een kwestie van inschieten. En dat werd ook gedaan. Ze staan dus 1-0 achter en dat betekent dat je aan de bak moet. Maar goed, je weet het, het bestaat natuurlijk uit 2 wedstrijden en dat leek een beetje prevelen. Maar goed, volgende week, beter gezegd, aanstaande zaterdag hebben we de 2e wedstrijd. Maar even geconcentreerd op deze wedstrijd. Voorlopig dus die 1-0 voor Colping Boys. Dan gaat Mark de Kruis aan die linkerkant. 1-man voorbij, 2-man voorbij. Uiteindelijk komt hij Marius Lomas. Marius Lomas zoekt Luc de Kruis. Luc de Kruis geeft die bal aan de breedte kant. Komt dan net niet aan bij de speler. Maar de bal is nog niet 100% weggewerkt. En dan krijg je Jesse van Loon. Jesse, je ziet dus, het is knokken voor de leden. Maar helaas gaat die aanval er verloren. Je ziet dus, en we zitten alweer in de 24e minuut bij die stand van nog steeds 1-0 voor Colping Boys.
0: Jan Kees van Haas zit in Heemskerk en die kijkt naar de wedstrijd ADO 20 tegen FC Lisse.
2: Ja, Heemskerk, dit gedeelte van Heemskerk stond vroeger bekend als gebied met veel tuinders. Tuinders hadden weinig geld en konden zich niet een paard veroorloven. Dus er werden hun producten vervoerd via ezels. En daarom is de bijnaam van ADO20 Super Ezels. Een ezel wordt wel eens gezien als een dom dier. Maar een ezel is absoluut geen dom dier. Want een ezel stoot zich namelijk nooit aan dezelfde steen. Met andere woorden, zijn een slimme dier. Dus de bijnaam Super Ezels heeft te maken met het verleden van het tuinersgebied van Heemskerk. En die Super Ezels die zien dus een clubje aanvallen. Met die aanvallen. Want ADO20 zet Lisse nu echt onder druk. Krijgt net ook al een vrije trap te nemen. Zo'n 20 meter van de goal van Sven Verschrijver. En van Sven Verschrijver, een bijzondere wedstrijd. De keeper van FC Lisse is afkomstig van Den. Ja, en Den is natuurlijk Beverwijk. Dat is een klein stukje verderop. Hier heeft hij zo'n 2 kilometer vandaan gewoond. Dus is hij al verhuisd. Ja, die Verschrijver die is dus de keeper. Dat is 1,93 meter. Wordt altijd gevolgd door zijn keeperstrainer. De voormalige keeperstrainer van VVSB, Colin van Velsen. Die gaat altijd achter het goal staan. Wij zijn keeper. En dat zou je zeggen, word je daar dan zenuwachtig van als keeper? Nee. Sven Verschrijver vindt dat heel prettig, omdat hij dan ook nog aanwijzingen krijgt van zijn keeperstrainer. De details die vaak het verschil kunnen maken. Lisse dat nu weer onder druk staat bij het trap vanaf de rechterkant komen door Storm Holtkamp. En nu is het Tom Karbaat die aanneemt. Die gaat dan naar Oscar Wilford. Ik zei het al, die heeft heel kort, een jaar 5 geleden, bij Noordwijk gespeeld. Maar ja, is toch weer terug naar deze kant. Het is nu aan het vinden dat Lisse onder druk zet. Lisse dat in de beginfase een mogelijkheid kreeg. Die Quillan Paulina, maar die ging over de goal heen. Normaalste wedstrijd, zoals Willem net al zei, gaat over 2 wedstrijden. Wie het best uit de 2-lijn komt, mag volgende week woensdag weer gaan spelen. En dan de zaterdag erop. En die dat wint, mag nog een keer woensdag en zaterdag. Dus dan ben je maximaal tot 13 juni bezig. Dan heb je dus in totaal 40 wedstrijden gespeeld. En dat begint volgens mij 3 juli alweer de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Dan hebben we het over amateurclubs. Hè? Maar goed, hier zitten we dan in de 25e minuut. ADO20 FC Lisse in evenwicht 0-0.
0: Marco van den Berg, die kijkt naar VVSB tegen Excelsior Maasluis.
3: Daar heeft het eventjes stilgelegen, want er was een overtreding van Lisse van Nieuwkerk op de nummer 8 van Excelsior Maasluis, Jeremy Udenhout. Wij dachten dat het gewoon echt een verre overtreding was op de bal, maar de scheidsrechter dacht daar toch anders over. En Robin Verrijken toonde de gele kaart voor Jesse van Nieuwkerk. Zo is het dat er al 2 mensen bij VVSB een gele kaart hebben. En bij Excelsior Maasluis 1. Maar Excelsior Maasluis begon deze wedstrijd verrassend met aanvallend voetbal. En we dachten van nou, dat krijgt VSB nog een domperand. Maar VSB begint sterker te worden en sterker. En dat heeft mede te maken met dat Timo Wolters op nummer 10 speelt. En daar heel goed werk doet, heel spel op de bal is. Vooral als de verdedigers van Excelsior Maarsluis proberen uit te verdedigen, zit hij er bovenop. En dan heerlijk van Velzen weer aan de linkerkant, die al een paar aardige acties had. Ze weet nu ook zijn tegenstander uit te spelen, trekt naar binnen en haalt dan met rechts venijnig uit. Maar die gaat in de handen van Tobias van der Klei. En zo moet Excelsior Maarsluis weer een nieuwe aanval op gaan zetten. En wordt er al een paar keer wat gezegd, vooral door de Nieuwkerk over die Tobias van der Klei. Omdat hij de bal erg lang in zijn handen houdt. Dan wordt nu voor Nieuwkerk weggestuurd, maar dat was een buitenspelletje. En dat vlagt nu ook eindelijk de grensrechter voor. Ja, dat zijn van die dingetjes, dan is het buitenspel en dan vlaggen ze niet. En als het balletje dan in het nekje had gelegen, had hij gezegd, ja, het is toch buitenspel. Dan denk ik, ik steek nou eens gelijk die vlag omhoog. Want je kon duidelijk zien dat er een meter in buitenspel was. PSV, dat is wel weer even wennen, John Kraak aan de kant te staan. En dan zal u vragen, wie is John Kraak? Nou, dat is de vierde official. We hebben weer een vierde official langs de kant. En dat is natuurlijk standaard in die tweede divisie. En omdat Excelsior Maarsluis daar als degradant uitkomt, hebben wij dus hier ook een vierde official langs de kant staan. Goed, een lekkere wedstrijd om naar te kijken. Alleen er vallen nog geen doelpunten, want de stand is na 27 minuten nog steeds 0-0.
0: En ook de wedstrijd FC Rijnvogels tegen DVS 33, dat komt uit Ermelo. Daar staat het ook nog 0-0.

0: 1985, 41 jaar geleden, was dit een hele grote hit van de Surinaams-Nederlandse band Travassie. En Dennis dacht van, kom op, we draaien Bombini-muziek op het Sportpark Lageweg. Laten we er ook eens zo'n Bombini-muziekje tegenaan gooien. Nou, dat komt aardig over, moet ik zeggen. Jan Kees Waas, de wedstrijd ADO Den Haag, of nee, ADO 20 tegen FC Lisse.
1: Zullen wij maar weer een potje gaan dansen?
0: Ja, heb je ook nog wat?
1: Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, ik word er vrolijk van. Ja, helemaal, het is een geweldig Curaçao met dik advocaat bij SJC. Die had het kunnen bedenken. Uit de
0: geweldig.
1: Maar goed, Curaçao is ook weer een probleem. Waarom is dat een probleem, Herman? Liss heeft twee spelers in haar midden. Finland Paulina en Daryl Bailey. En dat zijn Arubanen. En, zij zeggen Aruba en Curaçao. Inderdaad, zij gaan nog een uitzwaaiwedstrijd spelen met Aruba tegen Curaçao. Dus mocht Lisse doorkomen naar de volgende ronde, dan zijn ze er niet bij bij FC Lisse. Ja, dan zou je zeggen, is dat gek? Als ik Arubaan zou zijn, ik mag zo wedstrijd spelen. Ja,
0: tuurlijk.
1: Ja. Aan de andere kant, je kan ook promoveren met Lisse. Dat zijn niet de makkelijkste keuzes, maar goed, dat is nou helemaal zo. Dus dat is het leven. Nou, hier is de wedstrijd tussen minuut 33 aanbeland. Er is wel sprake van een padstelling, status quo, weinig kansen. Het is toch twee ploegen die elkaar geen licht in de ogen kunnen. In die zin, geen ruimte geven om aanvallen op te zetten. Geen ruimte geven om een snelle buitenspeler te bereiken. Waardoor het een beetje lastig is om kansen te creëren. Daar zijn het vaak toevalsballen die voor gevaar zorgen. Zoals net een bal die zomaar in de 16 kwam lissen. En de rechtsback Michael Schilling. Ja, dat is duidelijk geen afmaker. Hij schrok van de mogelijkheid. En die kans werd verkeken. Daarna was er nog een blessurebehandeling voor de keeper van FC Lisse, Sven Verzwijveren. Ook voor hem is een lang seizoen. De bezorgd kwam in het veld. Maar Sven Verzwijveren heeft het veld niet hoeven te verlaten. Integendeel, hij kan de wedstrijd weer hervatten. Ja, nu nog even een corner meenemende met Daan Rienstra. Dat is een oud prof. De aanvoerder ook voor ADO 20 mag vanaf de linkerkant een cornerbal nemen. In minuut 34, die nemen we nog even mee, want dat was uiteraard gevaarlijk. Dan komt altijd naar voren onder meer Daan Sigrist en Tom Barbaat. Dat zijn goede koppers. En daar staat ook Oscar Wilvert opgesteld bij de 16. En ja, de scheidsrechter geeft aan, jongens, blijf van elkaar af. En laat de corner genomen worden. Wim van Bronswoord is natuurlijk een ervaren arbiter. Heeft alle spelers op afstand gezet. En de corner komt eraan met Daan Rienstra. Komt de bal voor. Er wordt ingekopt daar. Inderdaad, ja, je voelt het. Daar komt die goal aan. Daar is het dus 1-0 voor ADO 20 geworden. Uit de cornerbal. Ik dacht dat Teun Groot hem inkopte. ADO 20 heeft beslissen. 1-0.
0: 1-0 dus in het nadeel van FC Lisse. Dan is er nog één wedstrijd waar het nog altijd 0-0 staat. En dat is VVSB tegen Excelsior Maassluis. Dan heb je wat uit te leggen, Marco van den Berg.
2: Nou, dat valt wel mee hoor. Want als jij hem niet in het netje legt, dan is het geen doelpunt. En zo is nog steeds de wet van Cruijff. Maar we zitten wel te kijken naar een hele leuke wedstrijd. Waarbij allebei de clubs puur op de aanval gaan. Excelsior Maassluis die er net ook een paar leuke kansjes kregen. En ook VVSB is elke keer leuk in de aanval, maar kan nog niet echt gevaarlijk voor het doel worden. Net wel een gele kaart weer voor Samuel van der Velden. Dat is de nummer 19 van Excelsior Maassluis. Die een toch wel een stevige overtreding maakte.
0: Marco van den Berg, het doet me erg veel leed. Maar ik moet jou onderbreken, want ik heb ontwikkelingen bij de wedstrijd van Terleden. Dus we gaan naar Kolping Boys Terleden, naar Willem Molenveld.
3: Ik heb liever niet onderbreken, want je weet natuurlijk, dan wordt het 2-0. Voor Kolping Boys. Bijna identieke situatie als de eerste keer. Maar ze worden dus 2-0 voor Kolping Boys. Heel moeilijk voor het nu. 2-0 voor Kolping Boys.
0: Mag Marco van den Berg zijn verhaal afmaken?
2: Ik weet niet meer waar ik het over had. Maar het was in ieder geval, is de VSB leuk bezig. Samen met Excelsior Maassluis. Was nu net Excelsior Maassluis die vanaf de 16 meter kon uithalen. En wij zagen hem zo heel mooi het hoekje ingaan. Alleen nog was het van Wottelen. De keeper van VVSB die hem eruit tikte. En zodoende heeft Excelsior Maassluis nu een cornerbal te nemen. VVSB heeft er al één gehad. En nu Excelsior Maassluis dus. Die wordt voorgegeven. Is het voor Nieuwkerk die hem wegkomt. Gaat over Walen erachteraan. Maar die kan dan toch die bal net niet bijkomen. En is het de nummer 8 van Excelsior Maassluis. Udenhout die hem terugspeelt op de keeper. Die geeft gelijk weer een lange bal naar voren. En is het Van Breukelen die daar als een rots in de branding achterin staat. Samen met Lars Rous en Max Ossendrijver, daar de hele boel onder controle hebben. Maar toch af en toe zijn er pijnscheutjes van Excelsior Maassluis. Alleen die pijnscheutjes hebben nog

buiten. En dan is het een kwestie van inschieten. En nu wou weer een 1-2 door het midden heen. En dan wordt het dus 3-0 voor ja, Kolping Boys. En dan is het moeilijk om enthousiast te blijven. Heel moeilijk. Maar dit is natuurlijk een hele moeilijke stand. Je moet nu absoluut gaan scoren. Maar ja, ik heb het al gezegd. Je hebt zoveel moeten improviseren. Is geen excuus. Nee hoor. Maar de verdediging is natuurlijk al jaren dit jaar beter gezet. Ferris, centrale man, is geschorst. En dan moet je gaan zoeken. En dan is Sam Fleming de man die je moet vervangen. En natuurlijk Sam Fleming een hele goede voetballer. Maar die moet dan weer centraal gaan spelen. En dan zie je ook het derde doelpunt komt ook weer door het midden heen. Het is dan weer zo'n eigenlijk zo'n situatie waarbij je denkt, jongen, dit is veel te veel vrijheid. Goed, dan is er maar één ding. De leden moeten nu, dat is een cliché, moeten natuurlijk aan de bak in ieder geval gaan scoren. Want 3-0 is natuurlijk wel een hele grote uitslag. Natuurlijk heb je zaterdag nog, maar goed, dat heb ik al gezegd. Maar goed, het is dan ook weer zo'n wedstrijd. Want 3 minuten geleden, was er een dot van een kans voor niemand minder als Marius Lomas. Het was uit de corner. Hij krijgt de bal eigenlijk voor zijn voeten. Metertje voor toe. Maar ja, daar gaat de bal hoog over. En dat schiet niet op natuurlijk. Want er werd net al gezegd, je moet scoren. Nou, en dan gaat de scoringpositie, oftewel scoringsmoment, gaat dan verloren. En dan is het in de tegenaanval. Wordt het 2-0. Het wordt dus 3-0. En we zitten in de 40e minuut. Heel duidelijk. 3-0 voor Kolping Boys. En ja, een moeilijk verhaal. En dan zeg ik het al netjes.

0: Ja, en zo hebben we dus Harry Vermeegen weer van stal gehaald. En daar zetten we dan een Stef Eckel naast. En dan ga je zingen. Wij zijn oranje. Ja, ja, zou ik zeggen. Nee, ik laat het dan Willem Molenveld over. Kolping Boys tegen Terleden.
1: Ja, natuurlijk hadden we hem overlaten. Maar ik hoorde nou een lachen. Ja, inderdaad, 3-0. Dat is heel moeilijk, Herman. Dat wordt heel moeilijk. Maar goed, aan de andere kant. Niks is in de voetbalwereld... Ja, onoverkomelijk wil ik niet zeggen. Maar er gebeuren soms de gekste dingen. Het is natuurlijk een heel moeilijk verhaal. En dan heb je zo'n wedstrijd waarbij bij Kolping Boys... Je weet het, de buitenspelers zijn heel gevaarlijk. En die hebben het ook bewezen. Ja, en als je dan moet improviseren... Nogmaals, dan is het geen excuus. Maar dan moet je natuurlijk proberen om dat zo goed mogelijk te doen. Ja, en dan heb je zo'n wedstrijd waarvan ook al lust... Dan ook een beetje lukt bij die gasten. En ik heb het over die gasten. Dat is dan Kolping Boys. En dan krijg je eigenlijk een 3 keer zo'n identieke situatie... Door het midden heen. Vrijstaande speler. Ja, en die heeft hem wel voor het inschieten. En aan de andere kant, ja, Terleden krijgt dan van die kleine kansjes en die worden dan niet benut. Dat lijkt me heel duidelijk. Ja, dan is het 3-0 en dat is heel veel. Goed, we hebben nu de 43 minuten. Dus maar even over naar een andere verslaggever bij de stand van 3-0. Want daar is vaak nog, denk ik, 0-0. In ieder geval 3-0, 43 minuten.
0: Marco van den Berg, VVSB tegen Excelsior Maassluis.
2: En VVSB wordt

0: sterker hoor. Die gaat steeds meer in de aanval. Het was net een voorzet van Hooy waar Van Nieuwkerk net niet bij kwam. En daardoor moest de tegenstander een corner weggeven. En uit die corner, daar werd het toch wel gevaarlijk voor het doel. En daar kreeg Max Ossendrijver een verschrikkelijke gooi van een van de verdedigers van Excelsior Maassluis. Maar Robin Verrijken wees hem weg. En zo kwamen we in een fase waarbij hij wel meer rare beslissingen nam, die scheidsrechter van dienst. Want het was even later Van Nieuwkerk die neergehaald werd. En dan heeft hij dan toch zijn zin nu, die scheidsrechter blijkbaar. Want Van Nieuwkerk werd neergehaald door de nummer 8, die dus al geel heeft. Die kreeg, maar die wuifde hem weg en hij kreeg hem zelfs tegen. En het was ook nog een leuk schot van Velzen. Maar dan zie ik dat het nu een voorzet aan de rechterkant van het veld was. Die ingewerkt werd door de nummer 30. En dat is een man met een hele hoop namen. Die scoorde dus voor Excelsior Maassluis. Dus dan staat het dus nu na 43 minuten staat VVSB achter met 0 tegen 1.
1: Gaan wij naar de FC Lisse. We gaan naar ADO 20 tegen FC Lisse met Jan Kees Vaas.
2: Ik ben natuurlijk ook een voetballiefhebber, dus ik kan ook genieten van de speler van de tegenpartij. En dat is in dit geval een speler wiens vader in het Nederlands elftal heeft gespeeld en ook bij Arsenal actief was. We hebben het dus over die fantastische Gilani Helder. Het was ook de man die de 1-0 inkopte. Ik dacht dat het groot was, maar het was Helder. En Helder kan voetballen, snelheid, technisch. En dit was hij er ook helemaal doorheen. Leek de 2-0 te gaan maken, maar Sven van Zwijveren voorkwam dat. Helder dus, vol seizoen actief op de kooltuin bij Rijnvols. Dit seizoen is hij er niet in geslaagd om bij Katwijk door te breken. Dan kan je niet, zeg maar, tussendoor in de winterstop weer terugkeren naar je oude club. Nou, bij ADO 20 was voor de winterstop ook nog Sam Fleming actief. Maar die ging dus weer terug naar de andere club waar hij heeft gespeeld. Verleden. Nu gaat de strijd ontbranden. De eerste gele kaart van de wedstrijd wordt uitgedeeld aan een speler van ADO 20. Die haakte Marcus Scholten. En dan komt die eerste gele kaart. Zo te zien is hij dan voor Oscar Wilvaart. Er zit al in blessuretijd. Lisse zal inderdaad nog wat fanatieker moeten gaan voetballen. En ook hier, net als bij Marco, is er een vierde man. En die heeft een bord omhoog gedaan. Dat is Robin Brinkman. 2 minuten extra tijd. De vrije trap die resteert wordt genomen straks door Toon Zetsloot. Laten we even die mee gaan nemen. Want we zitten in blessuretijd. 2 minuten inderdaad. Nou, Zetsloot, in dit geval Toon, heeft de aanwijzingen waar iedereen moet gaan staan. Moet die bal gaan nemen. Komt die bal in de 16, waar onder meer Quinlan Paulien staat en ook Gijs de Bruin. Komt aan de zijkant, dan is het Zetsloot Jaap die voorgeeft, maar de bal in de handen van Virgil Dane. Wij gaan richting de rust, het is nog niet afgelopen. Voorlopig ADO 20 aan de leiding door een kwikzilveren goal van een hele leuke voetballer om naar te kijken. Juliana Helder.
1: Hoeveel minuten jij nog, Marco?
0: Wij hebben nog 2 minuten. Het is 45 minuten en 2 minuten blessuretijd.
1: Oké.
0: Aangegeven.
1: En wat betekent dat? In hoeveelste minuut zit je?
0: Oh, ik zit in de uitzending zelfs. Ik dacht eventjes dat je het buiten de uitzending omvroeg.
1: Nee, dat laat ik Dennis doen, joh. Die is daar veel, ja. die is daar veel geslepener in.
0: Nee, het was weer een goede actie voor het doel van Excelsior Maassluis. Waar die gevaarlijke, vooral kopsterke Max Ossendrijver toch weer soortement neergehaald werd door een van de spelers van Excelsior Maassluis. Maar de scheidsrechter wou er toch niks van weten. Hij greep wel even naar zijn hoofd. Maar goed, hij staat er alweer en hij heeft hem alweer teruggekopt. En zoals ik dus al net zei, John Kraak, de vierde man, heeft het bord omhoog gestoken met nog 2 minuten op de klok, waarvan er 1 minuut al voorbij is. VVSB wat aan de linkerkant van het veld Hooy een ingooi hebt. Die wordt doorgekopt door Van Nieuwkerk. En dan gaat Van Velzen erachteraan richting die hoek. Maar die glijdt uit, waardoor zijn directe tegenstander de bal naar voren kan spelen. Maar is het weer Van Breukelen die daar orde op zaken stelt. En via Las Raus en ook Max Ossendrijver gaat op de middenlijn over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. VVSB wat dus richting de Dr. Schaaplandlaan speelt. En zo meteen, zoals wij hier altijd zeggen, de goede kant op gaat. De kant waar de doelpunten vallen. Ja, dat hebben we dus ook gezien.
1: Gaan wij nog even luister even. Wij gaan nog even naar Jan Kees Vaas bij de wedstrijd van ADO 20 tegen FC Lisse.
2: Om met Rudy Valkhagen te spreken, Herman. Rust.
1: Oké, dan weet ik genoeg. Dan gaan we weer even heel snel terug naar Marco van den Berg.
0: En daar is Van Velzen die hem teruglegt op Van Breukelen. Van Breukelen die hem dan doorgeeft naar Max Ossendrijver. Zo blijft VSB achterin een beetje rondspelen. En is het nu Robin Verrijken die fluit voor de rust. En gaan wij hier een kopje thee drinken en kijken straks in de tweede helft op VVSB die 0-1 van het scorebord af kan krijgen.
1: Gaan wij al snel naar Willem Molenveld, de wedstrijd Kolping Boys Terleden.
0: Ja, we zitten nu in Noorderrust. Maar er is zoveel gebeurd alweer. Maar goed, ik heb de kans nog gehad om te vertellen. Er is in ieder geval 2 keer een gele kaart gegeven aan niemand minder als Luc de Kruis. En je betekent 2 keer een gele kaart is een rode kaart. Was het terecht, achterlaten maar het midden. Je staat 3-0 achter en je speelt met 10 man. Moet ik dan nog meer vertellen, dan is het allemaal treurnis. Er staat dus een hoop mensen van te leden. En die zijn natuurlijk allemaal, net zoals ik, natuurlijk teleurgesteld. Het is 3-0 en je speelt met 10 man. Met andere woorden, het is nu ook rust. Met andere woorden, misschien even terug naar Marco. Maar hier is het dus 3-0 en je moet de tweede helft beginnen met 10 man. Want Luc de Kruis heeft een rode kaart gekregen.
1: Gaan wij naar de muziek.

Ja, je luistert naar Robin Beck. En dat is een Amerikaanse zangeres die eigenlijk een beetje als achtergrondzangeres begon. Bij Chaka Khan en bij Leo Sayer en Luther Vandross. En in 1989 scoorde zij een hele grote hit met dit hele mooie First Time. Oftewel de eerste keer. Je krijgt van mij de tussenstanden van de wedstrijden zoals ze vanavond gespeeld zijn. Om die promotieronde, degradatieronde, tweede, derde divisie. ADO 20 dan tegen FC Lycia. ADO 20 gaat aan de leiding met 1-0. Sparta Nijkerk tegen IJsselmeervogels. De Rooie, de IJsselmeervogels, staan voor met 0-1. VVSB dan op eigen terrein, de Boekhorst tegen Excelsior Maassluis. En ze staan achter VVSB, want het is daar 0-1. En FC Rijnvogels tegen DVS 33 uit Ermelo. Daar staat het nog altijd zoals het begonnen is, 0-0. Zaterdag zijn dan de andere wedstrijden. Zaterdag om 14:30 wedstrijd Excelsior Maassluis tegen VVSB en FC Lisse tegen ADO. En een half uurtje later wordt dan gespeeld IJsselmeervogels tegen Sparta Nijkerk en DVS 33 Ermelo tegen de FC Rijnvogels. En je hebt gehoord de wedstrijd van Kolping Boys tegen Terlede. Dat gaat bedroevend. We kunnen niet anders constateren dan dat het gewoon bedroevend gaat. Het werd in de 17e minuut 1-0. In de 34e minuut, 17 minuten later, werd het 2-0. En nog geen 5 minuten later lag hij al voor de derde keer in het net. Kolping Boys leidt dus wat dat betreft ruim tegen Terlede. Zaterdag de return, een wedstrijd die tot nu toe nog altijd op 6:00 gepland staat. En dan zal Terlede het moeten doen zonder Luc de Kruis. Want Luc de Kruis, die pikte vandaag in de eerste helft nog 2 keer geel. En of het nodig was, ja, ik heb geen idee. Maar het is zo zonde, want je moet die tweede helft nog maar er eens door zien te komen met zijn tienen. Dat wordt echt een slijtageslag. Maar dat hoor je straks na de muziek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
7: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
6: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
8: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
6: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
11: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
14: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
20: Dit is Bo,
21: de omroep van de Bollestreek.
20: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Welkom terug in het tweede uur van deze extra uitzending van Bollenstreek Sport. Waarin we aandacht besteden aan de promotie-degradatiewedstrijden in een aantal divisies. En zelfs een klasse. Want die klasse, daar gaat het natuurlijk straks om bij de wedstrijden van Kolping Boys tegen Terlede. Maar daarover later meer. Kijk even naar de andere kant van het glas wie wij hebben hangen. Ik dacht Jan Kees. En Marco, oké, dan gaan we beginnen bij Jan Kees Vaas. Want die ziet zijn ploeg in Heemskerk ADO 20 bestrijden. En ja, ADO 20 is tot nu toe de gelukkigste.
1: Ja, gelukkigste. Ik denk, mooi doen we het ook Van Helder. Maar goed, de lichten zijn ontstoken helemaal. Want het begint langzamerhand een klein beetje donker te worden. En Lisse zal dus met die lichten die aanwijs gaan, moeten we weer in ieder geval 1-1 te maken. Met een goede uitgangspositie richting de zaterdag. Van zaterdag is de return. En we hebben geen uitdoelpunt of zo niet tellen. Het gaat gewoon wie de meeste goals maakt. De twee wedstrijden gaat door. Is het dan nog gelijk, ga je de verlenging. En is het dan nog gelijk, dan ga je strafschoppen. Maar goed, dat is van later orde. Maar komende zaterdag zijn we er ook weer om 2:30. We hebben dus VWSB dan aan mijn sluis. Gaat de Lisse thuis tegen ADO 20. En dan om 6:00 meen ik Terlede. Die speelt dan tegen Kolping Boys. Maar goed, hier is Lisse het veel al begonnen. Ongewijzigd de ploegen. En ongetwijfeld zullen ze wat fanatieker moeten gaan strijden om in ieder geval ADO 20 lastig te maken. De eerste actie in de tweede helft was een beetje van Thomas Westloot, die nu ook aan de bal komt. Thomas Westloot, de aanvoerder, speelt hem dan aan de zijkant naar Ilias Boudouni, de linksbuiten. Geeft hem dan voor, althans, dat is de bedoeling. Schiet hem tegen Helder aan en dan gaat die bal uit. 46 minuten gespeeld bij de wedstrijd ADO 20 FC Lisse. Nog steeds 1-0 voor ADO 20.
0: En dan gaan we naar die andere wedstrijd. En die andere wedstrijd, dat is VVSB tegen Excelsior Maassluis. En ook VVSB ging niet zo lekker de thee halen, Marco van den Berg.
2: Inderdaad, VSB wat vlak voor rust dus tegen die 0-1 achterstand aanliep. Wat nou, vond ik toch niet helemaal terecht was. Ik hoorde hier ook mensen op de tribune zeggen dat VSB niks te vertellen had. Maar dat ben ik toch niet helemaal met ze eens hoor. Want VSB doet zeker niet het mindere. Alleen af en toe op het middenveld zie je dat het allemaal een tandje sneller en een tandje harder gaat. En dan ja, komt VSB een klein beetje tekort. Nu is het de nummer 8 van Excelsior Maassluis die bij Van Wetten totaal geen enkel risico neemt en zelf een corner weggeeft terwijl hij helemaal aan de rechterkant van het veld loopt. Het was trouwens net een hele goede kans, want de voorzet van Velzen aan de vanaf links werd voorgetrokken en was het Overwaarder die nu ook de corner gaat nemen, die van dichtbij bij in kon tikken, maar dat aan de verkeerde kant van de paal deed. En nu een corner dus. Die wordt hoog voorgegeven. Gaat over alles en iedereen heen. Is dat Las Raus die daar nog staat en die hem terugbrengt. Maar dat doet hij niet goed. En daardoor kan Excelsior Maassluis uitverdedigen. En is het een uitbal ter hoogte van de dugout van VVSB. En mag Hooy hem gaan innemen. VVSB wat ja, hier nog wel eventjes wat orde op zaken moet gaan stellen. Voordat het de row weer uit de kleedkamer gaat klinken. Maar voorlopig hebben we hier nog 44 minuten te spelen. Maar de stand is wel vervelend. 0 tegen 1.
0: Nog vervelender is die stand bij Kolping Boys tegen Terlede. Althans, voor de mensen van Terlede. Want ja, die gaan de rust uit, kwamen ze de rust uit. En die zijn inmiddels ook bezig. En die kijken tegen een 3-0 achterstand aan. Dus ook Willem Molenveld.
3: Ja, nee, nog vervelender is dat we al ruim 8 minuten bezig zijn. Dat betekent dat je nog steeds minder tijd krijgt om dat goed te maken. Want de 8e minuut is al geweest. En dan hebben we het wel over de 53e minuut. Want ja, je weet het, dan heb je nog maar korte tijd. En ja, daar heb je al 2 dotten weer van de kans gehad. Het zit ook niet mee, zoals het dan heet. Het was een uitstekende actie van niemand minder als de Mark Kruis aan die linkerkant. En wat zal het zijn? 5 centimeter naast. Ach, je weet, ik heb geen Timmermans ogen. Dat laat ik over aan Marco van den Berg. Die heeft Timmermans ogen. Die heeft ook geen Timmermans inzicht. Maar dat is dan weer. En daarvoor was er ook alweer een kans. En dat was ja, niemand van als Julian van der Kwaak. Die is tegengekomen voor Jesse van Loon. En natuurlijk, ja, ik heb er nog niet direct de tijd voor gehad. Dan willen de mensen misschien weten. Wie heeft het dan bij Kolping Boys gescoord? Nou, dat is in ieder geval geweest Daan Helder. Die maakte 1-0. En dan werd het 2-0 door niemand minder als Loren Schouten. En toen werd het 3-0. En die hebben 2 mensen, die heten van de achternaam Kee. En die ene heet Steijer Kee. En die maakte dus die 3-0. Nou, dan heb je een beetje inderdaad alles een beetje gehad van de desbetreffende wedstrijd. Maar je ziet dan ook zo'n actieafstand van Maarten Kruis aan die linkerkant. Dan is het ook niet gegund. En ja, dat heb ik op de valreep nog kunnen zeggen. Terlede speelt dus met 10 man. Want Luc de Kruis kreeg zijn 2e gele kaart. Heel veel mensen begrepen het niet. Ik begreep het ook niet direct. Maar goed, hij kreeg gewoon die 2e gele kaart. En nu een hele zware overtreding. Zware overtreding tegen Maarten Kruis. Natuurlijk, het is minimaal geel. Dat komt hij ook aan. Ik ben niet zo van die kaarten. Want ja, je hebt in de verleden week natuurlijk ook noem het maar bij SCC, min of meer door die kaarten ben je eigenlijk gedupeerd. Want je mist dan in ieder geval Verres mis je dan. Je mist dan ook nog Ivan Spijkstra en die kaart. Ja, ik ben er helemaal niet voor. Maar dit was een hele zware overtreding. Waardoor die man goed wegkomt met die gele kaart. En dat is duidelijk. Ja, Mark de Kruis, hij is soms niet af te stoppen. Dat zag je net ook bij de eerste beste actie. Schitterende actie weer. En dan gaat de bal rakelings langs. Ja, één ding. Je moet er gewoon proberen die aansluittreffer te maken. En dat betekent dat die vrije trap genomen wordt door niemand minder als Steven Waaier. Die probeert die bal in het strafgebied te pompen. Dus dat betekent dat daar misschien iets kan ontstaan. De bal komt voor de goal. En dan blijft de bal een beetje hangen. En dan is het natuurlijk wat de koppen betreft vrouwen en kinderen eerst. En zo sta je dus steeds met die 3-0 achter. En die aansluittreffer moet dus komen. En zo ga je al pak een beetje naar de 55 minuten, oftewel 10 minuten in die tweede helft, is al gespeeld. En ja, het wordt nog erger. Ja, ik kan beter niet een uitzending komen, want het wordt zelfs 4-0. En dat is niemand minder dan Laurens Schouten. Het is weer zo'n identieke situatie. Het is door het midden heen. Je kan het jongens niet kwalijk nemen. Want het is natuurlijk zo'n gevarieerde opstelling die je nu hebt. Met andere woorden, de centrale verdediger Ulo, die echt dit jaar fantastisch gespeeld heeft, die ga je uit elkaar halen. Je moet wel, want je hebt een geschorste speler. En zo wordt het dus, wat is het, in de 55e minuut, 56e minuut, wordt het 4-0. En niemand minder. De man maakt die twee goals. Dat is Laurens Schouten. Ja, hij gaat hier maar eens aanstaan. Natuurlijk komt er zaterdag nog een wedstrijd. Maar in het verleden moet zeker iets gaan scoren. Want anders wordt het een heel moeilijk verhaal. In ieder geval 4-0 wordt het. En dat is eigenlijk ja, heel verrassend. En zeker tegen alle, noem het maar, voorspellingen. En
0: Willem, we gaan naar de muziek. Ja. Want het heeft lang genoeg geduurd. Dit is het tweede uur van Bollenstreek Sport. Natuurlijk met aan de andere kant van het glas Dennis van Zuilen.
4: Bollenstreek Sport presentatie Herman Meivogel.

0: En Davina Michel gaat even opzij voor Willem Holeveld.
1: Ja. Als het lang gaat duren, zeg hoor, het wordt 5-0. En dat is heel moeilijk hier. 5-0. Wie had het ooit kunnen denken? Maar ik had het al begrepen, want zij hebben verleden week ook fantastisch gespeeld. 5-0. Wat moeten wij? Helaas teleurstellend.

0: Dat vind je dan, Michel? Goh, dat is de tweede keer dat ze moet wijken. En dit keer voor Willem Molenveld.
1: Ja, raad het maar. 6-0 bij deze.

0: Ja, en zo moest Davina Michel met haar nieuwe single twee keer wijken natuurlijk voor Willem Molenveld, omdat hij doelpunten te melden had. En de song, ja, dat is eigenlijk een vrolijke ode aan het leven van iemand in haar nabije omgeving. En waar het heel slecht mee gaat. En ze wilde geen sad song maken, zegt ze, want ja, die persoon heeft echt een fantastisch leven gehad. En dan maak je dus zo'n vrolijk lied, Stil Champagne. Dus we blijven bezig met champagne. Marco van den Berg, die zit bij VVSB Excelsior Maasluis.
1: En VVSB blijft aanzetten om hier te proberen die gelijkmaker te scoren. Terwijl ze wel uit moeten kijken, want ook Excelsior Maasluis is natuurlijk geen kleine jongen die toch af en toe gevaarlijk eruit kan komen. Vooral die nummer 11, die linksbuiten bij hun, dat is een verschrikkelijk snel mannetje. En ook technisch zeer begaafd. Dus daar moeten we goed bij uitkijken. Nu van Velzen aan de linkerkant van het veld. Snijdt helemaal door naar binnen en probeert er al vier in te halen. Maar krijgt de bal dan toch nog bij Van Nieuwkerk. Maar die kan er dan helaas niet al te veel mee doen. En zo is het elke keer op het middenveld net dat we een klein beetje tekort komen. En is het nu Max Ossendrijver die hem weer af weet te pakken. En kan Obe Wallé de bal naar voren brengen. Gaat hij naar Van Velzen. Die staat op de rand van de 16 meter. Haalt dan uit. Maar dan wordt hij een meter later al geblokt door een speler van Excelsior Maasluis. En zo blijft VVSB gevaarlijk in die aanvallen. En moet het toch wel een keertje gaan gebeuren dat die bal goed valt. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. En staat VVSB hier na 57 minuten spelen nog steeds tegen die 0-1 achterstand te kijken.
0: En ook Jan Kees Vaas kijkt met zijn ploeg tegen een 1-0 achterstand aan. En dan, dat gebeurt dan tegen ADO 20 in Heemskerk. Jan Kees.
2: Ja, Sportpark de Vlotter, om precies te zijn. ADO 20 en SNS hebben elkaar twee keer eerder getroffen in competitieverband. Dat was twee seizoenen geleden toen Jacques Belak het eerste overwinning vierde als de trainer van SNS. Die op dat moment de ontslagen Richard van Heulen opvolgde. De wedstrijd die op zondag werd gespeeld met twee prachtige doelpunten doen in die wedstrijd van Rodi van de Putten en ook van Toon Zetsloot. Maar goed, dat is toen. Wim heeft hier weinig mogelijkheden gekend. Hij is net wel een beetje boos op gebieden van Bronsvoort. Maar van Bronsvoort is een man met heel veel ervaring. En zag geen overtreding begaan worden door een speler van ADO 20 op de benenpartij van Ilias Boudouni. Boudouni bleef wel liggen. En dan is van Bronsvoort die het ook uitlegt aan de speler van ja, ik heb daar geen overtreding in gezien. Nou goed, als het door de prijs wordt vastgesteld, dan is dat ook zo. Even het meest ervaren arbiter in het amateurvoetbal. Hij gaat er in ieder geval door. Gaat niet van Sander de Bieder Rock nu liggen. Dat poogt met Jero Hak in de avond komen. Maar daar is de Pumps op nee. Groot en stevig. Toch was hij niet de eerste doelman destijds bij zowel Katwijk als Rijnsburgse Boys. Een tussenfase genomen bij Ajax zaterdag en nu bij ADO 20. En, het is wel een hele betrouwbare keeper. Die al een jaartje of 10 dus meedoet. In ieder geval op derde divisieniveau. Het is nu ADO 20. Rechtsback Mico Schilling speelt terug op Helder. Helder inderdaad even terug om minuten te maken bij 20 en volgend seizoen gaat hij het proberen bij Rijn Vogels. Ook met oud-speler van Noordwijk, Sam van Oost, die terugkeert naar de club waar hij eerste seizoen van Rijn Vogels naar Krik Boys ging. Die gaat ook volgend jaar bij Rijn Vogels spelen. Die hebben een heel sterk team volgend jaar op de tweede divisie, op de derde divisie. Dat weten we niet. Lid hier, dus in minuut 58 aangekomen. Het wordt inderdaad wat donker en het is de hoop dat er een keer een doelpunt valt. Voorlopig krijgen ze eigenlijk geen kans en leidt 20 met 1-0.
0: Kolping Boys dan tegen Terleden. Willem Molenveld ging met een heel ander gemoed naar deze wedstrijd. Want zo ken ik hem als dat hij nu klinkt in deze uitzending. Maar Willem, hebben we het over het welbekende kaartenhuis?
3: Hoe bedoel je?
0: Dat instort?
3: Nee.
0: Dat niet.
3: Je speelt met 10 man, dus ik weet niet of je dat bedoelt. Maar ik snap de vraag niet helemaal. Maar goed, het is geen kaartenhuis. Het is gewoon een opstelling waarvan je zegt, dit is het net niet. En dat blijkt 6-0, want als ik de mensen ook her en der, en die heb ik ook gesproken voor Kolping Boys, die kijken met grote verbazing dat bij Kolping Boys alles lukt. Nou, dat lijkt ook wel uit die 6-0. En ja, als je met een mannetje minder speelt, is het al sowieso moeilijk. Ja, en dat is misschien dat je bedoelt met kaartenhuis. Want het is gewoon twee keer geel. En dan is er 10 man. En je hebt natuurlijk afgelopen, bij jullie ook een rode kaart en een gele kaart opgelopen. En dan maar hij twee belangrijke spelers. Ja, dat zijn inderdaad kaarten. Maar goed, dat hoort bij het voetballen. Maar de mensen hier, ik heb heel veel gesproken van Kolping Boys. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Terleden gereden de club. Wint hier meestal. Maar goed, het is 6-0. En wij zitten al wat verder als de andere wedstrijden. Want we zitten alweer in de 64e minuut. Bij die stand van 6-0. Ja, en dan kan je mij niet zeggen. Treurig. teleurstellend, wat dan ook. En dit had ook niemand verwacht. Maar het is niet anders. 6-0 voor Kolping Boys. Met verrassing voor Kolping. En misschien teleurstelling voor de leden. Ja, duidelijk kan ik het niet brengen.
4: I'm Ringo and I play the drums.
5: Well, I'm Paul and I play the bass.
6: I'm George and I play a guitar.
7: I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool.

0: gingen naar een van de wat oudere nummers van de Beatles. Een van hun grootste hits was natuurlijk Please Please Me in 1963. Daar werd een single van uitgebracht en op de achterkant van die single stond dit nummer Ask Me Why. Ooit geschreven door John Lennon, maar ja, je weet, de heren hielden ervan om alle beide namen erachter te zetten. Dus het werd Lennon en McCartney. We gaan naar het voetbal. Jan Kees Vaas bij ADO 20 tegen FC Lisse.
1: Waren de koppels de Goldiering ook al actief in 1963? Geen wat, Goldiering?
0: Wat zeg jij?
1: Was de Goldiering ook al actief in 1963? Schilder ik.
0: Oh, ja. Dat weet ik niet. Geen idee. Volgens mij, dat Willem Molenveld weet daar alles van. Dat is zo'n Hagenees, weet je wel.
1: Even tussendoor, morgen ga ik naar de Clarks samen met Cesar en Rinus. Dus daar kijk ik nu al naar uit de morgenavond. Die Leiden. Ja, ja. Alle Goldiering is ook leuk. Ja, is ook leuk.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, hier zitten we bij ADO 20. Duidelijk over training daar begaan door Gijs de Bruin. En dat betekent dat Riesma, de aanvoerder, een vrije trap mag nemen voor ADO 20. Geeft hem hoog voor. Dat weggekomt door Daryl Bailey. Dan moet Ilios Boudouni overnemen. En is er nog niet. Wissels heeft klaarstaan. Dus Vrouw heeft in de 11 die zijn gestart. Met deze is het goede bal daarop. Jerrel Hak wordt uitstekend van de bal afgehouden. Door in ieder geval die andere speler die achter is. Dat is nummer 21. Moet ik even kijken wie er is. Steun Groot. ADO 20. Ja, bijvoorbeeld werd al gezegd. Dat is die tegenstander. Ja, die zit ook goals tegen. En weet zeker een voorsprong en goed te verdedigen. Dus ja, Lisse moet wel zwaar geduldig zijn. Ja, de tijd begint in het nadeel te werken. Want in de 64e minuut staan zij met 1-0 achter. En ja, dat is ook de stand bij VVSB inderdaad. Er is nog geen man overboord met 1-0. Maar je wint liever de eerste wedstrijd dan dat je die verliest. Voorlopig hier dus. ADO 20 heeft ze dus 1-0.
0: Marco van den Berg dan bij die wedstrijd van VVSB tegen Excelsior Maassluis.
2: Excelsior Maassluis begint wat meer aan te dringen richting die goal van VVSB. Krijgt nu voor de tweede keer op rij een corner te verwerken. Het is trouwens een wissel geweest bij VVSB. Guus Verwer, de Noordwijk-Ruiter, is in het veld gekomen. En hij heeft de plaats ingenomen van Velzen. Wat ik wel jammer vond, want Van Velzen zat toch wel lekker in de wedstrijd en was een van de gevaarlijkste aanvallers bij VVSB. Excelsior Maassluis, zoals ik al zeg, wat meer begint aan te stellen. Richting het doel waar wij VVSB toch wel lastig heeft. Vooral met een aantal snelle jongens bij Excelsior Maassluis. En nu een ingooi aan de rechterkant van het veld. Die komt boven op het hoofd van Vernieuwkerk, zodat hij hem weg kan koppen. Maar dan wordt de bal opgevangen en dan wordt hij weer opnieuw ingebracht. En gaat Max Oostendrijver over de bal heen. En is het van ver af een schot, maar wordt hij afgefloten voor buitenspel. De bal ging er trouwens ook net niet in. Het was trouwens ook net nog een heel lijp balletje van een van de spelers van Excelsior Maassluis. Die zag dat Van Wandelen veel te ver voor zijn doel uit stond. En die gaf een loppie over hem heen. Maar hij wist hem toch op het allerlaatste moment nog net onder de lat weg te tikken. Zodat VSB nog steeds tegen een 0-1 achterstand aankijkt. Maar zeker niet te minder is hoor. Laten we dat voorop stellen. Terwijl er hier langzaam donkerder begint te worden. En we moeten zeggen dat er toch wel een hoop publiek staat te kijken hier ook bij VVSB tegen Excelsior Maassluis. Nu weer VVSB wat in de aanval is en waarbij de keeper hem gewoon wegrost over de zijlijn en mag Hooy ter hoogte van de middenlijn een ingooi gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Want Hooy is natuurlijk de linkerman bij VVSB en gaat hij weer proberen een nieuwe aanval op te zetten. 66 minuten op de klok, 0 tegen 1.
0: Gaan we ook nog even kijken in Alkmaar bij Kolping Boys tegen Terlede, Willem Molenveld.
3: Ja, het is nog steeds die 6-0, maar dan nog eventjes natuurlijk mijn muziekkennis. En dat nummer was in 1963, maar leer dat nou eens, dat waren de Cold Earrings. En niet de Cold Earring in 1970, werden ze de Cold Earring. En dat nummer heette natuurlijk Please Go, zoals we allemaal weten. Maar gaat het nou niet al een keer? Golden Earrings is natuurlijk heel wat anders geweest. Met Jaap Egermond, Frans Kassenburg enzovoort. Maar goed, ik kan dit wel vertellen. Want ja, je moet op een gegeven moment toch wat in zo'n voetbaluitwedstrijd. 6-0, dat is natuurlijk wat niemand had verwacht. Ik zeker niet. En de spelers ook niet. En de jongens hier uit van Kolping Boys ook niet. Nou, enzovoort, enzovoort. Maar wij zitten al richting, zeg maar. Ja, wat hebben we nog? Een goede 20 minuten te gaan. Iets minder zelfs bij die stand van 6-0. En dat is dan in dit geval heel, heel, heel vervelend. Maar goed, het is niet anders. Het is zoals het is. Met andere woorden, aanstaande zaterdag mag je nog een keer gaan spelen. En nu komt er nog een goal. Het wordt zelfs 6-1. Je weet dat ik in de uitzending ben. Ik kan hem niet melden. Marius Lomers maakt 6-1. En deze nog ruim 20 minuten te gaan. En onthoud nou, het is de Golden Earrings met Please Go.
0: Nou, we gaan nog eventjes bij de andere velden kijken. Dan kijken we nog eventjes bij Jan Kees Vaas bij ADO 20 tegen FC Lisse.
1: Ja, en dat is hier in de 67e minuut. Intussen Remy van Ekeres produceerde een slappe rolletje. Ja, een prachtige actie voorafgaand aan het schot. Maar het schot was heel matig. Simpele prooi voor Virgil Deen. Ik denk dat ze wat tevreden zijn met die 1-0. Uiteraard staan ze voor. En dat betekent dat ze wat meer verdedigen. En dus wachten op de tegenstoot die ze kunnen leveren. De counter. De slissing moet komen. Ja, dat geeft natuurlijk de mogelijkheden om voor Aro 20 om de tegenaanval op te zetten. Dat doen ze ook nu weer via Rienstraat. Ziet er goed uit. Goed georganiseerd Aro 20. Niet ploeg die zomaar even slaat. En dat is wel duidelijk verliest. En voorlopig hier de 68 minuten gespeeld. 1-0 voor Aro 20.
0: Nou, ook nog even om het hoekje kijken bij Marco van den Berg dan bij VVSB Excelsior Maasluis.
2: Hier is VSB in de aanval. En is het Guus Verwer die aan de linkerkant van het veld zijn tegenstander weet te omzeilen. Legt hem terug naar Hooy. Hooy die geeft hem dan voor. En dan is het vlak voor het hoofd van Nieuwkerk wordt die bal weggekopt. Want anders had hij een hele mooie kopkans gehad. Maar ja,
0: Marco. Ja, ik moet je er weer uitschuiven. Dit keer voor Jan-Kees Vaas.
1: Herman, jij zit een uitzending te maken. Ja, met alleen maar negatief nieuws. Ik kan er niks aan doen. Gijs Bruin vergalopeerde zich achterin. En er werd in eerste instantie nog weggewerkt. Maar de bal kwam opnieuw voor de voeten van de speler die ook al de 1-0 maakte. Hiriani Helder. Aro 20 leidt met 2-0.

0: Jackson 5 en I'm Losing You. En dat is een hele grote hit geweest van een andere grote band van Tamla Motown. Maar de Jackson 5, ja, die hebben hem ook ooit op de plaat gezet. En er is ook een hele mooie film uit van Michael Jackson, hoor ik net Dennis zeggen. Dus ja, misschien moet je daar ook eens naartoe. Michael Jackson dus, met zijn Jackson 5, I'm Losing You. Voetbal, Jan Kees Vaas, ADO 20 tegen FC Lisse, 2-0.
1: Ja, ik kan er niet meer van maken. Ik kan ook niet zeggen dat het echt onverdiend is. Bovendien, ja, de 2-0 was een fout van de man die doorgaans heel goed is, Gijs de Bruin. En ja, die zal morgen wel, denk ik, ja, als hij met zijn collega's gaat praten. Want hij werkt bij hetzelfde bedrijf waar ook Guus Verver en Lars Raus werken. Dus ja, drie collega's die het altijd over voetbal hebben. En op dit moment weinig positiefs te melden hebben, denk ik, morgen aan de etenstafel. En voor Gijs, ja, een heel lullig moment natuurlijk. Hij ging in de fout en er werd meteen gebruik van gemaakt door Helder in die schotenbal simpel achter verschrijven. 2-0. Ja, dus even te kijken. Ik zie wel wat mensen warm lopen. Ja, er kan nog wel wat gebeuren. Natuurlijk, Stro en zo'n Stro is nog inzetbaar. Dat is natuurlijk de spits die Lisse heel veel goals heeft opgeleverd afgelopen seizoenen. En kan hij nog wat betekenen voor Lisse? Maar Lisse moet gewoon constateren dat het ja, geen mogelijkheden heeft gehad. Geen echt uitgespeelde kansen. A20 misschien ook niet echt. Maar ja, die waren heel doeltreffend. Twee keer gescoord. Dus ja, heel simpel. Staat 2-0 voor. En Lisse moet wel het hoofd erbij houden. Want er komt nog een return. En in de return is alles mogelijk. Vorige week hebben we het kunnen zien in de Eredivisie. Volendam dacht iedereen, wij willen 2. Stond 2-1 voor, ze hadden 4-5-1 kunnen winnen. Dat zit wel goed, dacht iedereen. En toch ging het mis thuis van Volendam. Dus ja, voorbeelden te over. Maar voorlopig hier moet Lisse haar meerdere erkennen in oude 20. Dat het fysieker is, fanatieker is en doeltreffender. En 2-0 voorstaan.
0: Marco van den Berg, VVSB tegen Excelsior Maasluis.
2: Hier is het nog steeds spannend hoor, op Sportpark de Boekhorst, waar VVSB nog steeds elke keer wat meer probeert aan te vallen. Het was net Lars Raus en even kijken, Timo Wolters die het veld hebben verlaten. En daarvoor zijn Van Kuivenhoven en ook Kleiweg het veld ingekomen. Dus we hebben er nu één in het veld staan, die heet Tobias van der Klei. En we hebben er één in het veld staan, die heet Tobias Kleiweg. Allebei een ander shirt dan. En de een mag zelfs met zijn handen werken. Maar nu Van Kuivenhoven, die de bal goed afpakt. En die geeft hem over naar Hooy. Hooy die speelt hem dan door naar van Verwer. Aan de linkerkant van het veld. En die zet even de turbo aan, zeg. Die geeft hem dan goed voor op de 16-meterlijn. Maar daar staat helaas niemand. En zo kan Excelsior Maasluis uitverdedigen. En gelijk een lange bal geven op die dekselse nummer 11. Die zo snel is. Maar daar is het Kleiweg die de bal samen met Van Wandelen goed kan uitverdedigen. Maar nog Excelsior toch weer een aanval beginnen. Maar die wordt dan weer onderschept. En is het Van Kluivenhoven die de bal opbrengt. Gaat hij naar Oberwallee. Oberwallee aan de rechterkant van het veld. Link, ja, rechterkant geeft hem dan voor. Maar die bal is niet lekker. En zo komt hij in de handen van de keeper. En kan Excelsior Maasluis. Nadat ze zo meteen gewisseld hebben. De nummer 17 komt het veld in. Dat is Slagveer. We gaan straks zien als de bal stillegt. Voor wie hij in het veld gaat komen. Maar voorlopig staat het hier ook na 75 minuten 0 tegen 1. En het Noorderkruis kwartiertje gaat beginnen.
0: Kolping Boys dan tegen Terleden met Willem Oleweld.
3: Hoe mooi kan ik zeggen, het Noordwijkse kwartiertje. We weten natuurlijk allemaal wel het Haarskwartiertje. Inderdaad, dat is zo bekend, zo beroemd en berucht. Je kan het allemaal noemen, want wij hebben hier ook nog een kwartiertje gaan. Dus ik sluit me weer aan bij mijn vriend Marco. Oftewel, het Noordwijkse kwartiertje wordt het Haarskwartiertje misschien. Want het is 6-1 geworden door Marius Lomas. Maar ja, 6-1. Wie had het verwacht? Ik zeker niet, heb ik al gezegd. En ik denk de supporters van Kolping Boys ook niet. 6-1 met door een kwartiertje te gaan. Haarskwartiertje, Sassheims kwartiertje, Noordwijkse kwartiertje. Ach, die geeft me naam. 6-1. Ik kan er ook niets anders van maken. Het is zoals het is. Zo mooi, of in dit geval minder mooi.
4: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: SB tegen Excelsior Maasluis.
1: Daar zijn de laatste 11 minuten ingegaan van deze wedstrijd. En het ligt brand al, want het begint hier langzaam schemerig te worden. PSV wat nog steeds tegen die vervelende 0-1 achterstand aankijkt. Maar ook, ja, moet je toch zeggen, nog niet echt een vuist heeft kunnen maken met echt uitgespeelde of gevaarlijke kansen voor de goal van Excelsior Maasluis. Nu is het Bloemendaal aan de rechterkant van het veld. Probeert hem dan voor te geven, wordt die bal weer geblokt. En is het Van Nieuwkerk die een beetje aan het zieken is met zijn tegenstander. Die houdt hem vast en trekt hem ook weg. En ja, hij moet toch wel gaan uitkijken, want hij heeft al een aantal keren woorden gehad met de scheidsrechter en heeft natuurlijk al een gele kaart achter zijn naam staan. Dan is het Niels van Wetten die het veld verlaten. En dan is het Niels Duivenvoorde die het veld inkomt. Niels die afgelopen zaterdag nog 2 goals wist te maken tegen Rijnvogels. Dus wie weet is het een goede wissel die onze trainer dan heeft gedaan. PSV wat dus nu weer gaat verdedigen. En dan is die dekselse nummer 11 weer die snel is. Die geeft hem voor. En weet van Wandelen de bal niet onder controle te krijgen. En wordt de bal over de achterlijn gewerkt. Zodat Excelsior Maasluis een corner mag maken. Dat is de 5e corner voor Excelsior Maasluis. Terwijl PSV er 3 heeft. Dus dat wijst wel een klein beetje uit hoe de bestandhouding voor het doel het gevaar is. PSV wat nu een paar hele lange mannen heb staan voor van Wandelen. Onder andere Kleiweg, Van Nieuwkerk en natuurlijk ook Max Orsendrijver. Ik neem die corner nog eventjes mee hier. Die wordt genomen vanaf de rechterkant van het veld. Gaat die bal genomen worden. Wordt die heel slecht en heel laag ingespeeld. Maar wordt die ook heel slecht door Bloemendaal teruggegeven. Zodat hij hem nogmaals mag doen. En dan had er even een omhaal van Jawels in de gedachte. Maar was het Hooi, de kleinste man van het veldteam, gewoon wegkomt. En ja, daardoor was het een omhaal in de lucht. En nu is het Overmalen die weggaat. Is het Niels Duivenvoorde die verder doorspeelt. Laat hij terug naar Niels Duivenvoorde. Maar die bal is net iets te scherp voor hem. Waardoor hij in de handen komt van de keeper. En gaat Excelsior Maasluis weer proberen een aanval op te zetten. En is er nu van alles aan de hand. Want de scheidsrechter treedt niet echt adequaat op. Het was weer Max Ossendrijver die dacht een vrije trap te krijgen, maar hij krijgt hem zelfs tegen. En omdat de scheidsrechter niet snel genoeg floot, was het een aanvaller van die nummer 11 van Excelsior Maasluis die er vandoor ging met die bal. En toen werd hij nog een beetje tegengehouden door Van Wandelen. Maar goed, Excelsior Maasluis leidt hier nog steeds na 82 minuten met 0 tegen 1.
0: Jan Kees Vaas in Heemskerk met tegen City ADO 20 tegen FC Lisse.
2: Ja, komen toch de eerste wissels aan bij Lisse. Ik denk, het duurt even, maar ze komen eraan. Hoewel de arbiter van Bronsport nog niet het sein heeft gegeven. Klaarstaan in ieder geval Enzo Stro en ook Björn Mussen. Nou, Enzo Stro is spits en Björn Mussen is een verdediger, maar is natuurlijk al sterk in de lucht. Heeft afgelopen zaterdag 1,5 jaar blessureleden in zijn entree gemaakt op de amateur voetbalvelden. Maar moet wachten dat ze erin mogen komen, want er wordt nog een vrije trap vanuit 20 genomen vanaf links. Wordt ingekopt daar, wordt ook ingekopt door de nummer 5, Daan Sigrist, maar uiteindelijk Sven Zwijveren, die keeper van Lisse, mag hem dan in zijn handen nemen. En dat is een groot voordeel, waardoor hij in ieder geval ervoor zorgt dat de 3-0 uitblijft. Lisse kansloos deze wedstrijd. Geen enkele mogelijkheid gecreëerd. Ik heb ze niet een keer echt gevaarlijke acties zien maken voor de goal van de keeper van 28, Virgil. Nee, even kijken wie er dan uitgaan. Mussen en Stro komen erin en dan gaat in ieder geval Boudouni. Gaat naar de kant bij FC Lisse, dat is nummer 11. En er is ook nog een blessurewandeling bij een speler van 28. Nou, dat gaan we allemaal niet meer meemaken. Ja, ook nog een andere wissel inderdaad. Omer El Baat gaat eruit. En ik zei het al, Boudouni in de ploeg dus. Stro en het Mussen. Maar voorlopig nog maar 8 minuten te gaan. 28 FC Lisse 2-0.
0: 8 minuten te gaan nog. Iets minder denk ik daar in Alkmaar bij Kolping Boys tegen Terlede, Willem Molenveld.
3: Inderdaad, Herman, inderdaad een stukje minder te gaan. Want we hebben hier nog 5 minuten te gaan. En die stand nog steeds van 6-1. Ah, wat was het toch een icoon, hè? Die George Kuijmans, als hij zulke muziek kan maken. Het is alweer even geleden. Maar dat is natuurlijk een icoon geweest. Van heb ik jou daar. En je weet het, ik heb een programma mogen maken van 3 uur over deze toch wel hele grote muzikant. Maar goed, we zitten hier met wat andere, noem het maar, bezigheden. Oftewel, er is nu eventjes een moment waarvan je zegt, ik kan even tussendoor praten, maar we hebben nog 5 minuten te gaan bij die stand van 6-1. Ja,
0: Willem, je moet even je mond houden, want je gaat op de zijkant, je gaat even eruit, want ik ga naar Marco van den Berg.
1: Het was aan de linkerkant, was het Hooy die de bal heel goed inbracht. En

0: daar ging die via een speler waarvan ik de naam even niet meer weet. Kwam die uiteindelijk bij Owewalle. Die twijfelde niet, kapte de speler uit en haalde verdedig uit. Aan de rechterkant, net aan de goede kant van het paaltje. En zo staat het hier ook na 84 minuten 1-1.
1: Gaan wij weer terug naar Willem Oleveld.
2: Dat zijn toch goede berichtgevingen. 1-1, hier is het niet zo. En ik kan hier stil zijn, want met dit moment is er een blessurebehandeling. Een hoofd, je weet het, is in dit geval altijd de wedstrijd even stilleggen. Nog 4 minuten gaan, en die stand van 6-1 bij een blessurebehandeling aan het hoofd.
1: Nou, gaan wij terug eventjes nog naar Marco van den Berg, want ja, die zit aan de zuurstof of hij is weer aanspreekbaar. Eén van de twee.
0: Nou, ik zit niet aan de zuurstof hoor. Ik wou alleen even vertellen, want we... Ja, de hele tribune die stoof hier omhoog. Het was Owewalle die vanaf de linkerkant zijn man naar binnen toe uitkapte. En venijnig uithaalde met dat linkerbeentje van hem. En daardoor wist hij de bal aan de goede kant van de paal in het doel te krijgen. Keeper van Excelsior Maassluis, die Tobias van der Klei, was totaal kansloos. Rekte zich nog wel helemaal uit, maar dat ging eventjes... niet lukken. Nu 2 wissels om tijd te rekken bij Excelsior Maassluis. Die mogen er nog niet in. En daardoor kon Excelsior Maassluis nog weer die bal naar voren spelen. En dat was het Max Ossendrijver die de bal in de lucht wist op te maken. En dan gaat nu dan toch die wissel gebeuren. Het is de nummer 21 en nummer 26 die het veld inkomen. En de nummer 30 en 27 verlaten het veld van Excelsior Maassluis. PVSB wat nog 4 minuten op de klok heb en we gaan uiteraard nog heel veel extra minuutjes erbij krijgen. Want het veld heeft nog wel een poosje stilgelegen en ook zijn er genoeg wissels geweest. Dus er gaat hier zometeen nog wel bij komen. Nu een ingooi van Hooy aan de linkerkant van het veld. Zo weet je halverwege de helft van Maassluis. Gooit hem dan heel ver en dan komt hij op het hoofd van Nieuwkerk. Die komt hem door. Komt hij bij een hoofd van een speler van Excelsior Maassluis en mag... Hoe heet die? Dan was ik even de naam kwijt. Kuifhoven, die vinkt hem op. Die gaf hem breed naar Van Breukelen. Maar Van Breukelen heeft dan helaas geen goede voorzet. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. Aan de linkerkant van het veld. En Excelsior Maassluis, denk ik, heeft genoegen met dat 1-1 hier. En die doet ook heel rustig aan. Staan ze daar voor de supportersvereniging van VVB. Dus daar wordt nog wel wat het een en ander gezegd natuurlijk.
1: Nou, dan gaan, wij naar een andere wedstrijd. Want laten we wel zijn, we zitten in de slotfase. We moeten het een beetje kort houden, Marco. Dus we gaan nog even naar Jan Keesvaas, ADO 20 FC Lisse.
3: Ik was alleen benieuwd, even helemaal tussendoor, hoe de tussenstanden zijn van die andere wedstrijden in deze pool. Want dan weet je ook tegen wie ze eventueel ook uit gaan komen de volgende wedstrijden.
1: Nou, Rijnvogels tegen DVS 33 uit Ermelo is nog altijd 0-0. VVSB maakt dus gelijk tegen Excelsior Maassluis. En Sparta Nijkerk staat achter tegen de Rooie uit Spakenburg. Oftewel, het is daar 0-1 voor de IJsselmeervogels.
3: Ik dank je in ieder geval. Nou goed, dat is pas natuurlijk nou, komende zaterdag duidelijk tegen wie ze gaan spelen. Maar hoe Lisse... Heeft nog 3 minuten. Jurre Mussers eerste beste actie was eigenlijk een gele kaart waard. Maar Abide van Bronsport was Clement. Hij denkt ook, ja, hij is net in de ploeg gekomen. Was misschien niet bewust, maar normaal zou je daar wel geel voor moeten hebben. Was veel te laat bij een tegenstander. Goed, nu met de moed en wanhoop moet Lisse dan de bal maar gaan pompen. Zoals het heet in die 16 van Aan 20. Gijs de Bruin die speelt hem dan weer even door naar in dit geval Van Ekeres. Van Ekeres naar Hak. En Hak heeft zijn dag vandaag totaal niet, want hij is de bal alweer kwijt. En dan is het Aan 20. Dat uitbreekt onder meer via Holtkamp. En daar komen nog wat meer spelers bij. Maar Lisse ja, speelt misschien tegen zichzelf. En niet tegen ADO 20. Zijn van die dagen dat het niet lukt. En als het toevallig in de nacompetitie is, Herman. Ja, dan is het bijna afgelopen. Maar goed, dat is voetbal. Het is 2-0. Het kan nog wel. Het is niet kansloos, maar het wordt heel moeilijk. Ik denk dat VSB, virtueel gezien, of zeg maar procentueel gezien, meer kans maakt door te gaan.
1: We gaan het heel even vragen zometeen aan Marco. Niet nadat ik heel even gevraagd heb aan Willem Molenveld of de wedstrijd daar nog loopt.
2: We zijn hier tot het einde gekomen. Het is 6-1 geworden. Wie had kunnen denken? Ik niet, Colton Boys niet en Teneden niet. 6-1, zaterdag is er een Avengers heet. En ja, wat kan je nog verwachten? Ik weet het niet, maar het is in ieder geval 6-1 geworden. De wedstrijd is inderdaad afgelopen. En bij deze teleurstellend voor Teneden zeker weten.
1: Willem, dankjewel voor je bijdrage. Ja, toch een goede thuisreis. Kijk uit onderweg, want we hebben je zaterdag weer nodig. Gaan wij nog even naar Marco van den Berg voor die wedstrijd van VVSB tegen Excelsior Maassluis.
0: Het is een vrije trap voor VVSB op precies de middenlijn. En is het Owewalle die die bal gaat nemen. Een beetje aan de linkerkant van het veld. Geeft hem dan hoog voor. Komt hij dan richting VVSB'ers? Nee, inderdaad niet. Het gaat de keeper van Excelsior Maassluis, die vangt de bal op. En waarschijnlijk is hij gewaarschuwd dat hij lang met de bal elke keer in zijn handen stond. Want hij speelt hem nu direct naar voren. En was het Max Ossendrijver die de bal daar, of Dave van Breukelen die daar de bal weer opving. En is het nu een scheidsrechtersbal voor, eigenlijk VVSB, want hij geeft hem richting VVSB. Nu, de keeper die hem ver naar voren geeft, is het Niels Duivenvoorde die de bal onder controle opvangt. Geeft hem aan de linkerkant naar Hooy. Hooy aan de zijkant van het veld zoekt de tegenstander op. Nee, hij speelt een heel mooi balletje naar Duivenvoorde. En in plaats van dat hij hem voorgeeft, probeert hij uit te halen. En ik zie dat er nog 5 minuten bij gaat komen. We hebben nu 90 minuten op de klok. En nog 5 minuten komt erbij. En die zit de keeper die de bal weer uitspeelt en ver naar voren doet. Maar is het Kleiweg die de bal opvangt. Kleiweg die dan, Hooy die dan probeert die bal op te pakken. Dat lukt niet en is het Kleiweg die hem weer uit de lucht op kan vangen en hem over de zijlijn kopt. Ja, en om een beetje in Jan Kees' tijd te praten, VVSB heeft de meeste kans. Nou, we hebben allebei net zoveel, 50% ofwel of niet. Dus we gaan het zien zaterdag wie er doorgaat. Ja, en nou gaan ze hier bij Excelsior bij Sluis een beetje theater spelen. Krijgt er een handdoek op.
1: Gaan wij naar een andere wedstrijd, want daar hebben we geen tijd voor. We gaan naar de wedstrijd van ADO 20 tegen FC Lisse. Niet nadat ik gezegd heb, Jan Kees, dat de tussenstand Sparta-Nijkerk tegen IJsselmeervogels inmiddels 0-3 is.
3: Ja, dus de rooien doen het goed dan, hè?
1: Ja.
3: Die moeten, maar ja, Herman, met een begroting van 1 miljoen... Mag je ook wel verwachten dat je in de tweede divisie speelt. Hè? 1 miljoen, we hebben het niet over...
1: Waar hebben we het over?
3: Ja, maar goed, dat is een heel andere strijd. De Blauwe trouwens, die hebben voor komend seizoen... Zwakenburg een spits gekocht van Sparta Nijkerk en de spits van Rijnsburg. Toevallig topscorers in de derde en tweede divisie. Zo werkt dat. Nou, hier ga ik even naar de vierde man kijken. Die moet het bord omhoog gaan doen en die geeft 5 minuten extra aan. Die zit al in de 91 minuut, betekent dat er 5 minuten bij komen... Maar of is ze nou 5 minuten krijgen of 10 minuten, het lijkt niet uit te maken. Want ze zijn vandaag gewoon niet in staat om een bres te slaan in de verdediging van ADO 20. En Marco weet, ook een paar jaar geleden was ADO 20 ook al zo'n lastige tegenstander van VVSB. Ja, dus het is altijd heel moeilijk om die gasten, te kleineren. En nu wel misschien een kans voor Scholten, maar ook dat lukt niet. Hier staat het in ieder geval nog steeds 2-0 voor ADO 20. Maar dat ADO 20, ja, ADO 20, 2-0, ADO 20 en ook nog 2-0 voor. Dubbel dus, maar staan we 2-0 voor.
1: Gaan wij nog even eens terug naar VVSB tegen Excelsior Maassluis. En dat doen we natuurlijk met Marco van den Berg.
0: Er is een uitbal aan de rechterkant van het veld voor Maassluis. Halverwege hun eigen helft. En dat doen ze heel erg lang over voordat die bal eindelijk genomen wordt. Jammer van zo'n club die dan denkt van nou een gelijkspelletje is voldoende. Wordt de bal doorgekopt en is het Kleiweg die de bal wegrost richting... van Nieuwkerk. En is die verdediger van Maassluis die de bal niet goed onder controle kreeg. En dan bijna van Nieuwkerk daar gebruik van maken. Nu is het van Kuipo. Van Kuipo Hooy weg en een heel lekker balletje. Maar is het verdediger van Excelsior Maassluis die op de bal verdedigt en de bal over de zijlijn werkt. En daardoor mag Hooy gaan ingooien. En dat doet hij op de hoogte van de 16 meter lijn aan de linkerkant van het veld. Nou, dat gaat een verre ingooien worden. Dat kan niet anders. En dan gaat hij natuurlijk op het hoofd komen van Nieuwkerk. Die staat daar al bij die eerste paal om hem door te koppen. Gaan we dat nog eventjes meenemen voordat we weer terug gaan naar FC Lisse. Komt die bal heel hoog voor. Gaat hij op van Nieuwkerk, maar die krijgt hem niet goed op zijn hoofd. En daardoor gaat hij in plaats van doorgekopt, wordt hij over de achterlijn gespeeld. En hier zo staat het dus na 93 minuten nog steeds 1-1. We gaan door naar ADO 20.
1: ADO 20 tegen FC Lisse. Jan Kees Waas.
3: Ja, Sven Verschrijver die had haast. Die duwde de bal tegen de tegenstander aan omdat hij niet opzij wilde gaan. Maar goed, dat mag doorgaan. Je krijgt de laatste seconden van de wedstrijd nog even wat frustraties. Want Lisse weet ook dat het seizoen bijna afgelopen is. Als het vandaag verliest en het gaat zaterdag niet goed komen, dan is het seizoen los en afgelopen. Zo werkt dat in het voetbal. Maar goed, het is nog steeds voetbal. En Lisse valt nu aan met Hak. Hak die vandaag geen kans heeft gekregen, is snel. Maar heeft geen ruimte gehad. Als je geen ruimte hebt als Hak, dan kom je niet zo verder. Nou, Toos Westloot heeft de bal. Dat betekent dat Lisse nog steeds zijn eigen helft is. Nou, Gijs de Bruin moet hem dan maar in de 16 pompen van A20. Doet dat ook. Maar het is een simpele prooi voor Virgil Deen. Nou, moeten we constateren dat Lisse vandaag niet in staat was om het A20 lastig te maken. Ze hebben geen kans gehad. Dus een verdiende nederlaag voor Lisse gaat eraan komen met 2-0. Daarom vind ik dat Marco, gezien de spanning, het mag afronden vandaag.
1: Gaan wij naar Marco van den Berg voor de afronding.
0: Je kan zien dat ADO 20 Excelsior Maassluis geregeld achterin heb gestaan. Want het is niet echt een zekere ploeg, hoor. Die vaak noodloos de bal maar naar voren schopt in de hoop dat ze hem dan kwijt zijn. Nu is het Koen Verwer die hem over de zijlijn krijgt. En die dacht een ingooi te krijgen. De hele tribune dacht dat ook. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus Kleiweg die heel goed de bal afpakt. En Overwalen die hem dan voorgeeft. Daar, hoe heet die, van Kuifhoven. Die probeert hem door te koppen naar Niels Duiving worden. Maar dat lukt helaas net niet. Omdat de keeper van Excelsior Maassluis een hele goede meespelende keeper is. Wordt die bal van achteruit naar voren gekopt. Dan gaat Overwalen hem weer in het spel brengen. Hij krijgt Guus Verwer zijn tegenstander in zijn rug. En is het hier ook een vieze overtreding op Bloemendaal. Maar die wordt niet meer gegeven. Want de scheidsrechter van dienst, Robin Verrijken, die geeft er de brei aan. En denkt, ik vind 1-1 een mooie uitslag. Zaterdag spelen we dus om 2:30 in Maassluis. Dan zit er iemand anders achter deze microfoon. Want ik ben een weekendje weg. En dan hoop ik u volgende week woensdag weer te treffen. Want dat zou betekenen dat wij door zijn. Voor in ieder geval nu wil ik de mensen in de studio bedanken. En u luisteraars ook allemaal bedankt. Baby's mee, speelt gelijk 1-1.
1: Marco, dank voor je bijdrage aan deze extra uitzending van Bollestreek Sport. Gaan we nog even kijken bij Jan Kees Vaas, ADO 20 tegen FC Lisse.
3: Ja, een beetje onrustig. Helder, al dan niet geraakt door Jaap Zetsloot. Is daar Wim van Bronswoord. Of er kaarten komen, geel of rood. Ja, het was duidelijk onrustig. En nu zijn alle spelers elkaar in de clinch. Behalve dan de trainers. Maar ja, er wordt nu van alles en nog wat tegen elkaar gezegd. Ja, het spel is op de wagen. Dat heeft deze wedstrijd niet verdiend. Omdat er helemaal geen gelegenheid aan werd gegeven dat het uit de klauwen zal lopen. Maar nu even onrust. Van Bronswoord is de ervaren bieden. Wat gaat hij doen? Hij moet kaarten geven. Ja, op Zesloot, die heeft alweer de handen geschud met zijn tegenstander. Bronswoord stuurt iedereen naar de kant. Want ook de trainer van 20 Klaas Keppel had zich gemeld. Wordt nu even met de vierde man overlegd over Bronswoord. Wat is er precies gebeurd? Nou, hij gaat dan inderdaad de rest kan afsluiten. Ja, hij geeft geen kaarten. Gaat niet van Bronswoord fluit af. Praat nog even met Jaap Zesloot. Maar zo te zien worden er geen kaarten getrokken. De eerste slag is verloren door FC Lisse, maar nog niet de oorlog, zullen we maar zeggen. En voorlopig hier nog wat onrustig, wat mensen bij elkaar, momenten gedraag je. Het is maar voetbal, er zijn erge dingen op deze aardbol. En het heeft allemaal geen zin om het te laten ontsporen. Barry Opdam komt er ook nog even bij, nog steeds wordt er heen en weer getrokken. En er is wat onduidelijkheid. Opdam gaat er dan tussen staan, Gijs de Bruij gaat zich ermee bemoeien. Iedereen bemoeit zich ermee. Het zijn weer ja, een beetje opgerokte standjes. En dat is helaas het geval. Maar goed. De gemoederen lijken alweer bedaard. En we gaan zaterdag weer verder. Hier is de 28 FC Lisse. Ik had hem afgerond. Maar toch gebeurde er nog wat. Maar voorlopig 28 Lisse 2-0.
1: Jan Kees, dank voor jouw bijdrage aan deze aflevering van Bollestreek Sport. We horen je graag zaterdag weer. En wat ons betreft danken wij u voor het luisteren naar deze extra uitzending van Bollestreek Sport. Je hebt gehoord dat ADO 20 met 2-0 gewonnen heeft van FC Lisse. Dus FC Lisse mag zaterdag om 2:30 aan de bak in de thuiswedstrijd tegen datzelfde ADO 20. Om dat goed te maken. Je hebt gehoord dat VVSB thuis gelijk gespeeld heeft tegen Excelsior Maassluis. VVSB speelde met 1-1 gelijk. Gaat dus naar Maassluis toe om te kijken of ze die uitwedstrijd kunnen winnen. Er is van alles mogelijk in het voetbal. U heeft niet gehoord dat Sparta Nijkerk dat verloren heeft van IJsselmeervogels inmiddels met 0-3. En FC Rijnvogels DVS 33, die wedstrijd is gelijk gebleven zoals die begonnen is. 0-0. Wat u ook heeft gehoord in deze uitzending is dat Terlede in Alkmaar gespeeld heeft tegen Kolping Boys en ten onder ging. Het werd 6-1 en dat kwam mede ook door een rode kaart van ja, die Luc de Kruis. En dan is het over. Dankjewel. Volgende keer.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen.
6: Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollestreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 10 uur.
9: Dooral Negens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
10: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
9: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
11: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
9: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
13: Geen 18, geen alcohol. Flex Estate. De nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
14: Flex Estate. Own your deal.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
17: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
18: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
21: Dit is Bo,
22: de omroep van de Bollestreek.
21: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Peter van Kampen presenteert Terug naar Zee.
1: Een hele goede avond en welkom bij het live uurtje Terug naar Zee. Het wekelijkse Shanty muziekprogramma bij de Bollestreek Omroep. Het is immers dinsdagavond even na 7 uur. Wat een weekend hebben we gehad. Geweldig, heerlijke temperaturen, soms een koel windje van zee. Genoten heb ik ervan. Vanavond heb ik een soort thema. U zult veel Duitse liedjes kunnen herkennen. En die heb ik uiteraard uit mijn eigen discotheek opgewist. Er zit natuurlijk ook Nederlands en Engels tussen, maar dat bent u wel gewend. Ik ga zo meteen beginnen en ik steek van wal met een ode aan Dick Advocaat en het Curaçaose elftal dat op bezoek is in Noordwijk. En met Curaçaose temperaturen. Zit u er klaar voor? Daar ga ik!

U hoorde Windkracht 10 met De IJzeren Man. En dan gaan we door naar een nummer van de Naoberzangers. Het nummer staat op hun album 10 jaar Naoberzangers. En het heet Drei Strich nach Steuerboot.

Het Lied van de Zee, vertolkt door het kapiteinskoor. En daarvoor hoorde u Er is een schip gezonken, uitgevoerd door de Ketelbinken. En dan gaan we door naar een Duits chanticoor, chanticoor Noordenham. En zij gaan zingen over de Runner van Hamburg.

Mijn vader was een Dutchman. Oh, wat een titel. Volgens mij is het een beetje verbasterd Duits. Maar dat kwam vroeger denk ik wel meer voor. En daarvoor hoorde u Sailing Home, uitgevoerd door Chanticoor, de Stuurzangers. En dan gaan we naar een ander Duits lied. Sieben Weiße Segel.

Sieben weiße Segel. En dat betekent zeven witte zeilen. Dus een zegel is een zeil van een zeilschip. En dan gaan we naar een bekender nummer. Wieringen van de Mazenzangers.

Blow the Man Down, vertolkt door de Four Bidders. En daarvoor hoorde u Scheepsvolk met Three Jolly Fishermen. En nu het Viswijvenkoor Leiden met Deep Blue Sea.

Ja, het einde van het programma, dat nadert weer voor vandaag. Het loopt immers weer tegen achter. En de herhaling kunt u morgenavond tussen 10 en 11 uur 's avonds beluisteren. Maar uiteraard ook via de Bo-website. Dus op naar morgen en pluk de dag. Blijf lachen en blijf gezond. En tot de volgende uitzending van Terug naar Zee op dinsdagavond 7 uur. Dag!

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar.
9: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
8: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar.
10: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
6: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
9: Flex Estate. Own your deal.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op ByMJM.com.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het.